0: andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn part een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op. Duw briefjes in een muur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Maar red mij niet. Trek een jurk aan. Ach man, trek een mooie paarse jurk aan. Maar red mij niet. Restaureer je kerk.

mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer, vannacht bewolkt en 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Kan je jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen door om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Botik van de Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de nummer 1 van de wereld. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedemorgen. 8 september en Matthijs hier op het plekje van Gijs. Ik ben blij dat ik er ben. En ik ben ook blij dat jij er bent. Het is dinsdag 8 september, ik zei het al. En voor mij is de Red Race naar het einde van het jaar een beetje van start. Dat wil zeggen, ik heb altijd een beetje het gevoel aan het einde van het jaar dat ik echt haast heb. Een groot deel van wat ik doe ligt in de zomer stil. En nu was ik ook deze zomer nog eens 6 weken met vaderschapsverlof. En als de dagen dan korter worden en de files langer, ja, dan is het ineens bijna kerst. En de eerste schrik die had ik van de week toen ik tegen de eerste pepernoot aanliep. Tegenwoordig trouwens ook in de banaan-pistachesmaak. Hallo! Dat haast me altijd zo op, die pepernoot, dat ik denk, maar ik wilde in 2026 nog dit idee van de grond krijgen. Ik wilde nog beginnen met hardlopen, meer sporten, meer afvallen, minder geld uitgeven aan zinloze dingen, minder doomscrollen, meer muziek maken, nou enzovoort, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is vandaag 8 september en laat ik maar wel zeggen, het is ook dit jaar weer niet gelukt. Wat me wel is gelukt, en jou ook, of je nou wil of niet, is wakker zijn, is hier zijn. En ik ben blij dat we er zijn. Matthijs hier, een hele goede morgen met Kurt Nielsen, Whitney Houston, Douwe Bob. Maar eerst The Police.

0: als er iets lekker meezingt, vind ik het deze altijd wel. Hij won World Idol in 2004. Kurt Nielsen.
1: De dag nachtplaat.
0: Ja, goedemorgen. Of je nou net uit de wedstrijd van Botik van de Zandschulp komt, zoals Jo, of net opgestaan bent, zoals Marco. Goedemorgen, fijn dat je er bent. En tijd om op te staan, of tijd om naar bed te gaan. En die keuze mag jij vandaag met mij maken in de dag-nachtplaat. Kies je een plaat om echt lekker wakker te worden, op te staan, de dag in te knallen. Of zeg je nou, ik ga zo slapen, of ik wil gewoon nog heel even genieten van dat gevoel wat de nacht ook brengt. Kun je kiezen uit deze twee platen. En de eerste is de dagplaat.

volgens mij nog geen voorkeur uitspreken. Laat ik dat dan ook maar niet doen. Ik vind deze wel lekker hoor. Boston, peace of mind. Als je denkt, ik wil vandaag gewoon die dag om 4:15 echt even goed en flink starten. Kies je zo meteen de dagplaat in de NPO Luisterrecht. Maar denk ik, nou, ik blijf nog even liggen. Ik zak even weg of ik ga weer naar bed.

shit, ik zei net, ik zou het wel weten en ik ben er wel, maar ja, als ik deze dan hoor, Michael Kiwanuka's Love and Hate, als een nachtplaat, nog heel even weg te dromen, om even dat moment van die zonsopgang uit te stellen. Poeh. Gelukkig moet jij kiezen, mag jij kiezen vanochtend hier bij Dag Nacht. Wil je lekker opstaan, de dag in knallen, dan kies je Boston Peace of Mind in de NPO Luister app. En anders ga je voor Michael Kiwanuka, de nachtplaat. Stuur hem op.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: Bob is deze week de topsong op NPO Radio 2. Note to Self.
1: De dag-nachtplaat.
0: Ik vroeg je of je in de dag wil knallen. In de dag wil knallen of in de dag wil klappen. Moet wel een keuze maken, Matthijs. En of dat je in de nacht wil blijven hangen. En je kon dus kiezen uit Boston, Peace of Mind en Michael Kiwanuka, Love and Hate. Er werd gekozen voor de dagplaat door Marco Nijssen, door Shira en door Jacob. Want die moet nog even wakker blijven. Dus die denkt, ik ben van zin om even flink door te knappen. Ook René Kloos voor de dagplaat. En voor de nachtplaat koos onder andere Robert, Roy. Ook al start hij nu met werk, gewoon een hele mooie plaat. Lika, Mieneke, Lianne koos ook voor de nachtplaat. Dan blijft het nog even rustig voor de slapers in huis. En ik heb ook iemand aan de lijn en die koos ook voor één van deze platen. Hij zit op de fiets, toch, Jerry? Goedemorgen.
2: Ik zit lekker op fiets, ja.
0: Ja, nou, dat klinkt best wel eigenlijk... Met weinig wind.
2: Ja, ik heb wind mee. Het waait best hard, ik rijd in de polder, maar de wind zit in de rug.
0: Dus, nou, dat is hartstikke fijn. Het is een goed begin van de dag als je wind mee hebt. Waar ga je naartoe?
2: Ik fiets naar Nieuw-Vennep, naar mijn werk.
0: Naar Nieuw-Vennep, wat ga je daar doen?
2: Ik ga daar een beetje vrachtwagens laden lossen, onder andere.
0: Vrachtwagens laden en lossen. En dan begin je rond 5 uur?
2: Ik begin rond 5 uur, ja. Dan kijk ik om 2 uur weer naar huis en dan kan ik kinderen ophalen en... Is dat allemaal goed geregeld?
0: Nou, dat klinkt echt als een prima dag met inderdaad de wind in de rug. En om die wind nog een beetje extra in de rug te krijgen, koos jij voor?
2: Ik koos voor Michael Kiwanuka.
0: Ja, ondanks dat je de dag moet starten, dacht jij, ik vind die Michael Kiwanuka wel heel mooi. Waarom?
2: Ik fiets hier in de polder op een lege weg en dan heb je dat nummer met dat prachtige intro. En dan ik hoop dat je de lange versie draait en dan... dat heb dan iets magisch, denk ik.
0: Ja, jij stuurde inderdaad, ik hoop wel op de albumversie met dat prachtige intro. Ja, nou ben ik natuurlijk een radio-dj en heb ik de neiging om die intro's helemaal vol te praten. Maar ik zal dat voor deze keer dan niet doen en de albumversie voor je draaien. Wat doet dat intro met je?
2: Ja, dat is dan, ik weet niet wat het is. Dat intro, dat neem je dan mee en dan blijf je in dat hele nummer hangen. Maar dit is dan 7 minuten of zo, maar dat wordt dan een heel verhaal. En dat geeft mij gewoon een goed gevoel in ieder geval.
0: Lekker, nou. Geef mij ook een goed gevoel. Jerry, ik wens jou een hele mooie dag. En hier is die
2: dankjewel.
0: Love and Hate in de albumversie van Michael Kiwanuka.
2: Hoi.

Queen of Pop. Madonna. Dress You Up op NPO Radio 2. En daarvoor die prachtige albumversie van Michael Kiwanuka's. Michael Kiwanuka's Love and Hate. Wauw, wat een geweldige plaat is dat. Hey, in de zomer voor ik ging studeren had ik een vriend. Die heette Jan en hij was iets ouder dan ik. We zaten uren in het zand bij het Binnenmeertje, vlak naast het dorp waar ik woonde. Dat we met enig gevoel voor drama het strand noemden. We dronken Martina Rosso. Hij rookte blauwe coulis en vertelde hoe het leven daarna zou zijn als ik ging studeren. En we luisterden muziek. Jan verdween, maar deze band bleef. Stereophonics.

zuster van Lois Lane, Tonight, NPO Radio 2. Pim pam, pim pam, plaat. Tijd voor het moeilijkste spelletje van de Nederlandse radio. Althans, het spelletje aan zich is niet zo ingewikkeld. Maar op dit tijdstip vind ik het altijd bijzonder knap waar jullie mee komen. Ik ga namelijk aan het pim pam pet wieltje draaien. En dan krijg je twee letters. Eentje voor de artiest en eentje voor de plaat. Dus ik draai twee keer aan het wiel. De eerste letter is de artiest die je mag kiezen. En de tweede letter is de plaat die je van me wilt horen. En dan gaan we er eentje uitkiezen. Tijd om te draaien. Ik hou hem erbij, de microfoon, en ik draai aan het wiel.

is de letter A. Dus we kiezen voor een artiest met een K. En een plaat met een A. Dus de plaat moet wel van die artiest zijn. Hè? Dus je kan niet zeggen, ja, ik wil de plaat met een A. All You Need Is Love van de Beatles. Dat gaat natuurlijk niet. Dus het is een artiest met een K en een plaat met een... Nee, een artiest met een K en een plaat met een A daarbij. Heb je een mooie? Stuur hem naar me op in de NPO Luister-app. En doe dat terwijl je luistert naar het kroeglied. Wel het kroeglied van de wereld, toch? Als we zouden moeten kiezen op het WK kroegliederen, zou Billy Joel wat mij betreft wel winnen met zijn Piano Man.

Bruno Mars, On My Soul, NPO Radio 2. Pim-pam-plaat. Ik zeg dus altijd dat ik het een heel moeilijk spelletje vind, maar jullie blijkbaar niet, want er komen echt weer bakken met goede liedjes binnen. Zo kwam Stef met de galette. Aisha, écoutez-moi. Ooit nog heel goed daarna ook gedaan trouwens. Maar ik heb goed gecoverd. Even kijken. Loek, goedemorgen heren. KRS-One met een friend. Lekkere rustige ochtendrap. Lekker Loek, vind ik ook heel fijn. Kid Rock, All Summer Long. Kanye West, All Falls Down voor Judith. Die ongetwijfeld weer in de sportschool staat. En dan snap ik hem wel. Lianne komt met Kayak en Anne, of Anne moet ik eigenlijk zeggen. Nederlandse prog-rock band natuurlijk. Kenny Chesney, All I Need To Know van David. Kim Wilde, Anywhere, Anytime, Time, Any Place. Had ik heel graag gedaan, maar die komt straks nog. Dus blijf luisteren daarvoor. Kim Wilde met Another Step en Kraftwerk, Autobahn. Allemaal niet geworden. En nou wil ik Doortje eigenlijk even bellen. Want die kwam met een hele mooie suggestie waar ik zelf ook heel veel zin in heb. Maar we moeten even fluisteren. Want Doortjes huisgenoten slapen. Oké, Doortje. Omdat je huisgenoten slapen, doen we het heel zachtjes deze keer. Met deze plaat van de Vlamingen van Case Choice. Dit is Almost Happy op NPO Radio 2.

0: Ja, zo ongelooflijk mooi. We praten nog steeds een beetje zachtjes van voor Doortje, huisgenoten die dus liggen te slapen. Almost Happy van Case Choice op NPO Radio 2. Ja, ik had hem toch stiekem een klein beetje harder gezet, hoor, als dat gekund. Als je mij vraagt. Maar goed, niet gebeurd. En als je hem dan toch wat harder hebt gezet, kan je zo met je hoofd een beetje bewegen op deze. Pino D'Angelo. Aqualidea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij de opbrengst van de oplichtingspraktijken miljoenen euro's zou hebben witgewassen. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

Drum je een beetje mee? Lekker zeg. Big Love, Sweet Fleetwood... Zullen we dit wel opnieuw doen? Big Love, Fleetwood Mac. Sweet Fleetwood Mac. Dat is ook leuk geweest. Wel Sweet Fleetwood Mac. Ingewikkeld hoor. Goedemorgen, Matthijs hier op de plek van Gijs. Welkom op NPO Radio 2 op deze dinsdag 8 september. Gijs is deze week druk met het organiseren van zijn dorpsfeest. Nou, dat houd je dan ook van de straat. Maar hey Gijs, ik wens je heel veel plezier. En ik ben blij dat ik ondertussen jouw plekje mag warm houden. Daarvoor moest ik vanochtend vroeg op. En dus gisteren laat naar bed, of relatief vroeg naar bed. En toen dacht ik ga nog een klein beetje doomscrollen. Zo van, ja, wat ben je dan aan het doen? Je ligt op je Instagram, je wil eigenlijk slapen, maar dat lukt dan niet helemaal. En ik kwam daar een filmpje tegen dat je niet kan onthouden. Althans, het geluid van een filmpje. En ik luister wel eens, of ik kijk wel eens poezenfilmpjes. Gewoon, dat schijnt heel goed te zijn voor je productiviteit. Niet per se om 10 uur 's avonds, maar... Anders is dat misschien ook wel een prima idee om af en toe een poezenfilmpje te kijken. Maar dit poezenfilmpje, dat deed toch wat heel anders. Ik zag een heel schattig poesje. Ik dacht, nou, leuk. Kijken waar dit filmpje heen gaat. Maar niets bleek minder waar, want het was de miauw van een kat, maar dan vertraagd. En ja, dan nog gebeurt er iets. Nou ja, luister even mee. Let op, hè. Ja, de natuur doet rare dingen, hoor. Maar dit is gewoon kwellende veel freaky, toch? Ik kijk echt heel anders naar die poes die vanochtend om 3 uur onder mijn auto wegschoot. Oké, genoeg kattentalk. Wat staat er vandaag allemaal op de planning? Het is vandaag alfabetiseringsdag, wereldalfabetiseringsdag. En dat is ook een woord wat je 8 keer moet proberen uit te spreken. En het gaat dan 1 keer goed. En traditiegetrouw begint die dag ook met de week van lezen en schrijven. En daarin wordt aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. En dan zul je misschien denken, nou, dat is nog niet zo'n groot probleem in Nederland. Nou, dat zal je verbazen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen mensen tussen de 16 en 75 jaar moeite met lezen en schrijven. En met ontwikkelingen als AI gaan we natuurlijk ook veel minder schrijven. Want we laten het allemaal doen. Dus dat is best een zorgelijke ontwikkeling. En dus is die dag ook hartstikke belangrijk. Verder wordt vandaag het restant van FC Utrecht Go Ahead Eagles uitgespeeld. Het duel werd afgelopen zaterdag gestaakt nadat de supporters van Utrecht vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Bij een stand van 1-3 voor de Eagles. En tot slot besluit minister Rian Lesjert vandaag over de toekomst van Ongehoord Nederland. Velen willen dat de omroep haar licentie kwijtraakt, omdat de omroep wel vaker de mist in is gegaan. En laatst werd er verheerlijkend gesproken over Adolf Hitler. Ja, dat lijkt me niet echt een heel slim idee, als je het mij vraagt. En dan wordt er al met extra aandacht naar je gekeken. Dan zou ik misschien een klein beetje beter opletten. We gaan vandaag horen wat de minister daarvan vindt. Je luistert naar Empire Radio 2. Goedemorgen, dit is Harry Styles. Yes,

niet doen hoor. Blijf gewoon hier. Sheryl Crow, Run Baby Run op NPO Radio 2. Goedemorgen, ik heb iets mee mogen nemen. Mocht van Jarno die zei, neem even een plaatje mee. Nou, ben ik blij om. Ga ik zo meteen voor je draaien. En ik weet zeker, je hebt nog nooit van haar gehoord. Het gaat over dromen, net als deze, maar dan 52 jaar eerder.

0: Geronimo Shepherd op NPO Radio 2, waar ik weer iets heel bijzonders voor je mocht uitzoeken. Tijdens mijn allereerste invalbeurt vertelde ik je al dat ik een hele grote liefde heb voor de Nederlandse taal in muziek. En dat is niet per se voor meezingers, ook prima, maar vooral voor artiesten die precies weten hoe ze iets moeten omschrijven. Die gevoelens kunnen vangen in woorden. En deze vrouw die kan dat. Ze studeerde aan de Toneel- en Kleinkunstacademie in Amsterdam. Maar daarvoor reisde ze al met haar ouders de hele wereld over om in allerlei landen verhalen te vertellen door middel van theater en muziek. En vlak voor de zomer bracht ze haar eerste EP uit. Dat vierde ze in Paradiso met een show die ze samen maakte met Angela Groothuizen. Om haar over ambities te hebben. Hè? Ze noemt haar muziek dagboekmuziek. En wat dat is, dat kan je het beste van haarzelf horen eigenlijk.
1: Ik noem mijn muziek dagboekmuziek omdat de dingen die ik meemaak of die ik zie, die schreef ik vroeger altijd op in mijn dagboek. En nu vertaal ik dat naar muziek. En zo ontstaan er hele intieme, rauwe en eerlijke verhalen. En het begint klein met mij en mijn gitaar. En het is nu ook groots met mij en mijn band, wat echt te gek is. En Blijf Hier schreef ik over het verlangen om stiekem nog wat langer kind te willen zijn. Dat gevoel van je regelaars aantrekken en gewoon door die plassen heen springen, ondanks je leeftijd, is het gevoel wat ik mee wil geven met dit lied.
0: Ja, ze heet Lara en ze raakt me altijd in een oogwenk. Regelaars aan en de plassen in. Het is Blijf Hier op 2.

lekker zeg. Cher, If I Could Turn Back Time. Ook wel een liedje dat zomaar eens een achterbankliedje had kunnen zijn. Lekker gitaarsolootje, keihard meebrullen. Want een achterbankliedje, dat is zo'n liedje waarvan je denkt, dat doet me denken aan mooie vakantiedagen in Italië, in Frankrijk, in Spanje. Urenlang in de auto en dan achterin die muziek horen van je ouders of op een gegeven moment van jezelf. Ik had zelf op een gegeven moment een Walkman. En daar zat dan een bandje in, maar dat, ja, voor de opa verteld, dat zo'n glaasje in, maar dat glaasje was eruit. En ik kon dan met de wieltjes van mijn Walkman, kon ik dan een soort van scratchen voor mijn gevoel. En grappig is, ik hoorde net die gitaarsolo's bij Cher. Ik dacht dus op een gegeven moment dat ik dat bij Cher en Bon Jovi zelf aan het doen was. Toen ik die plaat jaren later nog een keer hoorde en dacht, oh nee, dat zat er eigenlijk al gewoon in. Maar goed, je hebt vast ook wel zo'n liedje, zo'n achterbankliedje, zo'n Stoont van de Fruitella liedje waarbij je naar buiten keek en dacht, oh, is er nog iets mooiers dan onderweg zijn naar vakantie? En ik ben op zoek naar die liedjes. Die liedjes die jou instant doen denken aan je vakantie. Zeker nu het jaar weer een beetje aan het begin is, het najaar. Is het wel tijd om gewoon even weer terug te denken aan vakanties. Misschien deze zomer, maar kunnen ook zomers van jaren, jaren, jaren geleden zijn. Heb jij een achterbankliedje? Stuur hem dan nu in de NPO Luister-app naar me toe. En dan draai hem zo.

0: Radio. Goedemorgen. Ik denk dat legio-families hierop hebben zitten rammen deze zomer. Another and 54 Ultra, Talk to You, NPO Radio 2. Waar de achterbankliedjes even de hoofdrol spelen. Die liedjes die bij je vakanties horen. Die bij momenten horen dat je dacht, ik ben nu onderweg naar iets moois. En onderweg naar Luxemburg om te mountainbiken met zijn vader was Robin. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij ging mountainbiken met je vader vroeger in Luxemburg, ja?
1: Leuk, hebben we af en toe wel eens een keer doen, ja. En dan, dan zit je anderhalf uur, twee uur in de auto.
0: Ja.
1: En dan stond er altijd wel muziek op ons.
0: Ja, en dit liedje bleef je het meeste bij, hè? Dus je hadden cassettebandjes bij je, maar er was één liedje dat je van je zegt, die bleef specifiek hangen. Welke was dat?
1: Dat was Nessio van de Nits.
0: Ja, en waarom die?
1: Omdat het echt zo heel fantastisch mooi episch nummer is.
0: Ja.
1: Heel rustig. En wat ik net al tegen jouw collega zei, er kwam altijd van alles voorbij, van stevige metal.
0: Ja.
1: Tot de progrock. Maar de Nits is altijd wel een beetje blijven hangen.
0: Ja, stevige metal, progrock. Ze kwamen er ook heel veel van dat soort liedjes binnen. Maar ik moet zeggen, ik vond dit wel een hele mooie suggestie. En ook niet een liedje dat je zo heel vaak hoort. Misschien ook wel vanwege de, een beetje epische, zware thematiek.
1: Ja.
0: Hij is voor jou, Robin. Ja, kan je nog even nadenken over die mooie vakanties in Luxemburg. Het achterbankliedje van vandaag. Nessio van de Nits.

Street Preachers, Motorcycle Emptiness. En daarvoor de Nits met Neskio. Voor Robin in het kader van de achterbankliedjes. Er kwamen veel reacties binnen en over 2 weken ben ik er weer. Dan doen we gewoon nog een paar. Zullen we doen? Dit is Sia

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenenfraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. En goedemorgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: Ja, en goedemorgen, Erwin de Hart bij de ANWB.
4: Goedemorgen. Ja, het is dinsdag. Ik hoor net het weerbericht. Gaat regenen waarschijnlijk. Ja? En dat is het recept voor een drukke ochtendspits.
2: Erwin, heb jij het er gisteren nog een beetje van genomen? Want dat was natuurlijk het advies. De laatste echte zomerdag. Heb jij nog een beetje kunnen genieten van het weer?
4: Ja, het antwoord is volmondig ja. Want ik had een avonddienst en meestal heb ik een ochtenddienst. En daarom zit ik vaak ook bij jullie programma.
2: Ja.
4: En ik moest een avonddienst, zo voelde het althans. En dat veranderde in een... ik mocht een avonddienst, want ik heb de dag daarvoor eigenlijk, zo beleef ik het, heel erg genoten van het buiten een wandeling maken door de wijk.
2: Nou, wat heerlijk.
3: De wijk?
2: Ah,
4: ja, mooi. Toch?
3: Ja.
4: Ja,
3: zo bekijk je die wijk weer eens anders.
4: Ja, maar recreëren is meer dan alleen maar op een terrasje zitten of aan het stad.
3: Ja, dat vind ik niet.
2: Maar je woont in een mooie wijk, denk ik dan.
4: Ja, inderdaad.
2: Je mag niet klagen. Oké, sorry, terug naar het verkeer.
4: Oh ja, want we hebben al een file. De A12 Arnhem richting Utrecht. 4 kilometer bij afrit Wageningen. Een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En de vermaledijde Harderbergerbrug. Dat is bij Nijkerk. Speelt dat sinds gistermiddag al. Door veiligheidsmaatregelen is de weg in beide richtingen dicht. In de A28 Amersfoort-Zwolle. Voor beide richtingen geldt Apeldoorn. Omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50.
2: Dankjewel en waarschijnlijk tot straks dan.
4: Denk het wel.
2: Als je 2 woorden voor ons hebt, dan kun je daar de dag mee beginnen met jouw favoriete plaats. Stuur ons die 2 woorden door, bijvoorbeeld shovel en tanken of vrachtwagen en broodje.
3: Ja, kantoor en koffie.
2: Nou ja, als jij 2 woorden voor ons hebt en een plaat erbij, dan kun je die doorsturen. En wie weet draaien we je plaat zo meteen.
5: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
6: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
7: De energietransitie is onmogelijk.
8: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
11: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Zo.
12: Wat een geld!
13: 50.000,
14: godverdikke me.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Nu bij Dirk, Silvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
11: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Nu bij Iris Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
15: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
17: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
18: Zeg het!
17: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
19: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
21: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
23: Daniel en Roelof zijn al op.

0: minuten over zes. Een hele goede morgen. Dinsdag 8 september 2026. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen, Daniel.
2: Ja hoor. Hartelijk dinsdag.
3: Laat maar komen wat er komt. Niemand weet hoe het lopen gaat.
0: We weten wel dat de week een kameel is.

0: kameel.
1: Ja, ik hoorde net...
2: denken nu de week is een kameel.
0: Ik hoor dit net voor het allereerst, hoor. Dus jij kan het beter uitleggen. Maar de...
2: Nee, zag ik bij de NOS. Als de alle dagen van de week streepjes zijn in zo'n grafiek... dan heb je pieken op dinsdag en donderdag... want dan zitten de meeste mensen op kantoor. En dat ziet er dus uit als een kameel.
0: Dus de week is een kameel.
2: De week is een kameel en dinsdag en donderdag zijn de bulten. En bedrijven en overheidsinstellingen gaan nu op kamelenjacht... om mensen wat vaker op de andere dagen te flatten de bult.
0: Kamelenjacht, ja. Heel goed. Goed, ander nieuws. Vandaag is het Wereldalfabetiseringsdag. En daarmee gaat in Nederland ook de Week van het Lezen en Schrijven van start. Ruim 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. En dat maakt alledaagse dingen, zoals een appje sturen of de busroute opzoeken, een flinke uitdaging. De ouders van Frans Bauer die konden vroeger ook niet lezen en schrijven. Dit zorgde er zelfs voor dat hij in 2023 het programma Leven zonder Letters presenteerde hierover. Ah, voor Frans staat er ook wel kleine voordeeltjes aan... het feit dat zijn ouders niet konden lezen en schrijven.
3: Mijn ouders konden niet lezen. En kunnen nu nog steeds niet lezen. En ik en mijn broer zijn thuis dan ook de enigste die kunnen lezen. En ik mocht dan regelmatig zeg maar wat later opblijven. Vooral op donderdagavond. Want er kwam Dallas op tv. En mijn moeder die vroeg me dan van Frans, wil je even voorlezen?
0: Ja, dat is een mooi verhaal van Frans Bauer... die de ondertitels van Dallas voorlas. Maar wat ik ook wel een mooi verhaal vond... is dat hij zei, ja, bij het rapport kon ik af en toe ook wel een klein beetje sjoemelen. Want ja, zij konden toch niet lezen wat er... Wat er dan in dat rapport stond,
2: zeg. Hey, even goed opletten allemaal. Als je op kantoor zit en je wordt gebeld door iemand van ICT met deze stem...
4: Nou, ik zat nu in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen. Geen probleem hoor. Hele fijne dag nog verder.
2: Ja, weet je nog die hack van Odido?
0: Een paar maanden geleden. Ja, zeker. Ja, ja.
2: Helemaal groot in het nieuws. De persoonsgegevens van 6 miljoen Nederlanders... die kwamen in handen van hackers. Nou, de politie heeft gisteravond in opsporing verzocht... deze stem laten horen. Dit is hem. Dit is de verdachte die betrokken is geweest... bij die hack in februari. Hij deed zich dus voor als ICT-medewerker. Prettige dag ook nog. Leuk. Mocht je zijn stem herkennen... dan kun je contact opnemen met de politie.
0: Zo gaat het vaak. Hè? Mensen hebben vaak een soort beeld van hackers... dat ze met een soort schermen met allemaal groene bewegende letters... en zo, dat idee. Maar het is vaak is het veel simpeler dan dat. Is het gewoon een telefoontje met... hey joh, kan je heel even op dit linkje klikken?
2: Ja.
0: Het is vaak wat ze dan noemen social engineering. Ik had een vriend en die zat een beetje in deze business. En die ging dan... Het ethische gedeelte. De preventie. En wat ze dan bijvoorbeeld deden... waar gingen ze met een groepje gingen ze naar een kantoorpand... van een bedrijf wat graag getest wilde worden. En dan kwamen ze binnen met een ladder. Dus gewoon met een ladder en een gele hesjes gingen ze naar binnen. Ja. En dan was het gewoon de opdracht om zo snel mogelijk een USB-stick... in een van die computers te steken. En als dat dan gelukt was, zeg maar, dan faalde dat bedrijf dus de check.
2: Ja.
0: Ja, en 9 van de 10 keer lukte dat gewoon. Want op het moment dat zij met een ladder en een geel hesje liepen... dan werd eigenlijk de beveiliging deed het poortje al open. Ja, en dan stonden ze binnen en staken ze die USB-stick erin. Ja. En dan was het, code rood.
2: Met een ladder kun je het Louvre nog gewoon bestelen. Hè? Dat is een gouden ding.
0: En terwijl wij lagen te slapen, tennis... bood ik van de Zandschulp de sterren van de hemel... op de 8e finale van de US Open. Het was echt een slijtageslag. 5:13 heeft het geduurd, maar hij heeft de kwartfinale gehaald. Hij verloor de eerste 2 sets. Daarna overleefde hij een matchpoint. En toen was hij zo gefrustreerd dat hij op een gegeven moment... zelfs een bal het stadion uitsloeg. Maar hij knokte zich terug. En hij won alsnog van de Fransman Arthur Gère.
5: What is one of the most iconic matches we have seen... at this year's US Open?
6: Take a bow... Van de Zaanschulp. What an incredible comeback.
0: Ja, ik vind dat ze zijn naam ook goed uitspreken. Van de Zaanschulp.
2: Mooi,
0: ja,
2: best
0: aardig. Het is de 2e keer dat hij in de kwartfinale staat van een Grand Slam toernooi. En morgen komt hij dan weer in actie.
2: Wow, zal
0: hij
2: dat nu zijn?
7: 2 vandaag.
0: Twee woorden kun je ons doorsturen met een plaat erbij. En die 2 woorden die zeggen ons iets over wat jouw dag gaat brengen. Bijvoorbeeld bureaustoel en koffie.
2: Ja, nazomer en kater.
0: Ja, of misschien heb je wel een veel creatievere dag... en is het Torremolinos en bouwen.
2: Ja, kadaverbak en poetsen.
0: Ja. Laat me weten wat jouw 2 woorden voor vandaag zijn... en welke plaat erbij hoort. Stuur het door via NPO Luister. Wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn. Die nieuwe van Nothing But Thieves die wordt veel aangevraagd... sinds we hem voor het eerst hebben gedraaid een paar weken geleden. Je hoort hem zometeen, Baby Cool heet hij. En dit is Roxette, Fading Like a Flower in de ochtendshow.

0: Baby Cool.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij. Bijvoorbeeld metselen en school stuurde Bas. Of weer werken stuurde Christian. Vrachtwagen en Frankrijk van Mariah. En brugafsluitingen van Robert. Maar er was er eentje die ons het meest opviel vandaag, hè?
2: Ja.
0: En dat was?
2: Start en parket zweven. Ik dacht meteen een zwevend parket, hè? Dat is
0: wij dachten, er gaat iemand parket leggen. Mark, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Start parket zweven, leg uit.
3: Vanavond is de start van het dansseizoen voor mij. En dan beginnen de danslessen weer.
0: Oké, en dat parket zweven is dus eigenlijk een bijnaam voor dansen?
3: Ja, dat is een woord dat ik zelf verzonnen heb voor het dansen over het parket, het zweven over het parket.
0: Wauw, ik vind het ook wel mooi poëtisch klinken.
3: Nou ja, ik schrijf ook gedichten.
0: Ja.
2: Maar is het ook zo? Is het, ga je als een jonge gazelle over dat parket?
3: Nee, gezellen soms. Dat hangt er een beetje vanaf bijvoorbeeld op het nummer wat ik erbij gezet heb. Of heel gracieus met een slowfoxtrot bijvoorbeeld. Maar ja, dat kan heel erg mooi zijn.
0: Want dans jij alles door elkaar? Zit je gewoon op dansen of is er wel een bepaalde stijl die je aanhangt?
3: Ja, het heet bij ons stijldansen, maar het is ballroom en Latin. En dat is dus slowfox en foxtrot en tango en Engelse bals. Maar dan ook de cha-cha-cha en de rumba en de samba.
2: En wedstrijden ook, of?
3: Nee, geen wedstrijden. Wij doen het alleen voor ons plezier.
0: En heb je dan een vaste partner of wisselen jullie de hele tijd?
3: Nee, ik heb een vaste danspartner. Haar man die wil niet dansen en mijn vriendin die woont te ver weg. Dus... Blijf dansen met elkaar.
0: Ja, zo heb je een mooi gelegenheidsduo. Nou ja, heel veel plezier vanavond alweer. En daar hoort natuurlijk een plaat bij.
3: Ja, Katrina and the Waves. En Walking on Sunshine.
0: En waarom deze?
3: Ja, dat is een lekkere foxtrot om mee te beginnen zo'n avond.

0: Speciaal voor Mark.
1: Die gaat parket zweven vandaag.
2: Mooi.
1: Ja, dat is een mooie term. Katrina and the Waves, you're walking on sunshine. Nou, dat gaan we niet doen vandaag. Gisteren was de laatste mooie dag. Nou, heb jij er eigenlijk een beetje van geprofiteerd, Rolof?
3: Totaal niet, natuurlijk. Nee? Nee, ik heb iets... ik zal het je straks nog wel vertellen. Ik heb zoiets onnozels gedaan.
1: En daar kom je straks nog even op.
3: Ja, misschien wel.
1: En jij, Carmen?
4: Nu ben ik wel nieuwsgierig. Ja, ik heb een wasje buiten gehangen. Ik denk, nu kan het nog.
1: Ja.
2: Een drukke dag.
4: Ja, ik ben nog moe van.
1: Vandaag wordt het een druilerige dinsdag. Met in de ochtend nog de laatste kans om nat te worden. En als je naar buiten gaat, dan gaat het vanmiddag overal regenen. Dus het is eigenlijk... ik zei het verkeerd. Vanochtend de laatste kans om niet nat te worden als je naar buiten gaat. Want vanmiddag gaat het overal regenen. Het wordt zo'n 18 graden. En dan de verkeersinformatie, want Erwin de Hart houdt het allemaal in de gaten voor ons. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Dus het gaat nu nog niet regenen?
1: Het gaat nog niet regenen, maar vanmiddag is het overal, is het overal bal.
5: Nou, dan kan je dus echt viool spelen in je auto als je dan ook nog in de file staat. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht 10 kilometer file tussen Knoopend Velperbroek en afrit Wageningen. Er stond een vrachtwagentje in brand. De vertraging is groot. Twee rijstroken zijn namelijk dicht. A28, het is veel genoemd. Amersfoort-Zwolle in beide richtingen dicht bij Nijkerk, door de onveilige brug omrijden via Apeldoorn, via de A1 en de A50, of via Harderwijk, zoals heel veel mensen doen. En daar ontstaat dan ook de file op de N305 rond de Almere, tussen afrit Harderwijk en Zeewolde, 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
1: Dankjewel. En dan het laatste nieuws met Carmen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten, die kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
6: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
4: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt. Volgens de hulpverleners weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. President Trump heeft de handelsoorlog met Canada verder opgevoerd. Een Canadees bedrijf dat straalvliegtuigen maakt mag geen toestellen meer leveren aan de Verenigde Staten. Op dit moment vliegen er ruim 5.500 van in Amerika. En het bedrijf maakt vooral zakenvliegtuigen en heeft ook duizenden Amerikanen in dienst. Vandaag start de week van lezen en schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Dat gold ook voor deze vrouw.
7: Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
8: En dat je niet kan lezen waar je eruit moet.
7: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
8: Want je schaamt je dan?
7: Ja.
4: En nu is al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen. Misvormde groente en fruit liggen volgens nu.nl nog altijd niet in de supermarkten. Die willen nog altijd alleen maar mooie rechten en perfecte exemplaren in de schappen. Maar door klimaatverandering zijn oogsten steeds wisselvalliger en daardoor zullen misvormde soorten steeds vaker voorkomen. Die zijn nu eigenlijk alleen bij eco-winkels of op de markt te koop. Nou, anti-verspillingsorganisatie No Waste Army wil dat supermarkten ook de lelijke eendjes gaan verkopen, maar de brancheorganisatie van supermarkten zegt dat dit al gebeurt. Ze worden namelijk gebruikt voor groentepakketten of conserven.
1: Roelofs fijne feitje.
2: Conserven, mooi woord.
4: Ja, toch?
2: Blikkies, ja. Yes. Het is vandaag 8 september, de dag dat in 1664... Peter Stuyvesant Nieuw-Amsterdam overdroeg aan de Engelsen. De stad werd natuurlijk vervolgens New York, hè, naar de hertog van York. Ik heb een heel klein mini-quizje voor jullie. Hoe heten deze steden nu? Constantinopel.
4: Dit is moeilijk, Roelof.
1: Ja, ik ga mezelf verlossen. Maar is dat Athene dan?
2: Nee, dat is Istanbul. Oh. Saigon.
1: Saigon, dat is Shanghai.
2: Dat is een Ho Chi Minh stad. Leningrad.
1: Ja, ik hou op.
4: Ja, Sint-Petersburg.
2: Dat is Sint-Petersburg. Ja. En deze vind ik wel het moeilijk. Oh. Stalingrad. Dat weet ik eigenlijk nooit, maar
1: ja.
2: Moet het even opzoeken. Dat weet je dan.
1: Is dat niet Kaliningrad?
2: Het is Volgograd. Goed. Ach. Feitje van de dag. Door Peter Stuyvesant ging de naam Nieuw-Amsterdam in rook op.
1: Daniel en Roelof.
0: Ik voel me nu wel
1: echt heel erg niet de slimste mensen.
2: Kaliningrad is zo'n enclave.
1: Ja, dat is die enclave. Dat is het kleine landje. Ja. Nou, het staat er niks mee te maken.

0: Een nieuwe, en die heet Passenger. Je hoorde hem zojuist op NPO Radio 2. Roelof, wat een tease, wat een tease. Jij hebt ons net verteld dat jij iets heel doms hebt gedaan.
1: Ik doe soms dingen waarvan ik later denk, waarom doe je dit in vredesnaam? Ik heb, dat weet jij, sinds kort een dakkoffer. Want we moesten naar de bungalowpark vorige week.
0: Ja.
1: En ik heb ook een berging, want die dakkoffer die past niet rondom mijn huis. Dus die moest vervoerd.
0: Maar berging, moet ik dan gaan een schuurtje achter je huis?
1: Nee, een externe berging in het dorp, zeg maar. Dus
0: oh, echt gewoon zo'n kluis, ja. Zo'n kluisje, ja.
1: Dus daar wilde ik de dakkoffer heen. Dus ik de dakkoffer. Jij denkt nu, waarom rij je die auto niet naar die berging en haal je hem er daar af? Ik had bedacht, die dakkoffer die past wel in mijn bakfiets. En dan heb ik een leuk ritje, het is mooi weer. Maar zo'n ding is natuurlijk veel te groot voor een bakfiets.
0: Past er dus niet?
1: Nou, past er wel, maar wel, ja.
0: Oh, je zag niks meer.
1: Ik zag niks meer. Maar dan ben ik op weg en dan denk je, ja, ik ga nou niet omkeren. Papa nee, heeft niet gezegd, ik doe het op de bakfiets. Het was een vertoning, jongen.
0: Ja.
1: De politie had me van de weg gehaald als ze het hadden gezien. En ik viel bijna half om, auto's toeteren van die mensen, van die bejaarden die dan zeggen, zo, dat is een uitdaging. En het zweet op mijn rug, het was bloedheet.
0: Ook wel, Roelof, ik vind het ook wel typisch Nederlands. Het is wel gewoon des Nederlander om naar de IKEA te gaan.
1: Ja.
0: En dan gewoon met zo'n volledige verpakking op je schouder en een ding op je bagagedrager, dan toch proberen om thuis te komen, heel huis.
1: Maar waarom? Ik kwam thuis en mijn vriendin zei, ik zei toch dat het niet. Ik zei, ja, dat weet ik, maar het is wel gelukt. Ah, het was echt.
0: Hij staat in de berging.
1: Oh, wat ben ik een oe.
0: Dus als jij ergens door Bussum hebt gereden afgelopen weekend, ja, en je zag iemand strijden met een bakfiets en een dakkoffer erin.
1: Oh, oh, oh, oh, oh.
0: Dan heb je Roelof van dichtbij gezien.
1: Excuses aan het hele gooi.
0: Lily Wood en de Prick hoor je zo naar Michael Jackson.

0: Radio 2. Het was gisteren een prachtige dag, dat hebben we natuurlijk al vaker gezegd. Maar dat betekent dat het dan nu officieel voorbij is met die mooie warme zomer. Want het was de laatste prachtige dag die we voorlopig kunnen verwachten. En dan zal je denken, nou dan ben ik ook mooi van mijn hooikoorts af. Dat is dan nu klaar, hè? Die pollen die blijven allemaal lekker aan die planten plakken. Maar dat is niet waar, want het hooikoortsseizoen begint steeds eerder en het gaat ook steeds langer door. Dat is dus slecht nieuws voor de miljoenen hooikoortspatiënten in ons land. Maar hoe kan het nou dat veel mensen steeds langer met traanogen en een snotneus rondlopen? Nou, daarover bellen we met plantenbioloog Casper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen. Casper, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb jij er zelf ook nog steeds een doos tissues bij staan?
1: Nou, ik heb de laatste weken niet zoveel last van, maar meer in het voorjaar.
0: Ja, het is nu september en wij denken inderdaad voorjaar, zomer, dat is een beetje wanneer die pollen allemaal vrijkomen. Hoe kan het dat mensen er nu nog steeds last van kunnen hebben?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat het in het najaar nu zo speelt. Dat heeft vooral mee te maken met een plant die we hier... Nou, ik heb de laatste weken niet zoveel last van, maar meer in het voorjaar.
0: Ja, het is nu september en wij denken inderdaad voorjaar, zomer, dat is een beetje wanneer die pollen allemaal vrijkomen. Hoe kan het dat mensen er nu nog steeds last van kunnen hebben?
1: Nou, dat heeft ermee te maken dat het in het najaar nu zo speelt. Dat heeft vooral mee te maken met een plant die we hier oorspronkelijk niet hadden. De Alsem ambra-

0: Dus de grassen en de berken, dat zijn de standaard hoorkoortsplanten in het voorjaar. En die bloeien ook steeds vroeger, omdat we zachtere winters hebben. Maar doordat die Alsem Ambrosia echt daarna plant bloeit, is het hooikoortsseizoen langer.
1: Maar jij zegt Noord-Amerika, hoe komen wij dan aan die Alsem Ambrosia? Hoe hebben we die hier in Nederland gekregen?
0: Ja, dat is een beetje een knullig verhaal. Dat is, die Alsem Ambrosia is wat je noemt een invasieve exoot. Dat is een plant die hoort hier niet en die hebben we hier zelf gebracht. En die woekert ook. En die plant is hier gekomen in zaadjes, in vetbollen waarschijnlijk. Dus die hebben we heel lang eigenlijk zelf in onze tuinen verspreid. En daar hebben we nu de consequentie van. En dat zie je bij heel veel invasieve exoten. De muskusrat hoorde hier oorspronkelijk ook niet, hebben we geïntroduceerd. De Japanse duizendknoop, essentak sterfte. Er zijn tal van voorbeelden van invasieve exoten. En met die Ambrosia is de ellende dat de zaadjes, die zijn tot wel 40 jaar lang kiemkrachtig. Dus dat zaad zit nu niet meer in de vetbollen. Maar wat in de bodem ligt, wat in de bodem ligt, dat kan nog een tijdje kiemen.
1: Ja, ik moet ook, was het niet ook El Chapo, die had nijlpaarden op een gegeven moment, of was het een andere grote drugs? En die nijlpaarden moesten allemaal worden uitgeroeid. Nou, dan kunnen ze die nijlpaarden weer terugbrengen naar hun oorspronkelijke. Kunnen wij deze invasieve exoot ook uitroeien?
0: Nou, dat kan zeker, als je maar vasthoudend bent. En de muskusrat is wel een goed voorbeeld, want die is tot in Duitsland teruggedrongen nu door goed beheer. Maar het is moeilijk hoor. En in Australië weten ze daar alles van. Daar hebben ze de konijnen en de vossen geloof ik. En allerlei dieren. Ja, daar komen
2: maar hoe ziet hij eruit? Als ik een rondje door mijn tuin maak, wat moet ik eruit trekken?
0: Nou, het heeft een je moet even een plaatje opzoeken. Want we hebben ook onze eigen Ambrosia's, die lijken erop. Hij is net iets anders. En het is een Ambrosia is een middelhoog plant. Eenjarig en heeft een sterk gevederd blad. Maar je moet eigenlijk echt even kijken online.
1: Ah, ja, ik zie het. Je moet het inderdaad echt even opzoeken. Maar hij heeft ook wel al van die haartjes waar je al aan ziet van dit is een venijnige, zeg maar.
0: Ja, precies. En hij heeft geen mooie bloemen, want het is een windbestuiver. Dat is het geval met al die hooikoortsplanten. Die worden bestoven door de wind. Dus die hebben geen bloemen, maar die laten zich bestuiven door de wind. En die maken veel stuifmeel. En want er gaat tijdens die windbestuiving veel stuifmeel verloren. Ja, daar hebben wij last van.
2: We gaan op jacht.
1: Ja, Alsem Ambrosia. Dus A-L-S-E-M Ambrosia. Dan kan je hem vinden.
0: En niet bij het GFT-afval. Oh. Maar bij het niet bij het groenafval doen, want dan die kans dat de zaadjes en het materiaal wat erin zit elders weer gaat kiemen.
2: Dus bij de batterijen, in de chemo-box, hoe heet het?
0: Ook niet, maar gewoon het restafval.
1: Oh, rest. Ja. Gewoon bij het restafval. Nou ja, zo leren we nog eens wat. Kasper, dankjewel dat je ons even wat uitleg over wilde geven. Wanneer kunnen we dan verwachten dat die hooikoortsklachten wel een beetje gaan afnemen?
0: Nou, over het algemeen is het zo, als er eenmaal goed nachtvorst is, dan is het heel snel gebeurd met de bloemende planten.
1: Nou, plantenbioloog Kasper van der Kooi van de Rijksuniversiteit Groningen, dankjewel.

0: en The Prick, Prayer in C.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Reken maar, daar ben ik weer. Waar gaat dit zo over? Let op.
4: Ik vind hem geweldig. Geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
5: Ik wist niet dat het zo mooi was. Wolter Kroes stond weer eens ergens op te treden.
6: Nee, dit is een plant. Misschien zit ik nog in het gesprek van net. Maar het is een prachtige plant en die komt in het najaar tot bloei. En zij kijkt ernaar en zegt, ik vind hem geweldig.
3: Geweldig. Nee, dat is allemaal niet goed. Dus, wat staat er op het menu vandaag?
5: Paardenrookvlees. Paardenrookvlees. Ja, edeldier, maar ook lekker.
6: Ja, en als je het niet weet, dan proef je het ook niet echt, dat verschil.
3: Nee.
7: Jongens, eten!
8: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
9: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
10: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
11: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
12: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
13: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
12: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
13: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
12: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
14: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
15: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
16: Wie was er aan de beurt?
17: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
16: Hit it!

0: 18+.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
3: Yes, hij doet het.
4: Ja hoor, dat kan zeker.
2: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
5: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké. En waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
8: Ja, ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
12: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
13: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Goedemorgen, het is 7 uur. Zometeen de Kings of Leon, Sex on Fire. Eerst het NOS Journaal met Carmen Verhul.
15: Goedemorgen. Een grote politieactie gisteravond laat in Nijmegen-Oost. Er zouden schoten zijn gehoord, maar dat was vermoedelijk loos alarm. De politie kwam massaal op de melding af, inclusief zwaar bewapende agenten. Bewoners kregen de oproep om binnen te blijven. Maar na urenlang onderzoek waren er nog steeds geen hulzen gevonden. De politie is extra alert na de gebeurtenissen vorige week in Overasselt, niet ver van Nijmegen. Botik van de Zandschulp stoomt lekker door op de US Open. Hij bereikte de kwartfinale. De Nederlandse tennisser won vannacht in een slijtageslag van 5 uur... van de Fransman Arthur Shea. Deze Amerikaanse verslaggeefster was lyrisch.
16: Wow, what an incredible match, Botik. Down 2 sets, down a match point, but you are here a winner. Plain and simple, how did you do it?
17: Oh, no clue actually. No, it's been a crazy comeback. 5 hours, 15 minutes. Still standing, so that's a good thing.
15: In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen vanwege een live sex stream. Een van de matrozen had seks in een marineschip in Den Haag en garandeerde de vrouw dat niemand dat kon zien. Maar in werkelijkheid keek een andere matroos naar de bewakingsbeelden samen met 10 tot 15 collega's. De meekijker krijgt een taakstraf van 160 uur en de matroos die seks had 140 uur. De commissaris van de Koning in Groningen had een spannende klus. Hij moest in een bakje 36 meter omhoog om de windhaan van de Martinikerk terug te plaatsen. De kerk is gerestaureerd en ook de met bladgoud bedekte windhaan.
18: Ik vind hem geweldig. Geweldig. Ik wist niet dat het zo mooi was.
19: Op deze plek zie je een klein stukje herstelwerk, dat rechthoekige stukje. Dat is een kogelgat.
2: En als afsluiting van het hele project wordt hij vandaag dus weer teruggeplaatst.
9: Ben je er klaar voor?
12: Het ziet er ook wel spannend uit, hè?
7: Ja, dat is hartstikke spannend.
4: Zo belangrijk om zo'n kerk door te kunnen geven aan volgende generaties. Ja. Dat het mij wel een zweetdruppeltje waard is.
7: Ja, dit is gewoon geweldig.
6: Kogelgat?
15: Ja. Een kogelgat, ja, er is opgeschoten vroeger een keer. Dus dat hebben ze er wel een beetje in laten zitten, zeg maar. In de toekomst zal de windhaan waarschijnlijk nog wel vaker moeten worden nagekeken, want de vogels die erop zitten, die krabben het bladgoud eraf. Het weer vanochtend op de meeste plekken bewolkt. In de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graadje of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden.
14: Dankjewel, Carmen. En dan de verkeersinformatie. Erwin de Hart zit bij de ANWB en die houdt het allemaal in de gaten. Goedemorgen.
0: Ik houd het allemaal in de gaten, hoor. Ja, hoor. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. Daar ben je stilgevallen. Tussen Zaanstad, Assen, Delft en knooppunt Zaandam over 3 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is al meer dan 3 kwartier op de A12 Duitse grens richting Utrecht. Een uitgebrand vrachtwagentje bij afrit Wageningen. 12 kilometer stilstaand verkeer vanaf knooppunt Velperbroek. Heel veel vertraging. En ook veel vertraging op de A50. Daardoor vanuit Apeldoorn richting Arnhem bij knooppunt Waterberg staat 5 kilometer file. En de brug is dicht. De A28 Amersfoort Zwolle is daarmee in beide richtingen dicht bij Nijkerk. En daarom rijd je om via Apeldoorn, via de A1 en de A50.
14: Dankjewel. En dan, wat is de overeenkomst tussen Mick Jagger, Robert De Niro, Al Pacino en Umberto Tan? Je hoort het zo meteen.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
0: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
21: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
20: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
21: Fans van voordeel,
20: Aldi.
24: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
25: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Sex on Fire van de Kings of Leon. Even kijken, Lloyd die appt ons een update vanaf de A12. Is ook even mooi meegenomen. Het duurt lang, zometeen waarschijnlijk 45 minuten te laat.
1: Je

0: 8 september 2026. Een bijzonder korte voetbalwedstrijd vandaag. Want FC Utrecht en Go Ahead Eagles die spelen vanmiddag een potje van maar 26 minuten. Dat is het restant van de wedstrijd die ze afgelopen zaterdag speelden. Die werd gestaakt omdat supporters van Utrecht vuurwerk gooiden. En drinkbekers werden ook het veld op gesmeten. Balen vond ook oudspeler Dani de Wit van FC Utrecht.
1: Ja, dat is natuurlijk heel zuur. Vuurwerk allereerst. Dat kan natuurlijk niet gebeuren. En dat zijn een aantal individuen die dat dan verpesten voor iedereen.
0: Sorry, geen oudspeler. Balen vond ook speler van Utrecht, Dani de Wit. En de wedstrijd die is gestaakt in de 64 minuut. Vanmiddag worden dus de laatste minuten gespeeld zonder publiek. Go Ahead Eagles stond met 3-1 voor op het moment van staken.
2: En leuk nieuws voor Humberto Tan, presentator. Hij wordt weer vader. Samen met zijn nieuwe partner verwacht hij een dochter. Ja, het is prachtig. Het wordt zijn vierde kind. En Humberto die is 60. Mocht je denken, best oud om nog vader te worden. Het valt op zich mee in sterrenland. Rob de Nijs was 69 toen hij zijn jongste kind kreeg. Mick Jagger, 73. Robert De Niro, 79. En Al Pacino, nou, dat is echt een toppertje, 83.
0: 83, ja. Met zijn 29-jarige vriendin, een kind. Ja, het is... uiteindelijk... Rianne van de redactie die vroeg ons net nog eventjes... op de redactie van... herhaal je vragen, Rianne.
3: Nou, ik vroeg me eigenlijk af of mannen altijd nog een kind kunnen krijgen.
0: Ja, en toen kwam Roelof met een hele mooie analogie.
2: Ik denk dat het op een bepaalde leeftijd ingewikkelder is om het gereedschap start klaar te hebben dan dat de soldaten niet meer zwemmen.
0: Ja, precies. Goed.
2: Rianne zei trouwens ook van, de grens ligt voor mij toch wel bij 45. En toen, ik ben op mijn 46e vader geworden. Dus ik kreeg even een duwtje van haar. Ja.
0: Goed. En dan, september is blijkbaar niet alleen de maand waarin we massaal weer aan het werk gaan, maar ook de maand waarin we denken, misschien wil ik wel ergens anders werken. Het AD schrijft vandaag dat na de zomervakantie veel mensen twijfelen aan hun baan. En dat zie je dan ook terug in de cijfers. In september wordt 32% vaker gesolliciteerd dan in augustus. En oktober is ook een van de drukste sollicitatiemaanden van het jaar. Heb jij wel eens een aparte sollicitatiegesprek gehad waar je het bijvoorbeeld niet geworden bent?
2: Vroeger zat ik in de schrijvende journalistiek en toen solliciteerde ik bij een tijdschrift. Ja. Dat tijdschrift was eigenlijk vond ik niet zo goed. Maar het leek me wel heel leuk om er te werken. En toen zei ik dat ook. Ik word er binnen en ik zeg, het lijkt me veel leuker om hier te werken dan om het blad te lezen. Dat ben ik niet geworden. Sterker nog, die vrouw die ik het gesprek had, die vond het verbijsterend dat ik dat zei.
0: Ja, ik heb ook wel eens een sollicitatie gehad dat ik inderdaad, dan werd ik min of meer soort van gedwongen om te solliciteren. Als producer van een radioprogramma, terwijl ik eigenlijk zelf achter de microfoon wilde zitten. En toen, dit was heel lang geleden, was dit voor het programma van Koen en Sander. En toen moest ik toegeven dat ik het programma op dat moment eigenlijk niet zo leuk vond om naar te luisteren.
2: Ook niet geworden, hè?
0: Ben ik niet geworden, nee. Nee. Ja, en ik hoorde laatst dus van een vriendin, die neemt veel sollicitatiegesprekken af. Mm-hmm. Ja, die was eigenlijk heel erg boos dat steeds meer jonge meiden echt in naveltruitjes durven te verschijnen op een sollicitatie.
2: Oh, die vond dat niet kunnen?
0: Nee, die zei, dat vind ik gewoon onacceptabel. Je moet je toch een beetje representatief moet je kleden. En kleding die geschikt is voor een festival of een middagje op het terras is niet geschikt voor een sollicitatie. En bij haar was het dus ook een instant afwijzing.
2: Oké. Ja, je bent natuurlijk altijd ook, je bent een beetje nerveus op zo'n moment vaak, als je de baan echt wil in ieder geval. Dus ja, ik denk dat er veel mensen zijn die wel verhalen hebben, die succesverhalen of blunders.
0: Ja, bijzondere sollicitaties. Heb je een keer bijvoorbeeld echt iets gezegd waarvan je dacht, dat had ik absoluut niet moeten zeggen. Misschien zat je wel aan de andere kant van de tafel en is er iemand bij jou komen solliciteren waarvan je dacht, ik snap echt niet wat jij hier doet. Of misschien heeft iemand je juist in één antwoord overtuigd van, dit is hem, handschudden bij deze, je bent aangenomen. Bijzondere verhalen van sollicitaties zijn we naar op zoek en die kun je doorsturen via NPO Luister. Wat heb jij wel eens meegemaakt tijdens een sollicitatiegesprek? NPO Luister is de plek waar je moet zijn. We zijn benieuwd naar jouw meest opvallende verhalen. Dan Hartman, I Can Dream About You, hoor je nu in de ochtendshow. Daniel Roelof, zijn al op.

0: nieuwe muziek van Stella Lefty. You're the Boston in de ochtendshow. We hebben het over sollicitatieprocedures die net even iets anders verliepen dan je had verwacht. Of gewoon ongemakkelijke sollicitaties. Of juist hele succesvolle, hè? Dat kan natuurlijk ook. Chris die appt ons. Ik heb ooit een sollicitatiegesprek gehad in een ziekenhuis in Antwerpen als verpleegkundige. Al gauw kwam ik erachter dat ik niet in die cultuur zou kunnen werken. Tijdens het gesprek heb ik die sollicitatie afgebroken en gezegd waarom. Dat werd toen een heel open en prettig gesprek waarbij er veel werd uitgewisseld. Hele fijne ervaring.
1: Maar toch niet gaan werken dus, denk ik.
0: Ik moet maar even eerlijk zijn. Dit gaat er maar niet worden volgens mij. Ja, dit is wel heel ontwapenend natuurlijk.
1: Joost, bij een van mijn allereerste sollicitaties was ik benaderd via LinkedIn. Ik heb de hele sollicitatie gezegd geen affiniteit of achtergrond met het vakgebied te hebben. Bent wel geworden.
0: Eerlijkheid duurt kennelijk toch het langst. Hè? Dat vinden mensen gewoon heel...
1: Ik hoop dat hij geen chirurg is.
0: Een vriendin van mij die heeft pas een sollicitatie gehad als onderzoekspsycholoog, appt Piet. Daarvoor moest ze een persoonlijkheidstest invullen met vragen zoals... Vind je het belangrijk om een dure auto te hebben? Krijg je graag lange tijdsbestekken naar kunst? En wil je striptekenaar worden? Vervolgens moest ze ook nog 2 presentaties voorbereiden. 1 over zichzelf en 1 over een casus. Het klonk als een grote grap. Want wat ga je doen met iemand die geantwoord heeft... dat hij striptekenaar wil worden voor een willekeurige baan? Ja,
1: ja, leuk voor de personeelsavonden, denk ik. Ja.
0: Nou, nee, ja, ik denk toch dat daar uiteindelijk... daar zit dan weer zo'n hele filosofie achter. Zo'n personality.
1: Ja, precies. Creatief denken. Ja.
0: Dat soort dingen. Gerry, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Vertel, wat heb jij meegemaakt?
2: Nou, ik was nog vrij jong. Ik was 21 toen ik trouwde. En een paar jaar later ging ik solliciteren. En toen vroeg de HR-manager... Oh, ik zie dat je getrouwd bent. Ben ik kort snel op kinderen zeker? Toen dacht ik, nou, wat is dit nou?
0: Zo, wanneer was dit?
2: Nou, mijn zoon is nu 23 en het was een jaar of 10 daarvoor. Dus ruim 30 jaar geleden.
0: Ja, precies. Maar toen mocht dit, denk je. Want tegenwoordig is dit gewoon verboden, hè? Moet ik laten vertellen.
2: Ja, precies. Precies.
0: Mag je hier helemaal niet eens meer naar vragen. Dus dat lijkt me wel een goede zaak, toch?
2: Ja, een hele goede zaak.
0: Ja, precies. Nou ja, Gerry, maar uiteindelijk ben je het geworden of niet?
2: Ja, ik ben het wel geworden.
0: Oh, oké. Okay.
2: En mijn zoon is pas 7 jaar later of zo geboren. Dus dat was helemaal niet in vragen.
0: Nee, precies. Nou, Gerry, dankjewel en maak er een mooie dag van.
2: Ja, joh.
0: Joe, hoi. Renzo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Vertel, jij zat aan de andere kant van de tafel, hè, in dit geval.
3: Ja, ik zat een keer, dat is nu een paar jaar geleden, zat ik in de sollicitatiecommissie bij een veiligheidsregio. En er waren daar een aantal kandidaten voor een functie. En één kandidaat was qua brief uitgesprongen. En alleen ja, die kwam op gesprek en die zat helemaal verbaasd om zich heen te kijken. En dacht van, hè, ik zit hier op een brandwekkers en wat grappig. Terwijl als je je toch een beetje voorbereidt op een functie bij een veiligheidsregio, ja, dan weet je dat de brandweer daar een groot onderdeel van
0: is. Dat is toch gewoon de driehoek ambulance, politie, brandweer?
3: De veiligheidsregio die is zelf verantwoordelijk voor de brandweerzorg en doet ook geneeskundige, of de coördinatie van geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing. Ja. De politie is daar niet per se een onderdeel van. Maar goed, nogmaals, inderdaad, de brandweer is daar wel echt een groot onderdeel van een organisatie.
0: Dat zijn we moeten weten. Maar de brief was eruit gesprongen. Was de sollicitatie uiteindelijk ook een succes? Of?
3: Nee. Ja, de klik was er ook niet echt. En dat is natuurlijk wel altijd bij een sollicitatie. Ja, goed, zonder dat je het weet, neem je het op tegen andere mensen. Ja, en die waren gewoon beter. En die kwamen gewoon beter voor de dag. Dus ja, dan valt deze kandidaat wel af. Maar goed, hij stond eigenlijk al wel een beetje met 1-0 achter.
1: Weet je wat het is met die brieven tegenwoordig? Kijk, vroeger kon je aan een brief zien of iemand een beetje nozel was of niet. Tegenwoordig laat je hem door AI schrijven.
3: Ja, dat wilde ik ook nog opmerken. Ik bedoel, het is helemaal niet zo erg dat je je door AI laat helpen bij zo'n brief. Maar 1-op-1 overnemen, ja, dan val je wel een beetje door de mand.
0: Ja, dat vind ik ook wel. Nou ja, goed, Renzo, dankjewel voor je verhaal in ieder geval.
3: Geen probleem.
0: Joe, ja, het doet mij ook een beetje denken aan hier bij de radio. Is het dan als in sollicitaties is eigenlijk vaak een beetje wat Renzo ook zegt. Maar bij ons is het dan vaak dat mensen dan zeggen: oh ja, ik heb eigenlijk nog nooit naar het programma geluisterd. Ja. Dat je dan doe even je best. Weet je wel, verdiep je ook een beetje in als je echt. Ik geloof ook wel echt dat als je ergens echt wil werken. Een vriend van mij die wilde heel graag voor een groot Amerikaans bedrijf werken. Mm-hmm. En die gewoon een hele enthousiaste brief gestuurd. Maar jongens, ik vind het gewoon echt heel cool wat jullie doen. En ik wil daar graag een steentje aan bijdragen. En die is uitgegaan en die werkt inmiddels al 10 jaar vanuit Nederland voor het Amerikaanse bedrijf. Omdat ze dachten, ja, die gekke enthousiaste Nederlander, die moeten we hebben. Beetje enthousiasme goes a long way. Mick stuurde nog een appje die zei: ik ben ooit de kamer ingevallen. Zat de hele commissie klaar. Gelijk de kou uit de lucht. Hard gelachen. En ik werk er inmiddels al 19 jaar. Dank voor je mooie verhalen. You too, hoor je nu. Dit is The Sweetest Thing.

0: U2 en The Sweetest Thing. Ondertussen verbaasde Rodi zich ook een beetje over de Gen Z sollicitanten. Die dan heel graag bij een bedrijf willen werken, maar eigenlijk helemaal niets van dat bedrijf weten. Ze lezen iets, ze solliciteren en ze denken het komt wel goed. Het is ook een beetje, heb ik het idee, het is misschien een kleine lichte karikatuur, maar die Gen Z'ers die dan bij een sollicitatiegesprek gaan zitten met de armen over elkaar. Zo, wat kunnen jullie voor mij betekenen? Dat is toch een beetje wat je steeds vaker hoort vandaag de dag, heb ik het idee. Goed, het weer. Het begint nog enigszins droog, maar tegen de middag gaat het overal in Nederland regenen. Dus als je nog de deur uit moet, doe het dan lekker vroeg. Het wordt zo'n 18 graden vandaag. Erwin de Hart, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, we hebben al meer dan 65 files. En dat merk je zeker in de files veroorzaakt door een ongeluk. Zoals op de A8 Zaanstad richting Amsterdam. De vertraging is zowat een uur tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam. 3 kilometer stilstaan. De linkerrijstrook is voorlopig dicht. A12 Duitse grens richting Utrecht. Door een uitgebrand vrachtwagentje bij afrit Wageningen. 14 kilometer file vanaf Velperbroek. Al de hele tijd veel vertraging. En het ziet ernaar uit dat de weg weer vrij is. Maar dat weet ik niet precies zeker. Maar dat hoor je zo wel.
2: Ik zie je nou heel erg op F5 drukken zo in mijn hoofd. Of niet? Verversen.
1: Nee, ik weet niet wat dat betekent. Want ik ken computers, dat komt niet goed. Ik doe alles met de hand, hè, dat weet je. De A50 Apeldoorn richting Arnhem. 8 kilometer file tussen Afrit Hoenderlo en Knoop het Waterberg. En de A28 Amersfoort Zwolle. Natuurlijk dicht bij Nijkerk. En omrijden doe je via Apeldoorn. Via de A1 en de A50. Mensen doen het ook via Harderwijk. En dat geeft veel vertraging.
0: Erwin, dank voor deze handgeschreven files.
1: Graag gedaan.
0: En dan het computergeschreven nieuws door Carmen Verheul. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. Dat gebeurde in het programma Opsporing Verzocht, in de hoop dat iemand die stem herkent. Het gaat om een opname van een telefoongesprek. De verdachte deed zich begin dit jaar voor als een medewerker van het telecombedrijf en wist zo in het systeem te komen. En bij die hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. Er kan dus nog steeds geen verkeer over de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. Het is volgens Rijkswaterstaat niet zeker of de constructie veilig is, want sommige pijlers staan niet vast in de grond.
4: We hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
5: Dat gebeurt vaker.
4: En deze uitspoeling was dus al wat langer bekend, en daarom wilden we dat ook gaan herstellen in november.
3: Vrachtwagenchauffeurs mopperen, want het is al de zoveelste keer dat ze met afsluitingen te maken krijgen. Zo mogen ze ook al niet over de Merwedebrug. De 5 slachtoffers van het vliegtuigongeluk in Miami zaten allemaal in auto's die door het vliegtuig werden geraakt. Dat toestel van Amazon schoot zondag door op de landingsbaan. Het kwam toen op een weg terecht en kwam uiteindelijk in een grasveld tot stilstand. De meeste doden werkten als schoonmaker op de luchthaven.
0: En dan iedere dag kiezen we een plaat bij een nieuwsbericht. En je kan meedenken via NPO Luister.
6: Een plaat voor
3: Loek Hartog, die wereldwijd veel lof krijgt voor zijn heldendaad. Ja, de Nederlandse coureur redde zaterdag tijdens een race in Shanghai een andere coureur uit een brandende auto met gevaar voor eigen leven. Hartog sloopte een deur, probeerde met een brandblusser de vuurzee te bestrijden en trok uiteindelijk de gewonde coureur, de Brit Milroy, uit het brandende wrak. En hij hoefde daar geen seconde over na te denken, zegt hij tegen de NOS.
7: Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
8: Maar er waren ook mensen die doorreden.
7: Dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
3: Milroy ligt trouwens nog in het ziekenhuis. De Brit heeft 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een gekneusde long. De heldendaad van Hartog ging echt de hele wereld over. Hij krijgt heel veel lof, onder andere van Max Verstappen, die zegt dat Milroy het waarschijnlijk niet had overleefd zonder het optreden van Hartog.
0: Ja, je ziet dit vaker, hè? Dit soort, dat uiteindelijk ze kunnen heel competitief en heftig tegen elkaar strijden, maar in dit soort gevallen is het gewoon verstand op nul en helpen.
2: Ja, voor hem wel, maar de reden is ook eerst coureurs. Je hebt misschien ook niet helemaal in de gaten als je daar zo hard langs zuist.
3: Maar nee, dit is echt een fantastische actie.
2: Hoera voor Loek!
3: Ja, absoluut.
2: Ja, als ik kans heb om het volstrekt lyrische Holding Out for a Hero van Bonnie Tyler te draaien.
5: Nou, die had ik ook op mijn lijst.
2: Oh, echt?
5: Maar dat, ja, hoor.
2: Dan is het al 2-1.
0: Ja, ja, nou ja, goed. Dan gaat het misschien. Ja, ik zat een beetje gewoon meer te denken van wat je zegt. Soms is het ook gewoon een goed excuus om een mooie plaat weer een keer te draaien. Ja. Daarom dacht ik Hero, toen ik je zag.
2: Ook prachtig.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Maar ik laat me ook heel graag overtuigen van andere suggesties.
9: Daniel en Roelof.
0: Ja, ik hoor alweer dat jij vandaag mag kiezen.
2: Zo is het.
0: Nou, ga lekker even door de selectie heen. NPO Luister is waar je moet zijn als je nog goede suggestie hebt. En dit is Cameron Whitcomb en zijn Kingdom of Fear.
9: NPO

0: De piepjonge Canadees Cameron Whitcomb.
1: Een plaat voor.
0: Ja, en vandaag zoeken wij een plaat voor.
2: Sorry. Ik zat nog helemaal die platen te scannen.
0: Van ik had je microfoon ook nog niet aanstaan. Dus
2: ja, van Luke Hartog natuurlijk. Die een fantastische heldendaad heeft verricht door iemand uit een brandende auto te redden.
0: Ja, er komen veel suggesties voor platen binnen. Co zegt Heroes van David Bowie. En hij is zeker niet de enige, want Ewout zegt dat ook. En nog veel meer mensen hebben die geappt.
3: Robert, het goede doel. Waar is hier de nooduitgang?
0: Oh ja, Fred zegt Light My Fire van The Doors.
3: You Are My Hero, Foo Fighters, zegt Jakkerman.
0: Ja, je hebt ook nog Hero van Mariah Carrie, volgens Bastiaan moeten we die draaien.
3: Kryptonite, Three Doors Down. Omdat die deur natuurlijk, die rukte eruit.
2: Ja, nou, en
3: als een soort hulk.
0: Ik vond die van Freek ook wel mooi. The Little River Band, Help Is On Its Way. En ik zag ook nog How To Save A Life van de Frey door Ruud.
3: Maar er komt ook, Carmen.
2: Ja, heel veel bijval voor onze plaats. Ja.
3: Dus dan gaan we dat gewoon doen.
2: Zullen we dat doen?
3: Daar maken we iedereen blij mee.
0: Toch? Ja, jij mag kiezen vandaag, Rolof.
3: Ja, nou, ik hoor hem al.
0: Je drukt gewoon je eigen zin erin.
3: Ja, ik heb ook een knopje.
0: Ik moet ook wel zeggen, dit is wel echt een banger, hoor.

0: het net nog over Cameron Whitcomb, de piepjonge Canadees. Dit is een piepjonge Nederlander, Lenny Monsou. En hij scoort toch wel echt een mooie hit met zijn Wrecking Ball. Hoorde je zojuist op radio.
1: Mag ik van jou...
2: Het platenkwartet.
0: Ja, het platenkwartet. 4 platen. En als je ze alle 4 weet te verzamelen... dan krijg je er ook nog eens een platenspeler bij. Zo simpel is het eigenlijk. Arianna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoorde ik nou dat jij druk bezig bent met Italiaans leren?
3: Heel druk.
0: En waarom?
3: Nou, gewoon voor de hobby.
0: Ja, oké, maar de hobby in de zin van... ben je van plan om ook echt op vakantie te gaan naar Italië? Of?
3: Nou, we zijn al best wel vaak in Italië geweest... maar ik vind het gewoon een fantastisch mooie taal.
0: Ja, en wat doe je dan?
3: Ik doe het met Duolingo.
4: Oh ja, oh, die uil.
3: Ja, die uil.
4: Die hele dwingende uil.
3: Ja,
4: precies,
3: ja.
0: Tenminste, ik heb zelf nog nooit geduolingo, maar ik heb me laten vertellen dat je dan zo'n streak wil houden. Dus dat je dan zoveel dagen achter elkaar een oefening wil hebben gedaan.
3: En ik heb hem gisteren gebroken.
0: Oh nee, en hoe lang had je?
3: 529.
4: Oh, wat was er zo belangrijk?
3: Ja, daarom huilde die uil ook vanmorgen. Ik zag hem op het scherm en ik denk, oh jee, iemand teleurgesteld.
0: Ja, oké, maar wat is er gebeurd gisteren dan? Of ben je het gewoon vergeten?
3: Ik ben het eigenlijk een soort van vergeten door allerlei andere dingen. Ja, en toen zag ik het om 22:30 s'avonds. Denk ik, ja, nee, ik ga nu echt gewoon naar bed.
0: Ja, nee, hier maken ze geen uitzondering voor. Maar ik heb me dus wel eens laten vertellen... bijvoorbeeld was een jongetje en die had een auto-ongeluk gehad. Een heel zielig verhaal. Toen heeft iemand Duolingo gemaild. Toen hebben ze de streak terug hersteld. Ach. Omdat dan een soort van was overmacht.
3: Oké.
0: Maar goed, Arianna...
3: Nou, ik kan ermee leven.
0: Ja, we beginnen gewoon weer opnieuw. En het Italiaans, dat gaat in ieder geval hartstikke de goede kant op. Roelof gaat je uitleggen hoe het spelletje werkt.
4: Ja, zo is het, Arianne. We hebben 4 muziekfragmenten voor jou. Deze dag in het thema geschiedenis. Je mag het woord telkens invullen dat met dat thema te maken heeft. Dat hebben we weggerund. Ja, dan hoor je dit.
3: Mijn leven.
0: Ja, we beginnen gewoon weer opnieuw. En het Italiaans, dat gaat in ieder geval hartstikke de goede kant op. Roelof gaat je uitleggen hoe het spelletje werkt.
4: Ja, zo is het, Arianne. We hebben 4 muziekfragmenten voor jou. Deze dag in het thema geschiedenis. Je mag het woord telkens invullen dat met dat thema te maken heeft. Dat hebben we weggerund. Ja, dan hoor je dit. Uit het fragment vul je het goede woord in.

0: Napoleon.
1: Ja hoor, Napoleon is jouw tweede plaats. Die is al binnen. Nou, dan ga je lekker, ben je lekker onderweg, toch?
0: Zeker, we gaan ons best doen.
1: Kijken of je de derde ook weet.
0: Ja.

0: IJzeren gordijn.
1: Lekker bezig hoor. Dit gaat hartstikke goed. En dan hebben wij de laatste. Als je die ook inkopt, krijg je de plaatsspeler erbij. Okay. Luister goed.

0: prachtig, hè? De oliebaron Rockefeller, maar dat weet je gewoon.
1: Ja, ik ken het liedje uit mijn hoofd toevallig.
0: Goed, man.
2: Nou ja, daar heb je mazzel mee, want dan maak jij jouw kwartet compleet en krijg je de platenspeler. En mag je ook nog eens bepalen welke van deze platen we helemaal gaan draaien?
1: Nou, dan doe die laatste maar. Maar geweldig.
2: Gaan we Billy Joel voor je draaien en maak er een mooie dag van.
1: Nou, super. Gaat nu zeker lukken. Dankjewel, hè.

0: Billy Joel en We Didn't Start the Fire in de ochtendshow. Ja, supergoeie prestatie net, hè? Gewoon en die vier platen gescoord en nog die platenspeler erbij. Ja. Wat zei je?
1: Ik zei echt knap.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien!
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ja, eens kijken of jullie dit ook heel knap kunnen doen. Waar gaat dit over?
5: Nou, ik vind het me toch een gilder echt typisch Noord.
0: Ja, dit is natuurlijk... Gaat over Amsterdam-Noord? Dat lijkt mij duidelijk, maar...
4: Dat is één hagelslagje voor jou.
0: Er is een kunstwerk gestolen. Er staat daar zo'n kunstwerk met drie van die auto's erop... en die hebben ze gejat.
1: Ik vind het een gillen echt Noord. Ik weet dat ze voor die staking die er is... dat ze er eigen pontjes gaan inzetten. Is dat eigenlijk met me?
0: Je moet gaan met de speedboot.
4: Nee.
0: Allebei niet?
4: Nee, ik denk dat je het ook niet kunt raden, hoor.
0: Nou, dan hebben we weer lekker yoghurtje voor jou.
4: Ja, lekker.
1: Ja, dat paard hoef je niet, hè?
2: NPO
4: nee,
2: Radio
4: paard niet.
2: 2.
4: Doe maar een beetje met muesli erin gaan. Jo.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
14: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
15: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
17: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
18: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
19: De vriendelijke specialist.
20: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
21: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
20: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
0: Ja, Carmen, er zijn luisteraars aan het meeraden met jouw raadsel. Die denken dat het misschien wel een afvalbak midden op een fietspad zou kunnen zijn.
3: Ja, dat hoor je zo, hè.
0: Het NOS Journaal, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar niet weten wat ze moeten doen, die kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn die kan adviseren. Volgens Keerpunt wachten ouders vaak lang om erover te beginnen, omdat ze bang zijn het contact met hun kind te verliezen. Vandaag neemt minister Letchert een besluit over Ongehoord Nederland. Gisteren verzocht ook de publieke omroep om de licentie van de omroep in te trekken. Er is al een tijd veel te doen om Ongehoord Nederland, vooral toen er positief werd gereageerd op een fragment van Adolf Hitler. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
22: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
23: Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
3: Maar de Kamer gaat er niet over, het besluit ligt dus bij de minister. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. En dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt wel maatregelen te nemen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Een vreemd verkeersfenomeen in Amsterdam, want in het noorden van de stad is pas een rotonde aangepakt en sindsdien staat er een prullenbak midden op het fietspad. Deze Amsterdammers begrijpen er niks van.
5: Nou, ik vind het me toch, Michielder, echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
24: Ja, meneer, wat denkt u?
25: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
26: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Nee. Het is echt gewoon dom.
5: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel dat ze het grapje weghalen.
3: Nou, de gemeente Amsterdam zegt dat het helemaal geen grapje is. De prullenbak is bedoeld als een tijdelijk paaltje om te voorkomen dat er auto's rijden. Want de gemeente had even geen paaltje voor handen. Dus hebben ze maar even een prullenbak in neergezet. Prullenbak.
0: Nou ja, in ieder geval punten voor mensen in de app. Onder andere Christel en Richard. Want die hadden het wel hartstikke goed gegokt. Ja, je ziet dit wel vaker hoor. Dat gemeentewerkers, die moeten dan, weet je wel, die moeten bijvoorbeeld ergens een streep trekken. Maar dan heeft iemand zijn fiets niet weggehaald. En dan gaat die streep zo dwars over die fiets heen. Oh ja, sorry, had je maar weg moeten halen.
3: Het weer vanochtend nog op de meeste plekken bewolkt. In de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.
0: Dankjewel. En Erwin de Hart, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Erwin.
27: Ja, dat weet ik. En dat is op meer dan 100 plekken. De meeste vertraging wordt natuurlijk veroorzaakt door ongelukken. Een kapotte vrachtwagen hier en daar. En een spoedreparatie op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dus Waardenburg en Knoopend Empel. 10 kilometer file, bijna een half uur extra. Na 12 Duitse grens Utrecht stond de vrachtwagen in brand. De weg is weer vrij, maar de vertraging is nog wel een half uur tussen Velperbroek en de afrit Wageningen, 15 kilometer. Aansluitend op de A50 vanuit Apeldoorn, een 9 kilometer file. Dus afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. De A28 Amersfoort Zwolle is natuurlijk nog steeds dicht bij Nijkerk. Omrijden via Apeldoorn, A1, A50, geeft vrijwel geen vertraging.
0: Dankjewel. De week is een kameel.
1: Ja.
0: Waarom hoor je zo?
28: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
29: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
28: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
30: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
7: Ik ben flexibel.
6: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
7: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
6: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
8: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
12: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
13: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
12: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
14: Allerlaatste week karwei ruimt op. En op is ook echt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels en meer. Karwei, maak het mooier.
24: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.

0: je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay. Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: Daniel en Roelof zijn al op.

0: gelukkig voor de dinsdag 8 september 2026. Vanavond treedt er een echte legende op in Amsterdam. Rolling Stones-gitarist Ronnie Wood, want hij staat samen met The Ammo Band in een uitverkocht Paradiso. Gisteravond stond hij daar ook al op het podium en dat was een groot succes, want hij speelde onder andere Oolala, wat hij ooit uitbracht met Faces. Het is een van de weinige nummers waar Ronnie zelf te horen is als zanger. De kaartjes voor zijn concerten waren binnen no time uitverkocht. Dus hebben ze nog een concert toegevoegd vanavond. Alleen je moet flink de portemonnee trekken. Ja, het is namelijk het duurste concert ooit in Paradiso. Oh. Met kaartjes van €200 per stuk.
1: Oeh.
0: Ja, dat is wel even flink.
1: Hey, en dan, wat mij betreft het nieuws van de dag. Onze werkweek lijkt op een kameel.
0: Leg
1: uit. Ja, dan zijn de dinsdag en donderdag zijn dan de twee grote bulten. Ah. Want dat zijn de populairste dagen om op kantoor te werken. De NOS heeft er cijfers bij, las ik. 2/3 gaat dan naar kantoor op die dagen. Nou, het gevolg, volle wegen, drukke treinen, overvolle kantoren. Ook bij ons, hè, BNNVARA's.
0: Ja,
1: geen parkeerprobleem,
0: ja.
1: Experts noemen dit dus het kamelenprobleem. Veel bedrijven zijn erom begonnen met een kamelenjacht. Ze proberen medewerkers ook op andere dagen naar kantoor te krijgen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor het OV op die rustige dagen en niet op de dinsdag
0: en
1: donderdag.
0: Ja, en een borrelpot, hè? Een soort van, als jullie op vrijdag een meeting organiseren, dan krijg je een gratis borrel.
1: Precies, precies. En belangrijke vergaderingen worden dan juist ook van die dinsdag en die donderdag afgehaald.
0: Ik vind het soms ook wel snel, omdat als je dan wel op woensdag of maandag op kantoor bent of op vrijdag, ja, dan voel je echt soort van, nou, dan kan je het echt soort van, hallo!
1: Vrijdag is echt ghost town.
0: Ja, in ieder geval bij BNNVARA is er echt helemaal niemand op de vrijdag. En dan is de politie op zoek naar de man die deze stem heeft.
2: Als het goed is, staat nu in mijn systeem dat het nu wel geladen hoort te zijn. Al even een kleine storing. Als het goed is, kunt u nu wel inloggen. Geen probleem hoor. Hele fijne dag nog verder.
0: Ja, dit is een hacker. En hij heeft met de klantenservice van Odido gebeld, zich voorgedaan als de IT-helpdesk en op die manier mensen bij Odido op linkjes laten klikken. En zo is dat enorme datalek ontstaan, wat een aantal maanden geleden aan het licht kwam. Heel veel mensen worden inmiddels benaderd, hè, vanwege dat datalek zijn hun gegevens uitgelekt en krijgen ze telefoontjes die, nou ja, wel geloofwaardig klinken, maar daarop uit zijn om hun bankgegevens te achterhalen. Of e-mailtjes waar je dan weer verzocht wordt om op een andere link te klikken. Doe dat vooral niet.
1: Ik heb een tip. Ik werd gisteren weer gebeld door zo'n of reclame of een oplichter. En die zegt, spreek met meneer De Vries. En dan zeg ik altijd, nee, maar ik kan u wel even doorverbinden. En dan druk ik op mute en dan leg ik de telefoon weg.
0: En dan laat je hem gewoon hangen.
1: En dan hangen ze nog een paar minuten en dan hangen ze op. En dan denken ze, nou, die moet ik niet weer bellen.
0: Oh, dat werkt wel heel goed. Overigens, de banken en zo, die waarschuwen nu, hè, dat je nooit zomaar gebeld zal worden door de bank, ja, die dan vraagt om je gegevens. Ja. Of ook als ze je bellen met, u bent slachtoffer of fraude, vertrouw het niet. Zeg, ik bel jullie zelf wel even terug. Ophangen, zelf je bank terugbellen.
3: NPO Radio 2.
4: Er is maar één.

0: Eternal Flame.
1: Is toch ingezongen met heel veel kleren aan?
2: Is dat zo?
0: Goed, je luistert naar de ochtendshow. Het is alweer de tweede dinsdag van september. En dan weet iedereen natuurlijk, nog één week. En dan mogen de hoedjes weer op, gaan de koetsen weer van stal. En is het de derde dinsdag in september en dus Prinsjesdag. En wij zijn een beetje vooruit aan het kijken. Maar ja, volgens mij is eigenlijk het meeste al gelekt. We gaan het vragen aan politiek verslaggever van het AD, Elodie Verwij. Elodie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, eigenlijk weten we zo'n beetje al alles wat erin staat, toch?
3: Ja, echt nog, misschien nog wel meer dan afgelopen jaren. Het is ongelooflijk. We weten alleen nog niet hoe de miljoenennota heet, wat het voorwoord zal zijn en wat de koopkrachtplaatjes zijn. Maar verder is alles al duidelijk.
0: Is er ook het een en ander naar jou gelekt, persoonlijk?
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen, RTL Nieuws had voor allereerst de grote scoop natuurlijk. Maar daarna kun je meteen alles opvragen bij iedereen. En dan bij mensen die je dan kent. In het kabinet bijvoorbeeld, of in de coalitie. En dan geeft ze dat gewoon. Ja, dat klopt. En sterker nog, afgelopen weekend hebben Tobias en ik, mijn collega, een hele reconstructie gemaakt over hoe de oppositie nou niet aan tafel kwam. Ja, dat is ook lekker natuurlijk in die zin.
0: Maar wij vroegen ons toch een beetje af, even het praktische ervan. Is dit, gaat dit digitaal? Of is het erger dat je bijvoorbeeld onder een camera gaat staan, weet je wel, in de Tweede Kamer, dat je weet, hier zijn we niet, hier worden we niet gefilmd? Of hoe gaat het daadwerkelijk in zijn werk, dat lekken?
3: Ja, kijk, ik kan natuurlijk niks over mijn bronnen vertellen, jongens. Nee. Dat is allemaal super
1: raar. Maar meer maar... hoe? Is de kuggende man in een regenjas?
3: Met een man? Nee, eigenlijk meer vaak via de telefoon even bellen.
0: Oh ja. Ja, want al hun tekstverkeer is natuurlijk later openbaar. Maar belletjes denk ik niet dan?
3: Nee, bellen is, kun je natuurlijk niet bewijzen wat daarin is besproken dan. Oh, ja. En je krijgt zo'n papier in je hand gedrukt of zo een beetje.
1: Die papieren zijn wel eens gewaarmerkt, toch? Of...
3: Ja, klopt. Ja, dan staat er echt, zeg maar, als het van door een bepaalde fractie is geprint, dan staat er die fractie erop, zodat je weet waar het vandaan komt. Ja, kijk, ik hoop natuurlijk altijd dat je dit soort papieren in printers vindt en zo, maar het is me nog niet overkomen.
0: Nee, oké. Okay. Hey, en wat is nou wat jou betreft het meest spannende uit deze miljoenennota, althans van wat er al bekend is, en dat is zo'n beetje alles?
3: Nou ja, toch wel dat het kabinet of de coalitie zo'n knieval heeft gedaan richting de bonden en de linkse partijen op het gebied van die bezuinigingen van sociale zekerheid. Ja, je verwacht natuurlijk wel dat ze dat gaan doen om een stap te zetten. Je bent een minderheidscoalitie, je hebt de meerderheid nodig. Maar ik vond eigenlijk dat ze dat toch best wel ruimschoots hebben gedaan. En kun je ook misschien wel verbaasd zijn. In ieder geval proef ik heel veel chagrijn bij de coalitie over de houding van Pro bijvoorbeeld. Omdat zij denken, ja, nu noemt Pro het nog slechter dan eerst de begroting die je voorlegt voor volgend jaar. Terwijl we toch ook duidelijk allemaal dingen voor hen erin hebben gestopt. Dus je merkt wel veel chagrijn, vind ik, aan het begin van het jaar.
1: Nou, een beetje een spelletje, dat Pro nu niet meteen roept, dit is geweldig.
3: Ja, het is aan de ene kant natuurlijk een spelletje, het is strategie, maar het is vooral ook wat ze echt vinden. Ja, dus daar ligt best wel een padstelling in politiek Den Haag.
0: Hey, maar even actueel, hè? Morgen staat natuurlijk die staking op de planning. Dat heeft allemaal te maken met die bezuinigingsplannen rondom sociale zekerheid. Nou, is een groot deel van die plannen weer van tafel. Is dan die staking eigenlijk nog wel nodig morgen?
3: Ja, nou ja, dat moet je het ligt er precies aan wie je het vraagt. Dus je het aan rechtse partijen vraagt in de Tweede Kamer, dan zeggen zij natuurlijk allemaal wat idioot dat ze weer de straat op gaan. Wij gaan met het openbaar vervoer, ik heb er alleen maar last van. Ja. En er is natuurlijk ook een heel groot deel, een linkerdeel van de Kamer, dat zegt, ja, we hebben het kabinet op de coalitie nu in ieder geval zover dat ze al een deel van de bezuiniging inleveren. Als ze nog even doorgaan, dan kunnen we ze misschien nog wel verder bewegen. Ja, allebei is waar natuurlijk. Ja,
0: het onderste uit de kan wat dat betreft. Nou, tot slot zijn we toch wel benieuwd, waar verheugt jij je dan nog op bij zo'n Prinsjesdag? Zit je dan toch naar de hoedjes te kijken? Of wat?
3: Ja, natuurlijk. Ja. Ja, en ook omdat iemand een politiek statement heeft qua jurk. En ik ben ook benieuwd naar de koning, jongens. Want die moet nu een troonrede uit gaan spreken. Die berust op een minderheid. Oftewel, alles wat de koning zegt is 5 minuten later weer achterhaald. Wat moet iemand nou denken?
0: We gaan het meemaken. Aankomende dinsdag is het er voor Elodie. Dankjewel dat je het even bij ons wilde duiden. En maak er een mooie dag van vandaag.
3: Doei, doei.
0: Elodie Verwij van het AD.

0: eventjes binnenlaten of in je auto laten liggen. Maar ik zou hem wel meenemen als je vandaag op pad gaat. Want vanmiddag gaat het eigenlijk vanuit het westen in heel Nederland regenen. Het wordt een graad of 18 vandaag. En het is druk op de weg. Erwin de Hart die weet precies waar. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Reken maar dat het druk is. Het is met 100 files een drukke spits. Maar niet idioot druk in die zin volgens de statistieken dan. Want het kan op een dinsdag veel drukker zijn. Ook op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Hoor je dit aan en denk je, ja, het zal wel. Een half uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken, 13 kilometer file natuurlijk ook. Vanwege het omrijden via Apeldoorn door die vermaledijde brug, de A28 bij Nijkerk. Die dicht is, in ieder geval tot morgenmiddag, hoorden we gisteren al. En de omrijden gaat via Apeldoorn A1, A50. De A2 Utrecht Den Bosch tussen afrit Geldermalsen en knoopt het Empel, 16 kilometer file. Zit een gat in de weg, de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is meer dan een half uur. A59 Zonzeel richting Den Bosch. Dan zitten we in Midden-Brabant tussen Waspik en Drunen-West. 8 kilometer file. Een half uur vertraging door een ongeluk. En in Noord-Holland is de N201 uit Hoorn-Hilversum in beide richtingen dicht bij Loenen.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het nieuws.
2: Niet alleen de prijzen aan de pomp zijn tot recordhoogte gestegen, ook het aantal mensen dat wegrijdt zonder te betalen. De organisatie die pomphouders helpt om wanbetalers te achterhalen zegt bij NH Nieuws dat het aantal doorrijders dit jaar met 46% steeg. Deze pomphouder in Amsterdam is het zat.
3: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
4: U gaat wel betalen, denk ik nu.
5: Ja, waarom zou ik niet betalen? U moet er gewoon vooral betalen. Ja.
4: Er zijn mensen die het niet doen.
5: Nou, ik ken ze niet zoveel.
6: Jongens, dat was al. Bedankt, hè.
2: Ja, bij dit tankstation in Amsterdam-Osdorp laten ze mensen sinds kort voor het tanken al betalen.
0: Nou, dus in heel veel andere Europese landen is dat al het geval. Hè? Dat je dus eerst moet afrekenen voordat je überhaupt die pompen vrij wordt gegeven. Ik ben bang dat we er nog even van moeten genieten in Nederland en dat we uiteindelijk ook die kant op gaan.
2: In Amerika doen ze dat ook, ja. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat mogelijk schoten waren gehoord. Bewoners werden gevraagd om binnen te blijven. En het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie in die regio is extra alert na het geweld van vorige week in Overasselt, vlakbij Nijmegen. Een 51-jarige beveiliger werd toen doodgeschoten. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Shea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt van de Zandschulp tegen Alexander Zverev, en die is de hoogstgeplaatste tennisser van het toernooi. De strijd tegen de geelpoothoornaar, of de Aziatische hoornaar, is in volle gang. Die grote wesp heeft hier geen natuurlijke vijanden en daarom wordt die bestreden door mensen. In Laren doen ze dat met pincetten, mini-zendertjes en een radarpistool.
7: Een hoornaar, die merken we eerst, die geven gewoon een kleurtje. Dan gaan we klokken, hoe lang blijft die weg? En dan kijken we welke richting vliegt die op. En als die dan binnen de 3 minuten, 5 minuten is, dan gaan we hem zenderen. En daarmee kunnen we tot 300 tot 600 meter kunnen we de Aziat volgen naar het nest.
2: Ja, want op die manier kunnen ze de koningin vinden en die moet je hebben. Afgelopen lente hebben ze al 119 koninginnen weggehaald en meer dan 20 nesten. En als dat nest nou te hoog hangt, dan is er een hoogwerker nodig en de bestrijders hopen dat de gemeente die beschikbaar kan stellen.
0: Zo, wat een gedoe allemaal.
2: Ja, ja.
0: We moeten er vanaf. Goedemorgen.
8: Daniel, die heeft een Frans verleden. Is een nerd en fan van Celine.
0: Ja, zeker weten.

0: allemaal vragen voor jou binnen, Carmen.
1: Oh jee.
0: Die van Fons wilde ik aan je stellen vandaag. En die zegt, Carmen, als ik in de supermarkt bij de kassa sta met een volle kar en degene achter mij heeft één ding, dan laat ik hem natuurlijk voor. Mm-hmm. Maar laatst vroeg iemand met 5 artikelen of hij voor mocht. Waar ligt de grens?
1: Oh jeetje.
0: Wanneer laat je iemand nog voor?
1: Oeh, waar ligt de grens? Nou, 5 zou ik ook nog wel voorlaten, hoor.
0: Oh ja?
1: Ja, daar wordt de wereld toch altijd een beetje mooier van, denk ik altijd.
0: Maar 10?
1: Ja, 10 ga ik toch wel even nadenken, hoor. Ga ik toch wel even nadenken. Het hangt er ook een beetje vanaf hoe je zelf in je vel zit op dat moment, denk ik altijd.
0: Hoeveel haast je hebt.
1: Hoeveel haast je hebt. Er zijn ook mensen die het gewoon heel bot zelf vragen. Vind ik ook altijd wel een dingetje. Dus dat je het zelf aanbiedt, oké. Maar mensen die dan heel bot vragen... Oh ja.
0: Mag ik even voor?
1: En vervolgens staan ze er al voor. Dan vind ik wel een dingetje.
2: Ik durf er ook geen nee te zeggen, hoor.
1: Nee, dan vind ik ook lastig. Maar weet je wat misschien nog wel erger is in de supermarkt? Als je dus heel lang in een hele lange rij staat en dan gaat ineens een andere kassa open. En dan zegt, de cashier zegt dan van, komt u maar hoor. Ja. En dan van achteruit duikt er dan iemand meteen om voor te dringen. Daar heb ik wel meer moeite mee, hoor. Ja. Maar dat probeer ik dan wel meestal met een grapje op.
0: Ja, precies.
1: Zo van, heb je een VIP-pas of zo?
0: Nee, oké, ik zal het niet meer doen.
3: Daniel en Roelof.
0: Zeker weten. Het is de ochtendshow met zometeen de Golden Earring. Another 45 miles, de naked versie. En nu Ed Sheeran en zijn slechte gewoontes, bad habits, hoor je nu?

0: 45 miles. En dan... Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
0: Een heel goeie plaat.
2: Goeie plaat.
0: Goeie plaat.
3: Goeie plaat.
0: Wat is het voor plaat? Echt een hele goede plaat.
3: Ja, tenminste, ik ga ervan uit dat je deze ook wel heel erg goed vindt, hoor. Ray kennen we natuurlijk allemaal nog van deze. En sindsdien heeft ze haar tweede studioalbum uitgebracht. Het album This Music May Contain Hope. En daarop heeft ze heel veel verschillende featurings, maar ook van haar twee jongere zussen, Emma en Absolutely. Ik was wel benieuwd, hoe kom je op de artiestennaam Absolutely? Zij heet Abby, vandaar Absolutely. En ze hebben met z'n drie een plaat gemaakt. Die staat op het album. Het is een hele aanstekelijke, vrolijke plaat. En we willen hem je graag laten horen. Hij heet Joy.

0: De Jay Gales Band. Centerfold. 9:10. Eens even kijken of iemand nog iets heeft.
1: De rondvraag.
2: Ja, ik heb nog wel een puntje. We hadden het eerder over de week is een kameel.
0: Ja.
2: Als je de werkweek voor je ziet, dan springen de dinsdag en de donderdag eruit als twee bulten. En dat gaat dan over mensen op kantoor. Dus dat zijn de dagen dat verreweg de meeste mensen op kantoor zijn. Dan hadden we het ook over de vrijdag, dat je dan bij Bien en Vaar een kanon kunt afschieten. Nou, ik heb de cijfers er even bij gepakt. Ja. Van die kameel dus. En de dinsdag en donderdag zijn 65% en 63% die er dan zijn. De vrijdag maar 19% van de mensen geeft aan dat ze dan naar kantoor gaan. 1 op de 5 maar. Dus het is niet alleen bij ons.
0: Ik wilde hier nog even op inhaken. Ik zat te denken, hè? Is dit niet ook iets voor een jingle? Dus dan is het soort van, je werkt je groen en geel. De week is een kameel. Dinsdag en donderdag, dat is het kantoordeel. Twee dikke bulten van files en van stress. Nou, het is een beetje zo.
2: Hey.
0: Huh?
2: Ja.
0: Ik dacht, en dan is het vrijdag. De grote lege vlakte. De borrelnootjes liggen uitgestorven in hun bakje.

0: Ik zit al zo lang te wachten.
1: Ja, dat is echt niet normaal. Je zit maar al een partij te repeteren en te repeteren. Dan moet het nu ook wel echt in één keer helemaal goed gaan. Hè?
0: Nou, dit is het ingewikkeld hoor.
1: Ja, dit is wel gelijk een goede klapper om de show mee te beginnen. Ja, weet jij nou wat het is waar Bart zo meteen weer aftrapt? Neem dan even een audioberichtje voor hem op. En wil een beetje creatieve uitvoeringen van deze plaat, hoor.
0: Dus, vinden we leuk.
1: Even uit volle borst of inderdaad misschien een hele emotionele spoken word versie.
0: Gregoriaans. Je eigen gitaar met je neusfluit. Kijk maar even.
1: Ja, precies. Misschien ga je wel verzamel je even een klein koortje bij het tankstation. Dan gaan jullie met z'n allen even zingen.
0: Ja, leuk.
1: Dat en meer zo meteen bij Bart.
2: Ze zijn lui, snel beledigd en telefoonverslaafd. Ze hebben een korte aandachtsspanne en vinden tegenslagen maar lastig. BNN!
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
5: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
9: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
8: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Deze week in de bonus. AHA Oerdese maïsbrood per stuk €1,49. A-merk houdbare plantaardige drinks. 35% korting. En alle Nu en Liga 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Wij zijn Medipoint.
20: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
21: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
20: En voor Harold met een sta-opstoel.
22: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
20: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
19: Medipoint.
20: Medipoint.
0: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
2: Is het al 9 uur? Ja, stapelt ze lekkere muziek mee? Ja, ook. Staat de zendmast aan? Ja, ook. En nieuwslezeres aanwezig?
23: Ja.
2: Ook. Heel goed. Het is 9 uur. Tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden om de Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. De brug is daarom dicht en dat is vervelend voor automobilisten en vrachtwagenchauffeurs.
25: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug.
26: Ja, precies.
25: Ja, dat op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
26: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
27: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
26: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
24: Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. 3 dagen lang was het relatief rustig in Oekraïne vanwege een bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner aan Moskou en Kiev. Maar inmiddels is de gevechtspauze voorbij en hebben Rusland en Oekraïne elkaar weer aangevallen. Rusland nam Kiev onder vuur, terwijl Oekraïne een stad in het zuidwesten van Rusland aanviel. Over schade of slachtoffers is nog niks bekend. Als overheden een project aanbesteden, hoeven ze niet meer automatisch te kiezen voor de partij die de laagste prijs biedt. Andere zaken gaan een belangrijke rol spelen, vertelt de EU-correspondent van het FD.
28: Overheden moeten ook kijken naar het belang van vergroening, van innovatie, van strategische autonomie. We willen niet afhankelijk zijn van China. En 30% van de criteria moet draaien om echt dergelijke kwalitatieve criteria.
24: De krant liet een hoogleraar al naar de veranderingen kijken en die zegt dat dit echt een keerpunt is in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen vanwege een live sexstream. Een van de matrozen had seks in een marineschip in Den Helder en garandeerde de vrouw dat niemand dat kon zien. Maar in werkelijkheid keek een andere matroos naar de bewakingsbeelden samen met 10 tot 15 collega's. De meekijker krijgt een taakstraf van 160 uur, de matroos die seks had 140 uur. Het weer, het is bewolkt, in het zuiden af en toe zon. Later vandaag regen en de temperatuur ligt rond de 20 graden.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, waar in Nederland sta je vast?
29: Nou, je staat vast op steeds minder plekken, want de spits die loopt af. De A1 Apeldoorn Amsterdam heeft een half uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken, 10 kilometer ook omrijders vanwege die afgesloten A28. A2 Utrecht en Bos, er zit een gat in de weg bij Den Bos. De rechterrijstrook is dicht, 17 kilometer file. Heeft 3 kwartier vertraging vanaf afrit Geldermalsen tot aan knooppunt Empel. En verder heb je veel vertraging op de A12 Duitse grens Utrecht nog steeds. Een 13 kilometer file tussen Velperbroek en afrit Wageningen. A28 Amersfoort Zwolle zoals gezegd dicht bij de Hardenbergenbrug bij Nijkerk. En daar, op de A59 Zonzeel Den Bosch bij Drunenwest 8 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is vrij.
2: Dankjewel.
30: Robin S, show me love. Hey Bart, klasse nummer. Moet weer in de top 2000.
2: Ja, zeker. Ben ik wel een beetje met hem eens. En dit is Alex.
31: You got to show me love.
2: Ja hoor, kan je dan nog een keer? Ook Alex.
31: You got to show me love.
2: Hij komt eraan zometeen over een paar minuten.
32: Ster.
33: Ieder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
34: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
33: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
35: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
36: Ja, hi.
35: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
36: Ja, dat kan goed kloppen.
35: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
36: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
35: Oké, okay. En waarom juist radio?
36: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
35: Oh, wat goed zeg.
36: En ik ga binnenkort ook op tv.
35: Zo.
3: Ja,
4: ik kom. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Dames en heren, de daluren beginnen.
6: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met een NS-Flex dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
10: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
11: Start je dag zonder barst.
12: Opgelost. Autotaalglas.
10: Persafe. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
13: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
14: Trulies met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
14: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
15: Precies wat we nodig hadden.
14: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
17: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
23: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
37: Ja, geweldig, hè?
23: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
37: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
23: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.

0: NPO Radio 2 met Kensington. You're done with it. Oh, en we hoorden al een voorzichtig pianootje op de achtergrond. Ladies and gentlemen, hij heeft gewoon weer de weg naar de studio gevonden. Mogen wij een gigantisch applaus voor niemand minder dan...
1: Bruno Mars!
2: Bruno Mars.
3: Hé, ben ik eigenlijk aan

gitaarsolo van John Frusciante, de gitarist van The Peppers. Of eigenlijk moet ik geen gitaarsolo zeggen, maar gitaarode. Het is een ode aan Jimi Hendrix, want John was echt altijd al fan van het geluid van zijn nummer Purple Haze. En hij besloot om met exact dat gitaargeluid gitaar versterken in de juiste stand en de juiste pedaaltjes erbij geen intro, maar een outro te maken aan het nummer wat je net hoorde. Aan het einde van Down in California. Met daarvoor Robin S. Show Me Love. Misschien wel een van de meest dansbare liedjes die er is. Als je een feestje hebt ergens, maakt niet uit welke leeftijd, als je het opzet, altijd iedereen lekker dansen. Goedemorgen, dit is Aan de Slag voor de dinsdagochtend. En Nick Kershaw is aan de beurt. I won't let the sun go down on me.

was altijd al aanwezig, maar het wordt steeds groter. Dit is daar een heel goed voorbeeld van. Ella Langley hoorde je op de radio. En Choose in Texas. Ja, en als Ella Langley over Texas gaat, wie ben ik dan? Dit is de band Texas. En Summer Song.

0: nummer uit 2014, maar ergens 2 jaar geleden. Er werd het ineens nog een flinke viral op de verschillende socials. Fans Joy en Riptide. Het is exact 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. Dat gebeurde in het programma Opsporing Verzocht, in de hoop dat iemand die stem herkent. De verdachte deed zich voor als een medewerker van het telecombedrijf en wist zo in het systeem te komen. President Trump heeft de handelsoorlog met Canada verder opgevoerd. Een Canadees bedrijf dat straalvliegtuigen maakt mag geen toestellen meer leveren in de Verenigde Staten. Komende jaarwisseling zijn er maar weinig gemeenten in Utrecht die een vergunning afgeven aan verenigingen om vuurwerk te mogen afsteken. Dat is namelijk niet te handhaven, zeggen veel gemeenten tegen RTV Utrecht, en daarom beginnen ze er niet aan. De pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan Wim T. Schippers werd door 48.000 mensen bezocht. Tijdens de 8 weken stapten 48 bezoekers in het kunstwerk. Ook werden in totaal 5 telefoons uit de vloer gevist. En er was ook 1 bezoeker die van de pindakaas heeft gelikt. Het bleek een kind te zijn trouwens.
0: Ja, dit hoor je nooit bij de nachtwacht bijvoorbeeld. Nee. Dat gebeurt al niet. Nee. Had je er nog graag naartoe gewild, dan geldt helaas. Pindakaas. Goed, ik maak hem zelf. Het weer nog.
2: Je maakt hem zelf even.
0: Nee, sorry.
1: Het weer, het is bewolkt in het zuiden. Af en toe zon, later vandaag regen. De temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Dankjewel. Dat geldt ook als je in een file staat. Maar misschien kunnen we nog op tijd omheen rijden. Erwin de Hart waarschuwt je. Goedemorgen, Erwin.
3: Goedemorgen, ja. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam sta je in de file van 12 kilometer... tussen Kootwijk en Hoevelaken. De vertraging is 1/2 uur. Het komt door die afgesloten A28. Het zijn omrijders. Omrijders vinden elkaar ook op de N301 van Almere naar Barneveld... tussen de N704 en Nijkerk. 1/2 uur vertraging in 4 kilometer file. Gat in de weg op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Het lijkt erop dat het weer gemaakt is. De rechterrijstrook is althans weer vrij. 16 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. 40 minuten vertraging. En daar wou ik het op dit moment graag bij laten.
0: Dankjewel.
4: Mijn moeder zegt dat het goed voor me is, omdat het heel vitamines is. Dus ik zeg, stom hè. Ik vind het wel lekker.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

Bob en Note to Self. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar we zijn nu al eventjes onderweg. Het is 43 minuutjes over 9. De meeste mensen zitten nu 3 kwartier op het werk, sommige mensen wat langer. En het wordt wel tijd om die lekkere zwarte levenselixer over de tong te laten stromen, toch? Even een kopje koffie halen. Is goed voor je.

betonnen parkeerplaats zo ver ze kon kijken. Ja, en nog bizarder, om die parkeerplaats te realiseren bleken bomen te zijn weggehaald om ruimte te creëren. Maar op een andere plek op Hawaii is een museum neergezet waar je die bomen kunt bekijken. Bizar, hè? En die voorbeelden zijn een mooie metafoor voor geniet van alles wat je hebt, want voordat je het weet is het niet meer. Er zit ook een liefdesverhaal doorheen in dit prachtige liedje van Johnny Mitchell. Big Yellow Taxi op NPO Radio 2. The people paradise, put up a parking lot.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
2: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: De Meer Mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
6: De mega-jackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen... Helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
11: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow.
12: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
15: We hadden gisteren een kandidaat die erg lekker bezig was in het 60 seconden spel. 15 vragen goed. Ga je daar overheen? Evenaar je dat? Ja, dat gaan we erachter komen als je je opgeeft. De selectievraag volgt zometeen na het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. Onder de 15-jarigen kan 40% daardoor niet meekomen op school. Zo blijkt uit een groot onderzoek. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In 2018 kon 25% niet goed lezen. En inmiddels is dat ruim 33%. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder jongens. In Den Haag houden vakbonden vandaag een grote demonstratie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeentes, het Rijk en universiteiten leggen het werk neer. Veel demonstranten maken zich vooral zorgen over de bezuiniging op de WMO.
10: Mensen met een ziekte of met een beperking die worden door die bezuiniging juist geraakt. En wij zien nu dat wij nu als melkkoe worden gebruikt door het kabinet. Ja, dat moeten we tegengaan.
16: Vanuit het hele land vertrekken vanochtend bussen met actievoerders richting het Malieveld. Een spannende dag voor Omroep Ongehoord Nederland. Het lijkt erop dat het doek nu echt gaat vallen voor de omroep. Vanmiddag besluit mediaminister Letchert of de licentie wordt ingetrokken. Volgens verslaggever Ewout Kiewiet is er bij de omroep Ongehoord veel fout gegaan. En laatst was de maat vol.
13: Je zag daar in een online uitzending hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig Rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld aan de verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media.
16: En ook een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de licentie van Ongehoord Nederland moet worden ingetrokken. Net als 5 jaar geleden heeft Bodek van de Zandschulp de kwartfinales van de US Open bereikt. Dat ging niet makkelijk. De wedstrijd tegen de Fransman Arthur Géa duurde meer dan 5 uur.
17: Ja, I think this is probably even better than the first quarterfinal I made here. Been some tough years, but started to play better this year again. And thanks everybody for supporting me. I needed you guys.
18: Ladies and gentlemen, let's give it up.
16: Van de Zandschulp. Van de Zandschulp gaat nu even uitrusten. En morgen is de kwartfinale tegen de Duitse Alexander Zverev. Het weer, het is bewolkt, in het zuiden af en toe zon. Later vandaag regen, de temperatuur ligt rond de 20 graden.
15: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
19: Het is weer een stuk rustiger dan daarnet op de A10. Er is wel een ongeluk gebeurd bij Amsterdam over Amstel. 2 kilometer file, 3 rijstroken dicht en toch nog geen 10 minuten vertraging. Er zijn lekker veel rijstroken daar. Op de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer file. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de N301 Almere Barneveld door die afgesloten brug bij Nijkerk op de A28. 3 kilometer stilstaand verkeer en 1,5 uur vertraging.
15: Dankjewel. In 1984 bracht Talk Talk de hit It's My Life uit. En die ga ik straks draaien. De selectievraag voor het 60 seconden spel gaat erover. Want wie coverde dat nummer, die It's My Life, in 2003 zeer succesvol? Als je het weet, laat het weten via de NPO Luisterapp en speel zometeen mee met het 60 seconden spel.
20: Even kijken. Pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
21: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
20: Ah, check.

0: Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent en benut talent elke dag.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Wishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Wishfund.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet. De nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
2: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
4: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
5: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
8: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
10: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist die.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
15: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
16: Aan de slag.

Talk en It's My Life op NPO Radio 2. Goedemorgen, je luistert aan de slag. Iedere werkdag van 9 tot 12. De lekkerste muziek op je radiootje met... Oh, dit gaat helemaal lekker. Het is geen maandag, toch? Zo gedraagt deze artiest zich wel. Sarah Nou, wat is dit, jongens? Studeer het een beetje in dan. Je bent op Nationale Radio, denk ik dan. Ik zeg altijd, gewoon doorspelen hoort niemand het. Zie je? Gewoon doorspelen hoort niemand.

0: Kravitz, Fly Away op Radio 2, waar het 60 seconden spel bijna gaat starten. Nu.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Mark, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Bart.
0: Afkomstig uit Hoogeveen, je bent 52 jaar en ongelooflijk veel zin in een spelletje op de radio.
2: Ja, dat zeggen ze, dus kom maar op.
0: Ja, je werkt bij de overheid, je zit in het risicomanagement, maar je mag er helemaal niks over vertellen.
2: Nee, heel goed. Dat gaan we ook niet doen.
0: Dat is anders weer een risico. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, dat is goed.
0: Oké, heel goed. Hoe ben je in spelletjes?
2: Nou ja, we zeggen in Noorden altijd kiek met worden, hè?
0: Ja? En wat zeggen jullie dan precies?
2: We gaan zien wat het wordt.
0: Oh, op die manier, ja. Nou ja, dat is inderdaad in dit geval zeker zo. Weet dat de highscore op 15 staat. Paul heeft dat gisteren voor elkaar gekregen. Ja. Die is best aan de maat. Best fors, best netjes. Maar mocht je dat evenaren, dan maak je al stukken meer kans op de taart dan op dit moment. Ga je eroverheen, dan maak je nog meer kans op de aan de slag om taart.
2: Nou, we gaan het zien.
0: We kijken wel wat het wordt. Of zoiets.
2: Ja, zeker.
0: Vraag nummer 1. Die heb je net beantwoord, hè. Talk Talk, de hit It's My Life. Wie coverde die in 2003?
2: Dat was No Doubt.
0: Heb je inderdaad geappt. Je weet het nog steeds. Vraag 2. Welk deel van je lichaam kun je tuiten?
2: Je oren.
0: Wat voor een speciaal dag? Een speciale dag is het elke jaar op 4 oktober.
2: Werelddierendag.
0: Wie staat in de top 2000 met Careless Whisper en Faith?
2: Dat is George Michael.
0: Waar is B&B een afkorting van in de reisbranche?
2: Bed and Breakfast.
0: Wat is 9 keer 20?
2: 180.
0: Wat is het drieletterwoord voor een jong varkentje?
2: Big.
0: De naam van welk land zit in de grootste hit van Alphaville?
2: UK.
0: Ligt de stad IJmuiden landinwaarts of aan de kust?
2: Aan de kust.
0: Maak deze top 2000 van hit van Led Zeppelin af. Holla de...
2: Rosie. Nee, stop. Holla de love.
0: Welke dag van de week heeft de minste letters?
2: Vrijdag.
0: Betekenen op het nippertje en op de valreep hetzelfde?
2: Ja.
0: En zong Doe Maar over 16, 32 of 64 jaar?
2: 32.
0: En wat... Dat was hem. Want ik kan niet meer vragen stellen, want de tijd is voorbij. Oké, we gaan eens even kijken hoe je het hebt gedaan. Ik krijg nu het resultaat van de jury in mijn handen gedrukt. Welk deel van je lichaam kun je tuiten? Stuur me alsjeblieft een filmpje van Mark als jij je oren kan tuiten. Maar ik weet niet hoe dat eruit ziet.
2: Mijn oren tuiten van het kabaal.
0: Oren tuiten?
2: Nee, ja, heb je nog nooit van gehoord.
0: Je tuit toch je lippen? Je lippen tuiten?
2: Ja, die kun je ook tuiten, maar mijn oren tuiten van het kabaal.
0: Nee, fluiten.
2: Nee, tuiten. Ja, fluiten ook. Dat doen ze bij mij altijd al dus.
0: Nou, de jury buist zich er nog eventjes over. Vraag nummer 8. De naam van welk land zit in de grootste hit van Alphaville? Dat is Japan. En welke dag van de week heeft de minste letters? Jij zei vrijdag, omdat je dacht dat is VR en Griekse ei. Misschien of zo. Maar het is VRIJ. Dus dat zijn er dan 4. En zondag toch nog korter.
2: Het is geen weekend, hè? Het is door de week.
0: Ah, op die manier, van de week. Ja, hij hoort er ook zo bij. En voor de rest had je eigenlijk alles wel goed. Wat vindt de jury ervan? Keuren we het goed? Ja? Oké, komt hij dan op een totaal van 11 goed beantwoorden vragen? Ja, dat klopt. Alleen nog niet voldoende, Mark, helaas. Want alle 15, dat is high score. Ja. En je hebt zo je best gedaan.
2: Dan gaan we zelf weer naar de bakker, hè?
0: Zo is het ook. En je hebt nu wel gekeken hoe het werd uiteindelijk. Oh,
2: ja,

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten, die kunnen vanaf vandaag telefonische hulp inschakelen van platform Keerpunt. Volgens de hulpverleners zijn ouders soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze over de criminaliteit beginnen. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Rond 4 steden werden burgerdoelen en olieopslagplaatsen geraakt. Het geweld tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen laaide vorige week weer op. Peter van der Vorst gaat weg bij DPG Media. Daar was hij directeur content van RTL. De afgelopen maanden had hij een sabbatical en toen heeft hij besloten om nieuwe dingen te gaan doen. De politie gaat er niet van uit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een knalpijp van een auto, zo zegt de politie nu. De politie rukte gisteravond wel groots uit, want sinds de schietpartij van vorige week in Overasselt staat iedereen op scherp. Het weer, het is bewolkt, in het zuiden af en toe zon, later vandaag regen en de temperatuur ligt rond de 20 graden.
0: Dankjewel, Carmen. En goedemorgen, zeg ik tegen Erwin de Hart bij de ANWB.
2: Hey, hallo Bart.
0: Hallo.
2: Hey, wie wil er in de file staan? Dan moet je... Ja, niemand. Maar ja, het is een feit. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 7 kilometer. Door een auto met pech 7 minuten vertraging ook. De A8 Zwolle Amersfoort is dicht in beide richtingen bij die brug bij Nijkerk. 2 kilometer file op dit moment tussen Strandnulde en Amersfoort Vathorst. Op de N301 Almere Barneveld. Een kwartier vertraging bij afrit Nijkerkerveen.
0: Dankjewel.

Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. En ik ga je nu bij deze even uitleggen dat we zometeen de shuffle spelen in dit radioprogramma. Dat doen we al een aantal jaartjes. Maar er zijn nog steeds meer dan genoeg kandidaten die het heel graag willen spelen zelf. Die geen zin hebben om naar hun radio te roepen dat ze de keuze van een andere kandidaat heel slecht vinden. En het graag zelf willen proberen. Ben jij zo iemand en denk je, ja Bart, ik wil shuffelen. Ik wil bepalen wat er op de radio is. En geef je op door je naam eventjes te appen via de NPO Radio 2 app. En dan gaan we dat even regelen, oké?

0: de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
0: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Medipoint.
6: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.

0: grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route. Net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag. En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Zoveel korting bij Trekpleister, dat is fijn zeg! Nu 2 plus 1 gratis op alle Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer.
4: Dit voelt als twee.
3: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Lekker! Teenage Dirtbag draaien strakjes. Weedis komt eraan. Ook lekker meezingen met Celebration van Kool & The Gang. Maar eerst het NOS-journaal. Gelezen door Carmen Verheul.
6: Goedemorgen. Rijkswaterstaat is bezig met het storten van zand en grind bij de Hardenbergenbrug op de A28 bij Nijkerk. Die is uit veiligheidsoverwegingen gesloten, omdat bij controles bleek dat er bij de pijlers van de brug meer zand was weggespoeld dan verwacht. Maar vanochtend wist niet iedereen dat de brug was afgesloten.
7: Ik ben vandaag naar kantoor in Utrecht en ik heb geen idee hoe ik daar ga komen.
8: Wist u het niet van de brug?
7: Nee.
8: Oké. Okay.
7: Nee.
8: Vertel het al de hele ochtend op de radio, hoor.
7: Ja, ik zit een boek te luisteren, sorry.
8: Oké. Waar komt u vandaan?
7: Uit Elburg. Dus ja. Ik heb ook al een stukje achter de rug met omleidingen en overal tussendoor. Maar goed, mocht niet baten.
6: Rijkswaterstaat hoopt later vandaag meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe lang het gaat duren. Inwoners van New York zijn na de aanslagen van 9-11 misleid over de gezondheidsrisico's, zo meldt de New York Times. Maandenlang hing er asbest in de lucht tot bijna een kilometer van Ground Zero. Het stadsbestuur was hiervan op de hoogte, maar liet mensen toch weer teruggaan naar hun huis of hun werk. En dat blijkt volgens de krant uit rapporten die nooit eerder zijn vrijgegeven. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. Er is een klopjacht bezig op de daders. Een bijzonder diner in Deventer gisteravond tegen voedselverspilling. 150 mensen kregen producten te eten die anders waren weggegooid.
9: Snijbiet heb ik hier liggen. Ja, sla zien we zo, aardappeltjes en wat pasta.
10: Nou ja, ik ben in mijn eentje en dan kook ik te snel of te veel als ik kook. En dan, ja, dan gaat er toch wel veel dingen weg.
11: Gewoon alles door pasta's doen of op een pizza maken. Dus dan kan je alles erop doen wat je wil, wat je kwijt moet.
9: Smaakt goed. Dus.
12: En vaker het bord beter leeg eten. In plaats van een beetje de restjes overlaten.
13: Nou, het is mooi dat papa even meeluistert zo.
12: Ja.
6: Nederlanders gooien gemiddeld per jaar 25,5 kilo eten per persoon weg. Het weer bewolkt en plaatselijk al wat regen. Vanmiddag meer buien, dan wordt het 18 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten.
5: Dankjewel. En Bernard, hoe is het op de weg?
14: Nou ja, het is een stuk rustiger geworden. Het regent wel her en der op de A12 Arnhem-Duitse grens. Staat het weer vast bij de grens door de controles. 20 minuten vertraging, 3 kilometer file. En 280 Weert Roermond is dicht in beide richtingen door een spoedreparatie tussen de A2 en het plaatsje Kelpen. En de afgesloten brug waar Carmen het over had in de A28 Amersfoort-Zwolle. Die zorgt voor file door omrijders op de N301 Almere richting Barneveld tussen de N704 en Nijkerk. 2 kilometer file, 25 minuten vertraging.
5: Dankjewel.
15: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
16: Ja, geweldig, hè?
15: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
16: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
15: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
16: Aan tafel!
17: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
18: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
18: Eerder ANWB rijopleiding. Nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs van maar 1,39.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
18: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
20: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack.
21: Plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
20: Phew, we kunnen weer.
21: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
22: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
23: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Mama!
25: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
24: Mama, een kleurplaat!
25: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
23: Nu bij Dirk, zilvokruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
24: Mama!
26: Kijk nou, je zit naast papa.
25: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
28: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
29: Ja, hoi.
28: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
29: Ja, dat kan goed kloppen.
28: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
29: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
28: Oké, en waarom juist radio?
29: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
28: Oh, wat goed zeg.
29: En ik ga binnenkort ook op tv.
28: Zo.
29: Ja.
30: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
31: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
32: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
33: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
34: Aan de slag.

De oprichter van Cool in the Game, dus Ronald Bell, die heeft zich bekeerd tot de islam in 1972 al. En die heeft toen een stuk in de Koran gelezen. Een passage waarin God de engelen bijeenriep en zei: wij weten niets, behalve dan dat wij u vieren, God. En toen dacht hij, oh, daar kan ik wel iets mee. Ik ga hier een soort van mooi viermoment voor iedereen van maken. En dat werd uiteindelijk deze plaat. Niet door iedereen begrepen, maar wel een mooie plaat die overal werkt op werkelijk ieder feestje. Dames en heren, hoort u de Zippo weer dichtgaan? Die aansteker werd de percussie basislaag van Sting en Eric Clapton. It's Probably Me.

0: and My Life en Edge of Desire. Sting en Eric Clapton ervoor. Dat hele fijne duet uit 1992. It's Probably Me. Gerard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, welkom in Aan de Slag. Je komt uit Dordrecht, maar je hebt een pinbalmuseum in Rotterdam. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is een museum helemaal gevuld met alles wat je kan bedenken over pinbal. 250 jaar historie. En dan mag je lekker rondneuzen en lekker aan de slag.
0: En hoeveel van die machines heb je dan staan? Daar kan je ook zelf wel spelen? Of?
1: Ja, we hebben gewoon ongeveer 150, 200 staan die je mag spelen. En het gaat veel verder. Het is 250 jaar historie. Echt, weet je wel, educatie, achtergrondinformatie. Het is echt heel rijkelijk de wereld van de flipperkast.
0: En wanneer kocht jij je eerste?
1: Ja, toen ik 14 was. Dat was 1988.
0: Nooit meer losgelaten?
1: Nooit meer losgelaten.
0: Nee. Nee. Hey, en jij wil iets kiezen nu in de shuffle wat bij een pinballmachine past. Maar dat snap ik dan niet.
1: Ja. Ja, nou ja, weet je, de pinballmachine, er zit heel veel muziek in. Er zijn heel veel muziekgerelateerde flipperkasten gemaakt. Maar ook muziek wordt heel vaak gebruikt in een flipperkast.
0: Ja.
1: Kijk, de ultieme is natuurlijk Tommy the Who, Pinball Wizard. Maar ja, die kans is zo klein.
0: Ja.
1: Maar dat is, ik probeer een link te vinden tussen muziek en pinball.
0: Nou, ik ben echt heel benieuwd. Ik ga je wat dingen laten horen. Hopelijk weet jij ze te vinden.
2: 962.
0: Nou, als dit ooit uit de flipperkast is gekomen, Gerard, dan eet ik mijn mengpaneel.
1: Ik ben zeker bij tegen dit liedje.
0: Zullen we deze aan of uitzetten?
1: Nee, deze gaat niet aan. Deze gaat uit.
0: Oké.
2: 776.
0: Dit is Muse met Bliss.
1: Nee, dat is, daar kan ik ook helemaal geen link van maken. Dat is niet ook in mijn straatje. Ik denk, dat gaat maar goud worden.
0: Ik vind het wel echt een band waar een gave kast omheen gebouwd zou kunnen worden of zo.
1: Ja, het zou best kunnen.
0: Maar, ja, hij bestaat niet.
1: Hij bestaat niet. Nee.
0: Oké. Okay. Zoeken we nog even verder.
2: 1964.
1: Tina Turner. Nee, ja, ook, er zijn ook weinig vrouwen te vinden in pinballwereld.
0: Ja.
1: Dus, dan moet je op denken, Tina Turner, Mad Max. Nou, er is ook nog een Mad Max flipperkast. Die zegt Thunderdome deel 3. Nee, het zou wel kunnen, maar deze slaan we ook
0: al. Je zit er echt helemaal in, hè. Maar hou er rekening mee, we hebben 2000 liedjes. Ik denk dat er misschien maar 1 promiel iets met een flipperkast te maken heeft. Dus het kan ook zomaar zijn dat je moet ook een beetje nadenken wat je lekker vindt om te horen op de radio, hè?
1: Ja, ook dat. Dus we hebben er nog 2, hè?
0: Ja.
2: 1695.
0: De disco ligt er. Ja, precies. Ja.
1: Nee, ook niet. Er zijn wel wat disco-achtige flipperkasten gemaakt.
0: Nou, ik wil zeggen, disco verlichting. Nee.
1: Disco verlichting, disco fever uit 1978 met een John Travolta erop.
0: Nou, hebben we hem toch? Of niet?
1: Nee, ik ga toch voor de ultieme Tommy Pimmel Wizard. Nee.
0: Ik druk op de laatste.
1: Nummer 5.
0: Let op.
2: 1572.
0: Nou.
1: Wat is dat nou?
0: De script is dit. If you could see me now.
1: Mijn god. Ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Ja, kennen we helemaal niks mee.
0: Nee, ik ken helemaal niks mee. Ja.
1: Nee.
0: Welke was de leukste geweest van de 5?
1: Ja, dan is het Patrick Hernandez. Dat is nog een beetje wat het dichtstbij zijn.
0: Ik
1: komt
0: zei het nog. Ik dacht, dit lijkt me de leukste. Ja. Nee.
1: Ja. Nou, het is niet de scripten dit, hè. Dit is,
0: Het is zeker niet de scripten niet. Nee, absoluut. Ik ga hem voor je draaien. Dit is hem geworden.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel, hè.

0: If You Could See Me Now op de radio. Waar nu het nieuws klinkt van 11:30. Carmen, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het precies gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner er waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. Daar is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Supermarktketen Dirk waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van kleine metalen deeltjes in eierkoeken met rozijnen van bakker Van de Akker. Dirk roept de eierkoeken terug en klanten krijgen hun geld terug.
0: En als je een laag ijzer hebt, dat werkt niet, hè?
1: Dat werkt niet.
0: Nee, oh, dat weet ik, want ik heb ooit eens een keer in de Guinness Book of World Records staat een man die heeft ooit zijn eigen fiets opgegeten. Die heeft hij gewoon elke keer heeft hij hem afgeveld in zijn eten. En gedurende anderhalf jaar heeft hij uiteindelijk zijn hele fiets opgegeten.
1: Waarom?
0: En ook die had geen verhoogd ijzer. Het wordt gewoon niet opgenomen.
1: Ongelooflijk. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. Het wordt 18 tot 24 graden.
0: Dankjewel. Verkeersinformatie, Erwin de Hart, hoe is het op de weg?
2: Het is regenachtig, maar er staan enkele files maar. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam bij Knoopend Raasdorp 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. De A12 Arnhem Duitse grens doet mee door de controles tussen Zevenaar en Duitsland. 3 kilometer file, kwartier erbij. A12 Arnhem richting Utrecht gaat het traag tussen de knooppunt genaamd Waterberg en afrit Wageningen 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een kwartiertje vertraging. En door de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk staat het stil op de N301. Almere-Barneveld in 2 kilometer file bij Nijkerk.
0: Dankjewel. Zijn je nou eierkoek of...
1: ijzerkoeken zijn
0: het. Ijzerkoek.
1: Ja, ijzerkoek.
0: Oh, maar daar wordt het wel in natuurlijk. Hè. Guns N' Roses, Paradise City en Katy Perry en Skip Marley komen eraan zo meteen.

mama dacht, als een mooi en groot geloof. Aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: denk dat de basis van dit liedje ligt bij een hele mooie liefdesrelatie. Maar het is heel simpel. De schrijver, de tekstschrijver van Bluff, Peter Slager, heeft ooit verteld dat hij vroeger heel vaak Reis om de Wereld in 80 dagen speelde. En er stonden dan allemaal steden op dat bordspel. Dus Londen, Madrid, Moskou, al die plaatsnamen die hierin hoort. En ik heb dat spel nooit gespeeld. Maar je schijnt dus dan postkaarten te moeten verzamelen en bezorgen in andere steden en zo. En dat heeft hij heel vaak gedaan vroeger. En dat is de basis van dit liedje geworden. Liefst uit Londen, Bluff. Daarvoor Katy Perry en Skip Marley en Chain to the Rhythm.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel.

100% muziek garantieerd. Van maandag tot en met vrijdag hoor je de meest lekkere, verrassende en vrolijke muziek. Aan de slag.

kroketje, broodje kaas, broodje ham, een saladetje, guinoa-avontuur. En geen idee waar je aan gaat zometeen, maar eet smakelijk, hè? De lunch is aanstaande. De lunchshow van NPO Radio 2 ook. Veel plezier met Annemieke zometeen. Graag tot morgen.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Trulies met Grenke.
3: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
4: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
3: Precies wat we nodig hadden.
4: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
5: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook jezelf?

0: zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
3: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
4: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
5: Ga zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
1: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
2: Je kiest niet voor maag- of darmklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
3: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
5: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Zometeen een hit over een hit. Een nachtboot heb ik ook nog voor je. En een goede dua. Eerst het nieuws van 12 uur. Dat is met Juri Stubenitski.
10: Goedemiddag. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens een advocaat hielden ambtenaren belangrijk bewijsmateriaal achter in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid niet alle informatie zou hebben gedeeld met de onderzoekers. Steeds meer slachtoffers kloppen aan bij het Centrum voor Seksueel Geweld. Verspreid over het land zijn er 16 locaties, waar onder meer de GGD, artsen, advocaten en de zedenpolitie onder één dak zitten. Hier kun je met of zonder afspraak binnenlopen na een nare ervaring en krijg je meteen hulp. Sinds de oprichting 2 jaar geleden kwamen alleen al in Amsterdam ruim 800 mensen langs.
11: Kijkend naar dit jaar al zien we echt procentueel ook een stijging van mensen die aankloppen bij ons voor hulp.
12: En hoe verklaart u dat?
11: De laagdrempeligheid en ook omdat ze hier kunnen binnenlopen, zonder of met afspraak.
13: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk.
10: Het Centrum voor Seksueel Geweld zegt bij stadszender AT5 dat het aantal vrouwen dat zich meldt nog maar het topje van de ijsberg is. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Rubio, gaat op een 3-daagse tour langs Colombia, Ecuador en Peru. Daar zitten op dit moment allemaal regeringen die president Trump goedgezind zijn, vertelt correspondent Boris van der Spek.
14: Nou, het gaat Rubio vooral om eigenlijk een tour door Zuid-Amerika, om gelijkgestemde leiders, bondgenoten van de VS te ontmoeten. Dus ja, hij gaat allemaal rechtse regeringen af. En dan hoopt hij bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of op het gebied van migratie, maar ook om economische banden aan te halen of China uit te sluiten. Ja, en dit soort reisbezoeken zijn dan dus ook heel belangrijk om die banden echt goed te houden.
10: Ook staat drugsbestrijding hoog op de agenda. En een lange stadsbus in Utrecht stond vanochtend urenlang klem, is te zien bij RTV Utrecht. Een verkeerd geparkeerde auto in de bocht maakte het voor de buschauffeur onmogelijk om verder te rijden. De eigenaar van de auto werd niet gevonden en dus is die wagen weggesleept. Het weer vanmiddag vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 18 tot 24 graden. Morgen regenachtig, mogelijk met onweer bij ongeveer 18 graden.
9: Dankjewel, Juri. Dan over naar Dennis Mooij bij de ANWB, want waar staan de files?
12: Er staan twee files en ze staan allebei op de A12, Annemiek. Op de A12 richting Duitsland heb je tussen Zevenaar en de grens 10 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen knooppunt Waterberg en Wageningen doe je er 5 minuten langer over. Door bergingswerk is de rechterrijstrook daar al dicht.
9: Dankjewel Dennis. Ja, er komt de boel muziek aan. Zometeen eerst Madonna en Triggerfinger, maar die derde...
15: 3 is voor jou.
9: Die is nou helemaal voor jou. Ja, de Champions League die start vandaag. Dus heel veel dit liedje weer. Wat zingen ze nou? Nou, het is 3 talen. Duits, Engels en Frans. Die meister, die besten. Le grande équipe. De Champions. Ja. Dat dus. Ik zoek een onverstaanbaar liedje. Als je nou denkt, ik zing altijd maar een beetje mee, fonetisch. Zo'n nummer, daar heb je er heel veel van. Als je er eentje doorstuurt, dan kan ik hem zo meteen voor je draaien.
16: Ster. Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
17: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
18: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
17: Oh, en nu niet?
18: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
17: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
19: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: deals bij Bol.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.

0: Zoveel deals bij Bol.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
3: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
5: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: Wat dacht je van Japan?
7: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
6: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
7: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: nha.nl.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
11: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
12: De vriendelijke specialist. DA.
13: Annemiekes Alens.
14: Aprotros.
15: Er is maar één.
16: Hey, eindelijk begin.

0: kopjes.
1: En de lepeltjes, die horen natuurlijk bij. Triggerfinger en Follow Rivers. Over 10 dagen brengen ze een nieuw album uit. Met producer Mitchell Froom. Die hebben ze daarvoor gevraagd. Die werkt ook al met Crowded House, Elvis Costello, Paul McCartney. En ze gaan het vieren met een tour, uiteraard ook in Nederland. 20 november in Den Haag, een dag later in Tilburg en nog een dag later in Groningen. Welkom in de A-lunch op 8 september. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 8 september 2026...
2: is
1: de start van de week van de rechtsstaat. Kun je overal naar binnen hobbelen en vragen stellen. En het is Wereldalfabetiseringsdag. Daarmee start ook de week van het lezen en schrijven. Aandacht voor laaggeletterdheid. Vandaag bij de NOS, daaraan gekoppeld een artikel dat 40% van de 15-jarigen slecht kan lezen. En de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen. Het spel Weer Wat Wijzers. Dus daar moet je vooral goed voor kunnen luisteren. En dat kunnen heel veel mensen. Leuk. En veel muziek ook. Als je wat wil horen wat je niet vaak hoort op de radio, dan mag je het natuurlijk ook gewoon melden. En deze nog.
2: 3 is voor jou.
1: Dit is wel een hele leuke. In verband met de Champions League. En die anthem van de Champions League, die je dan altijd hoort galmen. Moeilijk te verstaan. Dus zijn er nog nummers die je nog meer niet goed kan verstaan? Natuurlijk kan die binnen. Onder andere door Michelle. Pris en Colina Sinenkio Sol.
3: Zo.
1: Ha!
3: Wauw.
1: Ja, ik heb het zo vaak. Is het niet gelukt?
3: Ja.
1: Dat is gibberish, dus niet bestaande taal. Maar het zou klinken als Amerikaans. Dat is een goede. Yellow Ledbetter van Pearl Jam. Er zijn online echt hele fonetische stukken te vinden van dat je toch kan meezingen.
3: Zeker.
1: Goeie plaats, zegt Anne-Jan erbij. Theo, die zegt Scatman, maar van wie weet ik niet meer. Dat was een grapje, toch?
3: Ik hoop het wel.
1: Ik hoop het, Theo, want het is namelijk Scatman. Ja.
3: Scatman John.
1: Scatman John. Geert, onverstaanbare liedjes. Yvonne Heijlen natuurlijk, de wilde boerendochter.
3: Tot om mij.
1: Heel leuk. En Simone die komt met Amy McDonald. Ze zegt wel bij, ja, die zal wel vaker binnenkomen. Klopt. This is the life. Ja. Your head feels twice the size.
3: Your head feels twice the size.
1: En dan nog mensen die een hele goede hebben aangevraagd. Namelijk, laat ik het anders Philip gewoon zelf doen. Dat is wel zo leuk.
4: Hey Annemiek. Het ultieme, onverstaanbare liedje lijkt mij toch wel Informer van Snow.
1: Mm-hmm.
4: Informer en geen idee. Ja. Maar dat is volgens mij het ultieme onverstaanbare liedje. Informer van Snow.
1: Nou, helemaal goed.
4: Groeten uit Duitsland, Philip.
3: Een heel verstaanbaar audio-appje.
1: Ik wou net zeggen, hij heeft volgens mij heel bewust, heel duidelijk gearticuleerd.
5: Informer, you know, say that I'm a snow, me, I go blam. I like you, boom, boom, damn. Take the man, say that I'm a snow, me, stamp, somewhere down the lane.

bakermat. I love life. Dan Britten, maar gefascineerd door Amerika. Deze schreven ze nadat ze in New York waren geweest met 10cc. Er kwam ook een videoclip bij. En dat heeft ook weer wat ogen geopend. Maar dan op een andere manier. Godly & Cream, daar heb ik het over. Ze werden echt heel erg bekwaam in het regisseren van clips voor anderen. En dat hebben we dus allemaal...

0: out for free.
1: Toeke Hits doen mee aan de symfonische sessies van NPO Klassiek. Jet van der Steen ook, Karsoe en jawel, Mart Hoogkamer. Allemaal te checken op NPO Luister. Hoe gaat het op de weg? Dennis, mooi, vertel het ons.
2: Nou, het valt reuze mee met de files. Aan de grens loopt het wel natuurlijk vast. Op de A12 richting Duitsland heb je bij Zevenaar 10 minuten vertraging. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein 10 minuten extra. De brug is daar even open geweest.
1: Dankjewel. Over dan aan Joeri. Voor het NMS nieuws van 12:30 komt u maar.
3: Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht na overleg met de politie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs kregen het gisteravond al te horen. De school zegt niet wat er precies aan de hand is. In Hendrik Ido Ambacht hebben ze een straatnaam veranderd, omdat die de naam droeg van een oud-burgemeester die is veroordeeld voor het bezit en verspreiden van kinderporno. De straat heet nu Lage Kade. Zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. Dat blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. En eind volgende maand geeft Stevie Wonder een concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Hij viert dan het 50-jarig jubileum van zijn album Songs in the Key of Life. Daarvan zijn er meer dan 10 miljoen verkocht. De laatste keer dat Stevie Wonder in Nederland optrad is alweer 12 jaar geleden.
1: Wauw, dat is echt lang geleden.
3: Vet, hè?
1: Ja, ik was erbij. Ja, en er komen er meer in Nederland, hè?
4: Ja,
1: het is nog niet officieel. Het is nog niet officieel. Maar de vrienden van Oasis.
4: Ja.
1: Ja. Ze doen het heel leuk.
4: Ze hebben allemaal cryptische video's online gezet. En iedere video verwijst naar een plek waar ze zouden kunnen gaan spelen, denkt men.
1: Ja, we denken dat we het zeker weten.
4: Ja,
1: ja, men denkt het ook, hè? Ja. Een video van zeecontainers.
4: Ja.
1: Mannetjes die weglopen voor de politie en daar een dubbele middelvinger op steken. En vervolgens zegt de hele gemeente, Oasis-fans...
4: Dat moet Amsterdam zijn. Moet,
1: maar het kan ook Rotterdam, want haven bij Amsterdam. Ook de haven. Het moet Amsterdam zijn.
4: Ja, in 1994 is de band met een ferry naar Amsterdam gevaren. En dat was de eerste keer ook buiten de UK dat ze zouden optreden. Toen is er een vechtpartij ontstaan op de ferry. En toen heeft Liam Gallagher 2 middelvingers opgestoken naar de politie, of naar de beveiliging.
1: Ja, dat is niet handig.
4: En de hele band is teruggestuurd, behalve Noel, want die lag te slapen. Dus die stond zonder, met de manager, zonder band, stond hij in Amsterdam.
1: Dus wij denken, ze komen.
4: Nu komen ze wel.
1: Maar goed, dan nemen we wel even de shine van Stevie Wonder af.
4: Oh ja,
1: dat is natuurlijk wel ook heel vet, ja.
3: Nou, ik ga alvast in de rij liggen voor een kaartje voor Oasis. Het weer dan, de trekt vanmiddag regen over een groot deel van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het zo goed als droog. Het wordt 18 tot 25 graden. Morgen veel buien bij een graad of 18.
1: Dankjewel. En zometeen alle ruimte voor een plaat die je bijna nooit hoort. En waarom nou helemaal? Breng daar verandering in en app hem door.

0: Het is oké, we're good. Dua Lipa.
1: Annemiekes A-lunch.
0: Met platen die je bijna nooit hoort. Er komen ontzettend veel leuke binnen. Ik sla ze allemaal op, want er zaten er een paar bij waar wij behoorlijk op aangingen. Els, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag Annemieke.
0: Dit is echt een perfect voorbeeld van zo'n liedje. Denk
2: ja, leuk hè?
0: Ja, want als je dan hoort denk je, oh ja, oh ja, oh ja. Maar jij heel lang niet gehoord.
2: Nee, klopt. Hm. En hij is zo veel te leuk om hem te vergeten.
0: Ja, nou jij hebt, dat vind ik nog wel leuk, want jij bent helemaal een expert. Je hebt ze een paar jaar geleden nog live gezien, althans. Delen, ja. Denk ik.
2: Nee, ik heb ze echt live gezien.
0: Oh.
2: Ja, superleuk. En nog bijna de originele bezetting. En binnen no time de hele zaal plat gespeeld. Echt iedereen stond op, iedereen stond te dansen, mee te zingen. Ja, geweldig. Ja. Leuk.
0: Gek. Ik kan me heel goed voorstellen bij dit liedje ook. Welke is het?
2: Het zijn The Ides of March met Vehicle.

0: Direct. Nieuw, My Friend op NPO Radio 2. En daarvoor nog dank aan Els. Wat een fijne plaats.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja. Zin in. Zometeen na het nieuws van 1 uur ga ik weer een klok weggeven. Het is een prachtige klok. Een oud-Hollands design. Ja, vooral oud. Een beetje retro toestanden.
2: Klinkt alsof je zegt van, en jij een klok. En jij een klok.
0: Nou, hij moet er wel wat voor doen. Ja. Deze prachtige koningsblauw en een diep oranje uitgevoerd uurwerk. Wat moet je namelijk doen? Nou ja, een aantal vragen beantwoorden. En die antwoorden zijn belangrijk, want dat zijn eigenlijk verwijzingen. Wijzers, snap je? Mm-hmm. Naar een verstopte band of artiest.
2: Ja, zeker.
0: Soms zijn ze een beetje cryptisch.
2: En jij een klok.
0: Nou, hij moet er wel wat voor doen. Ja. Deze prachtige koningsblauw en een diep oranje uitgevoerd uurwerk. Wat moet je namelijk doen? Nou ja, een aantal vragen beantwoorden. En die antwoorden zijn belangrijk, want dat zijn eigenlijk verwijzingen, wijzers, snap je? Mm-hmm. Naar een verstopte band of artiest.
2: Ja, zeker.
0: Soms zijn ze een beetje cryptisch. Soms zijn ze vrij direct.

0: In De Kapitein deel 2 zingen Agda en de Munnik over een bepaald type geluidsdrager. Wat voor type geluidsdrager? Als je dat weet, heb het even door. Dan maak je kans op die klok en dan spelen we zometeen dat hele spel. Kijk toch?
1: Ja.
0: Hier een hoorn.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes, dan win je 25.000 euro.

0: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen? Paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Zometeen al die wijzers dus, maar ook hitte in een blikkie en een broodje Herman. Eerst het NOS nieuws van 1 uur alweer, Juri Stubitski.
10: De Duitse man die werd gezocht vanwege sabotageaanvallen op het stroomnet in Duitsland is opgepakt. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole in de buurt van zijn woonplaats. De man zou achter meerdere aanslagen zitten op het stroomnet in Duitsland. De klimaatactivist noemt het opwekken van stroom met fossiele brandstoffen een misdaad. Het is een spannende dag voor Omroep Ongehoord Nederland. Want straks wordt duidelijk of de minister hun licentie intrekt. De directeur van Ongehoord Nederland moet straks naar het ministerie komen, vertelde hij zojuist.
11: Ik ben vrijdag gebeld met het verzoek vanuit het ministerie om vandaag om 3 uur langs te komen om een voorgenomen besluit aan te horen. Ik ga daar naartoe samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht. En dat zal gaan over de toekomst van Ongehoord Nederland.
10: De omroep staat al langer onder verscherpt toezicht van de toezichthouder. Dat is het commissariaat voor de media. Ongehoord Nederland kwam de afgelopen maanden nog verder onder vuur te liggen. Allemaal toen het in een uitzending ging over uitspraken van Hitler, waarvoor begrip werd getoond. Zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen. De leesvaardigheid van Europese scholieren wordt al zo'n 11 jaar onderzocht.
12: En keer op keer zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Dat een groot deel van de tieners het riskeert om laaggeletterd de middelbare school te verlaten en daardoor niet mee te kunnen komen in de maatschappij.
10: Staatssecretaris Thielen van Onderwijs komt binnenkort met een actieplan. Volgens haar is lezen ontzettend belangrijk, bijvoorbeeld om de bijsluiter van medicijnen te begrijpen of om een sollicitatiebrief te schrijven. En in Den Haag is vanochtend een tram tegen de oplegger van een vrachtwagen gereden. Volgens Omroep West heeft de tram schade en staat hij naast het spoor. Hoe het met de reizigers gaat, is niet bekend. Het weer. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond droog, met af en toe zon bij 22 tot 25 graden. In het westen en noordwesten koeler en regen. Morgen wordt het wisselvallig met veel wind, Een beetje zon en een graad of 18.
9: Dankjewel, Jori. Over naar Dennis Mooi bij de ANWB. Goedemiddag.
13: Een hele goede middag. Met vooral problemen in Zeeland. Want de N57, de weg tussen Middelburg en Rotterdam, is de hoogte van de Oosterscheldekering in beide richtingen dicht. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En laat nu net ook de Zeelandbrug, de andere verbinding tussen die twee eilanden, in beide richtingen dicht zijn vanwege langdurige werkzaamheden. Dan is er een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Breda op de A58 vanuit Tilburg. Voor het knooppunt Galder kost je dat op dit moment 10 minuten extra.
9: Dankjewel Dennis. Ja, zometeen dus al die wijzers. Maar La La Land, Holly Weird, the entertainment capital of the world. Allemaal bijnamen voor Hollywood. Maar de bekendste, daar heeft de Blue Nile het zometeen over.
14: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
15: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
16: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
23: Yes, hij doet het.
24: Ja hoor, dat kan zeker.
25: Rozer!
22: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
21: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
26: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
27: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
26: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
27: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
28: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of in onze app.
29: Annemiekes Alens.

0: Calvin Harris samen met Clementine Douglas. En die schrijft zelf ook, die Clementine. Het is een beetje wat je noemt een serial samenwerker. Ze heeft al met een hele rit DJ's samengewerkt.
1: Weer wat wijzers.
0: Dus die stem zou je kunnen herkennen van andere dingen. De Blue Nile naar voorochtend tot aan in de Rain op NPO Radio 2. Waar wij weer wat wijzers gaan spelen met Pier. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik ken jouw naam van De Goede Kop, want daar doe je regelmatig zeer leuk aan mee.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, we hebben jou volgens mij nog niet gesproken in een weergaloos spel zoals dit.
2: Nee.
0: Nee, nou, dan gaan we elkaar beter leren kennen. Laten we daar beginnen, want muzikaal, Pier, waar hang jij?
2: Ja, de breedstikker, hè?
0: Ja, kan ik hem er meteen opknallen?
2: Ja, plak hem maar op.
0: Zonder nadenken, hotsaflat. Nou ja, ik wil wel bewijs, want noem eens twee dingen die jij heel leuk vindt, maar die best uit elkaar liggen.
2: Elbin Lee Meldo. En Fontaine's DC, Viagra Boys, noem maar op.
0: Nou, ja. Noem het breed. Ik ben ermee akkoord. Zeg, had je even tijd of ben je aan het werken? Wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, ik ben aan het werken, maar ik denk, ach, laat ik proberen om mee te doen.
0: Laat eens een keer proberen, ja. Nou, ik denk dat, ik ken je natuurlijk nog niet goed genoeg op andere vlakken dan De Goede Kop, maar ik geef je een grote kans. Bijvoorbeeld met die selectievraag. Want die heb je natuurlijk al helemaal goed beantwoord. Wat voor geluidsdrager zocht ik?
2: CD.
0: Ja, de CD inderdaad. Nou, dan gaan we die andere vragen op je afvuren. Even kijken hoor. Vraag 1 uit welk... Nathan, ik vergeet wat.
3: Oh, het fragmentje.
0: Het fragmentje, ja, moet je natuurlijk...
3: Ik doe het niet altijd, maar ik vond deze keer wel leuk om een beetje muzikaal te ondersteunen met kleine fragmentjes.
0: Ja, ik vind het ook heel leuk, maar dan zit ik helemaal uit de flow. Het is mijn schuld. Oké, vraag 1. Uit welke beroemde western komt deze mondharmonica? Hmm. Weet je het, Pier?
2: The Good, the Bad and the Ugly.
0: Nee, die andere. Ja.
2: Oh. Cool. Als schiet je me neer.
0: Dat is meestal wel de bedoeling in die films, maar... Ja. Misschien komen we er straks op. We parkeren hem even. Vraag 2. Ja. Hoe wordt het koffiemerk Douwe Egberts ook vaak uitgesproken?
2: DE.
0: Ja, dat is helemaal goed. De. En dan hebben we vraag 3. Wat is het Engelse woord voor schommel?
2: Swing.
0: Ja, wat goed, ik denk, hier kom jij wel op. je hebt één vraag niet, maar je speelt alleen, toch?
2: Ja, ik speel
0: geen
2: alleen.
0: Hulptroepen. We zouden nog zomaar een hint kunnen geven.
3: Ja, misschien weet hij het al.
0: Of weet je het al?
2: CD, de, swing, is het niet de Dire Straits?
3: Het zegt toch gewoon de Dire Straits?
0: Zeg je nou de Dire Straits? Ja.
2: Ik luister te vaak, denk ik.
0: Ja, het is ook gewoon af en toe lekker om gewoon te zeggen. Het is dat er hier iemand gek wordt, maar wat goed van jou. Ja, echt, je hebt die ene vraag niet eens meer nodig, inderdaad. Een CD, ja, dat kan Nathan. Nathan is hier de Uber-fan, dus die gun ik het om dit uit te leggen.
3: Het album Brothers in Arms betekende de grote doorbraak van de compact disc.
0: Compact disc. Ja. En gekoppeld aan het bedrijf.
3: Ja, Philips, die sponsorde dat flink inderdaad.
0: Die zaten er dik in. We zochten Once Upon a Time in the West.
2: Oh.
0: Ja, een nummer van The Dire Straits.
3: Oh.
0: Ah, sorry, grapje.
2: Ja.
0: En DE, de. Dat is waar wij het meest vaak over vallen. En het Engelse woord voor schommel. Nou, kun je die swing nog plaatsen?
2: Ja, Sultan's
0: Swing. De Sultan's Swing. Nee. Helemaal goed, Pier. Ik ga die klokken.

Radio 2 ervoor nog Dire Straits. Stom dat je er zelf een ding van maakt. Ga je er nog zelf de fout in ook bijna. Lady Writer. Pier ging aan de haal met de klok. Maar er zijn al meer dingen op het spel. Zometeen de eer en een foto van jezelf. Best raar als je het zo zegt met een goede kop. Eerst Typhoon, hemel.

0: is een lekker stel hoor, King en Typhoon ook nog daarvoor. Even checken bij Dennis mooi. Ja, dat het vaststaat, dat weten we, maar waar?
1: Nou, vooral problemen zijn er nu in Zeeland. Daar kom ik zo bij. Eerst de A12 richting Duitsland. Voor de grens bij Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Os tussen Ewijk en Ravenstein. 8 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. Dan naar Zeeland, want de N57 is in beide richtingen afgesloten bij de Oosterscheldekering. Er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens. Normaal gesproken rij je dan om via de Zeelandbrug, de N256. Maar dat kan nu niet, want die is wekenlang afgesloten voor werkzaamheden.
0: Joeri, het NOS Nieuws van 1:30.
2: Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Het gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. De Duitse politie heeft de verdachte opgepakt van sabotageacties op het elektriciteitsnet. De man zou klimaatactivist zijn en werd aangehouden bij een verkeerscontrole. En in Frankrijk zijn in de buurt van Nice 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven lieten er tijdens hun vlucht wel 2 achter. Het weer, er trekt regen over een groot deel van het land en het wordt 16 tot 24 graden. Morgen veel buien bij een graad of 18.
0: Dankjewel, Joeri. Zeg, nog één berichtje dan.
3: Goeie kop.
0: Kunnen we met z'n allen weer hopelijk een goede kop bij verzinnen?
2: Ja, ik heb wel wat moois, want de pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen is na ruim 8 weken opgeruimd. Het eerbetoon aan Wim T. Schippers werd door bijna 50.000 mensen bezocht. Tijdens de 8 weken stapten 48 bezoekers in het kunstwerk. Die hebben de voetafdrukken. Ja, die zijn er te dichtbij gaan staan. Of misschien even met de mobiel bezig of zo, ik weet het niet. Maar 48 voetafdrukken erin. Ook werden in totaal 5 telefoons uit de vloer gehaald. En
0: dat vind ik erg grappig.
2: Was er 1 bezoeker die heeft eraan gelikt. Dat was een kindje. Dat snap ik ook wel weer. Die vloer woog 390 kilo. En wat doe je dan met al die pindakaas? Nou, het museum heeft gekeken. Kunnen we het misschien nog kwijt bij een dierentuin? Maar omdat het zo lang, zeg maar, buiten de pot heeft gezeten, konden ze de hygiëne niet garanderen. En daarom wordt het gecomposteerd.
0: Kijk.
2: Ja.
0: Maar die mobieltjes, ik vind het fascinerend. Ja. Dat mensen echt zo daarboven gaan staan. Ik wil een foto met alleen maar pindakaas. Dan ga ik zo staan en nog meer zo staan. Dan flats. Oh. Het geluid ook van dat ding in de pindakaas. Moet echt
2: Het zal ook wel lekker ruiken, ja.
4: En hoe doe je dat met schoonmaken? Want dat ding is natuurlijk hartstikke vet, je mobiel.
2: Ja.
4: Je kunt die even onder de kraan houden.
2: Mm-hmm. Op een broodje.
0: Nou, die maakt me dan meer zo'n kunstwerk.
4: Ja, dat is waar.
0: Dan krijg je hem weer glad.
4: Overigens mag ik wel even zeggen, ik heb het berichtje toevallig vanochtend ook bij Bart gehoord, met Carmen. En toen heeft Bart de helaas pindakaasgrap gemaakt.
0: Oh, daar komt hij al binnen. Ja.
4: Dus laten we die wel meteen jinxen, want dan, die is voor Bart Eijers. Nee, ja.
0: Leuk voor Bart, maar ik heb ook een Bert die hier al Bart heel snel helaas pindakaas. En dat is natuurlijk wel gewoon super scherp, Bert. Ja. Dus,
2: is dat niet het alter ego? Van Bart.
0: Wacht, ik klik even. Ja, nee. Zijn nummer. Nee. Heb jij een kop?
2: Calvinistisch kunstwerk opgeruimd.
0: Oh, ja hoor. Daar heb je hem.
4: Calvinistisch. Wauw.
0: Nathan.
4: De pindakaasvloer is er niet meer.
2: Oh, mooi.
0: Oh. Nou, we zullen nog een lading hebben. Ook.
4: Toch is het subtiel, toch?
0: Ja.
4: Goeie.
0: Ik las de eerste zin, toen had ik hem eigenlijk al.
4: Nou, vertel.
0: Hoeveel depotten zijn er gebruikt? De poten. Ja. Nou ja, je snapt hem. Ja. Zeg, als je nou zelf een goede kop hebt bij dit bericht van Joeri, dan moet je even een berichtje sturen naar de gratis NPO Luister app. En dan kunnen wij daar een heel vrolijk overzichtje van maken.
4: Het is ook wel grappig dat ik nu pas realiseer dat Bert net reageert.
2: Jeetje,
4: terwijl ik de R niet snap maak.
0: Ja. Nou, we zijn gewoon niet scherp.
2: Voor vandaag.
0: We zijn niet scherp. We zijn niet scherp.
5: Iemand zei dit is Annemiek. Te horen op dit station. Zet hem hard van 12 tot 2. Dan zit je goed. Ik zal je zeggen.

0: Sonic, if you could only see op NPO Radio 2... waar we ook nog Hozier hebben gedraaid, Take Me to Church. En Jury had net een bericht in het nieuws over de pindakaasvloer in het depot van Museum Boijmans van Beuningen. Die is opgeruimd, ja, die wordt gecomposteerd. Het is een kunstwerk van Wim T. Schippers, dat ze lang geleden hebben aangekocht. En dat wordt af en toe uitgevoerd, met echte pindakaas natuurlijk. 48 bezoekers zijn erin gaan staan. Er is één kraan gelikt en er zijn 5 telefoons opgeflatst. Kunnen we daar een kop bij verzinnen? Zeker wel. René, het niveau is zeer hoog.
1: Ja, absoluut.
0: Zeg, normaal gesproken zitten we een paar keer te loeien. Nu zitten we heel veel te loeien.
1: Ik denk dat ik niet alles kan lezen zelfs. Ik blijf gewoon doorgaan.
0: Ja, gaan we gewoon door. Ja. Het is dan wel de week van laaggeletterdheid. Maar dat betekent niet dat je dat ook moet toepassen.
1: Nee.
0: Je kan het best lezen.
1: Ik kan het wel.
0: Je bedoelt dat het er veel zijn.
1: Het zijn er zoveel.
0: Nou goed, René die zegt... ze moesten bij Boijmans van Beuningen wel zorgen voor een goede nooduitgang. Dat vonden we mooi. En Paul zegt, pindakaasvloer bleek slechte belegging.
1: Wauw. Ja, hij is alweer weg.
0: Dit is slechts een tussenstand. Hè? Heb je er nog eentje? Zometeen officiële uitslag.

0: Wel even een balans opgemaakt. 48 keer ging iemand erin staan. Er is aangelikt. En er zijn 5 telefoons uit de vloer gevist. Blijf dat een bijzonder beeld vinden. En dan die 390 kilo pindakaas is allemaal zeer verantwoord gecomposteerd. Kunnen wij een kop verzinnen? Zeker wel. Wouter, die zegt het opruimen van het kunstwerk liep gesmeerd. Heel lijkt mooi. Me best goor.
1: Ja.
0: André zegt, is het kunstwerk als het kunstwerk gelikt is, is het weer niet goed. Je kan het niet uitspreken.
1: Gelijk.
0: Heel leuk. Aisha, echt een briljante kop dit. Halve zool in pindakaasvloer.
1: Wauw.
0: Martin Verschoor, wanneer je zo'n kunstwerk weghaalt, blijft schipperen natuurlijk.
1: Oh ja, mooi. Je betoontje.
0: Ja, en Mark, weer een Mark. Die zegt pindakaasvloer, oké. Maar ik ben zo benieuwd naar Jacques' plafond. Het is wel echt een briljant idee natuurlijk, een pindakaasplafond.
1: Oh, tegenover. Tegelijkertijd. Ja. Eigenlijk zou je dan gewoon een spiegelplafond moeten hangen. Dan ben je er toch al.
0: Jawel, dat is wel zo.
1: Er een spiegel boven ook, bij de pindakaasvloer.
0: Ja.
1: Ik ga nu kijken.
0: We zijn er natuurlijk geweest, als kunstminners die we zijn. hier dan, Yvonne, die zegt nood to self. Geen foto's boven pindakaasvloer maken. En Bartjes, noemt hij zichzelf, zegt Wim moest lachen, want ze zijn er toch weer ingetrapt. René Zimman, die zegt pindakaas niet terug in depot.
1: Depot.
0: Ik had ze ook zoiets, maar toegegeven, die van René is gewoon echt beter. Stijn, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En wat is jouw goede kop?
2: Na bijna 400 kilo pindakaasvloer opruimen ben je vast groot en sterk geworden.
0: Ja, we zijn gewoon even gepast stil. Want het is geen dijkletser, maar is zo goed.
1: Je bent er vast groot en sterk.
0: Ja, groot en sterk. Stuur even een foto van je eigen goede kop, Stijn, als je dat wil natuurlijk. Kom hier in de eregalerij der goede kop.

Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
1: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
3: Ik ben flexibel.
2: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
3: Als we weer met NRV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
2: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
4: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur. Met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
8: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
12: Opgelost. Autotaalglas.
7: Medipoint.
8: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Minuut over twee, dit is Radio 2. En tijd voor het nieuws voor mijn nummer 1. Hier is Juri.
17: Ach, wat lief. Goedemiddag, Paul. Jij mag er ook zijn. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Correspondent Gien Balduk vertelt om wie het gaat.
18: Ja, deze Daniel V. zou gepakt zijn bij een verkeersafzetting in de buurt van een elektriciteitscentrale in de buurt van Aken, waar gisteren ook een sabotagepoging is voorkomen. En klaarblijkelijk wilde deze verdachte terug naar die locatie gaan. En hij is volgens Duitse media ook gepakt met een aantal explosieven op zak. En hij zou vervolgens wel zonder tegenwerking meegewerkt hebben aan zijn arrestatie.
17: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Ze houden rekening mee dat hij mogelijk niet alleen heeft gehandeld. Rijkswaterstaat is bij Nijkerk druk bezig met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Er was grind en zand weggespoeld. Wanneer het allemaal is opgelost, is nog niet bekend. De Eiffeltoren is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Het personeel was boos omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Toen stond er in Parijs een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenst met vrouwen. De leiding van de Eiffeltoren vroeg vrouwelijk personeel daarom om onzichtbaar te zijn, terwijl de mannen de groep zouden begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren geeft nu toe dat dit een verkeerde beslissing was. En in Utrecht begint rond deze tijd een gekke voetbalwedstrijd. Hij duurt maar 26 minuten. FC Utrecht en Go Ahead Eagles moeten namelijk het laatste deel uitspelen van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Fans van Utrecht gooiden toen bekers en vuurwerk op het veld. Bij deze korte pot mogen dan ook geen supporters zijn. Go Ahead stond zaterdag voor. Het is dus afwachten of Utrecht zich kan terugvechten, zegt verslaggever Jan Kees van der Kun.
14: Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht, normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken. Aan de andere kant, ja, in 25 minuten. Ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Kan er nog wel, is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
17: Over een half uurtje weten we dus de einduitslag. Het weer dan, er trekt regen over het noorden en westen van het land. Die regen gaat langzaam richting het oosten. Het wordt 17 tot 25 graden. Morgen wind, wat zon en af en toe een buitje.
19: Dankjewel. En op de weg dan. Er is wel wat aan de hand, Dennis. Dat hebben we natuurlijk ook van Juri al gehoord.
20: Zeker. Maar,
19: hij heeft eigenlijk alles al verteld, Dennis.
20: Nee, zeker niet. Oh, okay. Zeker niet. Want er zijn vooral problemen in Zeeland op dit moment. Daar kom ik zo bij. Eerst de A27 van Almere naar Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten heb je 20 minuten vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook dicht. En natuurlijk is de A28 bij Nijkerk voorlopig nog in beide richtingen dicht. Dat is bekend. A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. Dat komt ook door een vrachtwagen met pech. En een ongeluk met twee vrachtwagens in Zeeland op de N57 zorgt ervoor dat de N57 bij de Oosterscheldekering in beide richtingen dicht is. Normaal gesproken rij je dan om via de Zeelandbrug, de N256. Maar die is afgesloten vanwege langdurige werkzaamheden.
19: Dankjewel, Dennis.
20: Hoi, hoi.
19: Zo meteen terug naar de 90s. En dat wordt heel lekker. Dat wordt echt heel fijn met een van de allergrootste uit die tijd.
21: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
22: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
22: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
23: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
2: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
3: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: Deze week in de bonus. AH Witte Cotton Sweet & Sable druiven 1 per 1 gratis.

0: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.

0: Stella Lefty en Boston.
1: Ben jij meer een Billen of een Boston man?
0: Legitieme vraag, toch? Dit is Ik bedoelde natuurlijk Billen. Het Zweedse Billen. Dat ligt ergens halverwege in Zweden. Ik denk dat meer mensen Boston kennen eigenlijk. En zeker na deze hit van Stella Lefty gaat de hele wereld over. Amerikaanse zangeressen die zingen over hun favoriete plek. Of het nou Texas is of Austin. Ja, dit is dus Boston. En Hathaway, daarvoor ook nog What Is Love. Held uit de jaren 90. Was maar 2 jaar echt populair. Maar tilt er nog steeds eigenlijk doet hij het best wel goed. In Amerika nu op tour, Hathaway. Serieus. En hij gaat weer in de buurt spelen in Duitsland over een maandje. Ja, dat gebeurt met die 90s artiesten. Die kom je gewoon eigenlijk overal tegen. Ik kwam vorige week nog Charlie Lonois tegen op onze camping. Voor de Wensweek bijvoorbeeld. Dit is op dinsdag Billy Idol Rebel Yell.

0: tonight.
1: Janelle Monáe, We Are Young. Als je de gelofte doet, als je trouwt, beloof je dan eigenlijk tot de dood je scheidt? Wordt dat echt in Nederland zo uitgesproken of is dat iets uit films eigenlijk? Twee getrouwde mannen in de studio, Nathan, Bart, jongens. Wordt dat gevraagd aan je of niet? Ja?
2: Ja, zeker.
1: En je wil natuurlijk helemaal niet over de dood nadenken als je trouwt. Want het gaat over liefde eigenlijk. Maar ja, het is dan wel een mooie belofte die je natuurlijk aan elkaar doet. Ash, zangeres, die vond dat zo'n mooie inspiratie dat ze een liefdesliedje gemaakt heeft dat ze vernoemd heeft naar een begrafenis. Ja, dat heeft dus eigenlijk alleen maar mee te maken dat je tot de dood bij elkaar wil blijven. Het is een waanzinnige mooie track. Hij heet Funeral. En als je heel erg diep je ogen sluit en denkt aan Lana Del Rey videogames, dan kom je niet bedrogen uit.

0: besloten ooit om zo mooi hoog te gaan zingen. Het zou wel gek zijn als nieuwslezers en DJ's. Dat opeens ook zo. En file lezers.
1: Ja, dan heb ik ook nog een hoge lach. Ik ga het niet proberen, nee.
0: Waar staan die files?
1: Nou, veel problemen. En vooral in Zeeland, helaas. Ja, ik zal het toch maar even serieus houden. Want het is niet leuk als je in Zeeland de weg op moet. En met name op die N57. Want daar is de weg in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En dit gaat tot 4 uur vanmiddag duren. En omdat de Zeelandbrug ook dicht is, moet je behoorlijk omrijden. Dus dat is best wel balen daar. Verder oponthoud op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Oud-Dijk doe je er 10 minuten langer over. En op de A27, Almere richting Gorkum, heb je tussen Bilthoven en knooppunt Lunette 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht.
0: Dankjewel!
1: Joeri!
0: Joeri is hier met het nieuws.
2: Goedemiddag, Paula. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev de afgelopen uren onder vuur. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In de buurt van Aken, in Duitsland, is de man opgepakt die wordt verdacht van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Het zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. Een middelbare school in Almere houdt vandaag de deuren dicht vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. En een bijzonder jubileum voor opticien Carlo in Roosendaal, want hij werkt al 60 jaar in de brillenzaak. Inmiddels is hij 80. Zijn ouders regelden een baantje voor hem ooit en hij ging nooit meer weg. Zijn klanten lieten het jubileum niet zomaar voorbij gaan en kwamen gisteren langs met cadeautjes.
3: Goedemorgen.
4: Gefeliciteerd. En heel hartelijk bedankt voor alle goede zorgen.
3: Heerlijk.
5: U heeft een leuk vak.
3: Een ontstellend leuk vak.
5: Hoe lang was u al klant bij Carlo?
6: Toen ik nog een jong veulen was.
5: Wat vindt u van hem?
7: Ja, moet ik eerlijk zijn?
5: Ja.
7: Een supergozer.
5: Zeg maar, je zou met 80 jaar ook kunnen bedenken, ik hou er eens lekker mee op.
3: Ja, en dan? Nee, dan val ik in een gat. Echt mijn lust en mijn leven.
2: Nou, door de jaren heen is het vak wel flink veranderd. Vroeger moest Carlo nog met de hand het glas slijpen. Dat was echt millimeterwerk. En tegenwoordig doen machines dat gewoon.
0: Nou, er zal wel een glaasje of twee opgedronken zijn, denk ik.
2: Lekker, sterk.
0: Ja.
2: Het weer op steeds meer plaatsen regen bij graden van 19. Morgen wind, wat zon en enkele buien.
0: Toen je 14 was, ontdekte jij ongetwijfeld, net als heel veel andere luisteraars, muziek. Als je het wilt checken met mij, stuur dan je geboortedatum door via

0: Ian van Nirvana. Frank.
1: Ja, goedemiddag, Paulus.
0: Jij houdt wel van een rockplaatje.
1: Ja, dat gaat er bij mij wel lekker in, hoor. Ik krijg energie van.
0: En ook van Nirvana?
1: Ook van Nirvana. Lithium had ze er ook lekker in.
0: Lekker zeg. Ja, toen was jij al geen 14 meer, want we gaan toch terug naar dat moment.
2: Top op 14. Top op 14.
0: Ik ben wel benieuwd naar de rock uit jouw tijd. Wanneer ben je geboren?
1: Ik ben geboren op 10 augustus 1968.
0: Welke rockmuziek klonk er bij jou uit de speakers op 10 augustus 1982?
1: Nou, ik was toen al redelijk fan van Van Halen. Dat hakte er al lekker in. De Police, daar had ik al een paar albums van weg. Iron Maiden was ik al lekker aan het ontdekken.
0: En jij drumde zelf toch ook? Ja, precies. Jij drumde zelf toch ook, Frank?
1: Ja, dat klopt. Ik had daar wel een paar voorbeeldjes in. Alex Van Halen was er een van, ja.
0: Ja. Ik zit naar de lijst te kijken. De gitaar was niet heel erg veel te vinden. Maar daar gaan we dan wel achter komen. We gaan naar augustus 82.
3: 5.
4: Den Haag. Mooie stad.
0: Waar kom jij vandaan, Frank?
1: Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam, Paul.
0: Hoe ligt dan Den Haag?
1: Ligt wel aardig op bepaalde vlakken. Maar muzikaal, Nederlandstalig, laat ik dit... Nee, dat is niet echt mijn ding.
3: 4.
0: En wat gebeurt er met jou als je Avalon van Roxy Music hoort?
1: Lekker, sfeervol. Maar niet iets dat ik zeg van holladier.
0: Nou, geen holladier. Misschien bij deze.
3: 3.
1: Beter.
0: Wel een goede drummer ook, toch?
1: Goede drummer ook. Jeff Porcaro heeft meerdere onderscheidingen ook gekregen voor zijn drumwerk. Hey. Perfect. Maar dit nummer hoor je al zo vaak dat ik... Ik ben even nieuwsgierig wat er nog meer uitkomt.
0: Nee, je mag alles horen. Zo werkt het bij mij.
3: 2.
1: Ja.
3: Een beetje geld voor een beetje
1: liefde. Dit is...
0: Angelique gaat er niet worden bij jou, denk ik, hè?
1: Oh, mijn god. Nee.
0: En dan nummer 1.
3: 1.
0: Someone Loves You Honey. Er was misschien nog wel een jeugdliefde schuifeldansje op gedaan af en toe.
1: Nou, nee hoor, schuifelen was er niet voorbij. Niet voor mij in ieder geval.
0: Nee.
1: Nee.
0: Ja.
1: Beetje teleurstellend wel.
0: Ja. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Poeh. Ja, er zit wel wat goeds tussen. Maar ik had op wat extra's gehoopt, zeg maar. Maar tot nu toe is het Toto die toch wel bovenaan staat.
0: Waar had je dan op gehoopt?
1: Ik had iets van de Police of van Iron Maiden gehoopt.
0: Oh ja, Iron Maiden in de top 5. Ja, dat is natuurlijk...
1: Ja, lastig, ik weet het. Maar superband. Of AC/DC was ook goed geweest.
0: Ja, ook lekker, hè. Nou, we kunnen de luisteraars nog vragen... Of ze dat leuk vinden. Straks doe ik nog de 10 minute takeover. Misschien dat de luisteraars zijn die jou aan een AC/DC willen helpen... of een Iron Maiden vandaag.
1: Nou, sta maar bij.
0: Ja, toch? Frank, Toto nu!
1: Dankjewel, Paul.

0: Vorige week waren ze bij ons op de wensweek van KWF. Je hoorde de nieuwste van Sonja Feels Part 2. Wat is dat toch een fantastische, liefdevolle band. En wat waren ze goed ook vorige week. Nog even een mooie boodschap van Camille, de zanger.
1: Ik denk eigenlijk alles wat ik wil zeggen is dat we, denk ik, allemaal op zoek zijn naar liefde, naar steun. Dus laten we elkaar dat geven, ook al leven we in een hele rare tijd waarin dat soms heel ver weg lijkt en we dat allemaal op een scherm zien. Dit is waar het om gaat. Met elkaar zijn. Op één ruimte. Dankjewel.
0: Je voelde het vorige week. 10-minute takeover. En als je het wil herbeleven, kan dat natuurlijk via nporadio2.nl. Nou, ik had het al eventjes over plaatje aanvragen. Hoeft niet per se AC/DC te zijn, want dat komt ook al wel binnen, zie ik. Of Iron Maiden. Je mag alles aanvragen wat jou leuk lijkt. Hoor je straks tussen, wat zijn 3:10, 3:10, 3:30, zo'n beetje de 10-minute takeover. Vraag je plaat aan via de NPO Luister-app.

Want Dennis mag je wel in de top 2000 terechtkomen. Robin is ook helemaal enthousiast over As the Rush Comes van Motorcycle. En wat een heerlijke kick zit daar toch in. Oké, kan altijd harder. Vraag gauw je plaat nog aan via de NPO Luister-app. Dit is Bon Jovi.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
1: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 21:30 op NPO 1.
3: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
6: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
7: Ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
2: Drie uur was het al een tijdje geleden. Nee, valt wel mee. Het is 2:00. Tijd voor het nieuws natuurlijk van de NOS is hier Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Paul, goedemiddag. De Hardenbergenbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. De Hardenbergenbrug werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij die pijlers. Steeds meer mensen weten het Centrum Seksueel Geweld te vinden. Er zijn 16 locaties in heel het land waar slachtoffers terecht kunnen voor een behandeling of gesprek. In zo'n centrum zitten artsen, advocaten en ook de zedenpolitie.
4: We bieden ze luisterend oor een gesprek. We geven zelf informatie over nou, wat houdt het nou in, hè, om een strafrechtelijk onderzoek, hè, bij de politie aan te gaan. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, dit is een traumasensitieve ruimte. Het hoofdbureau is dat niet. En dat maakt eigenlijk dat slachtoffers zich, als ze eerst door een case manager gezien worden, eerst gezien en gehoord worden. Dus ik denk qua slachtofferbehandeling dat je hier beter op zijn plek bent.
3: Alleen al in Amsterdam hebben zich in 2 jaar tijd 800 mensen gemeld. Tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om pro-Palestijns protest. Werd onder meer geschreeuwd bij een spreekmoment van Geert Wilders.
5: Het woord is aan de heer Wilders.
6: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral...
7: De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
3: En kunstdieven hebben toegeslagen in het Renoir Museum in Frankrijk. Vanochtend braken ze in en namen ze 4 werken mee, vertelt een journalist van de VRT.
8: Iets voor 6:00 vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
3: Afgelopen maanden waren er meer diefstallen uit musea, vaak op klaarlichte dag. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen.
9: Gewoon een kopietje ophangen.
3: Een postertje.
9: Postertje. Ja.
3: Net als in die Mr. Bean film. Ken je die nog?
9: Nee.
3: Oh ja, nou dan niest die over schilderijen.
9: Nee, dat moet je vertellen.
3: Oh, ja. En dan gaan we het postertje overheen. Ziet er prachtig uit. Het weer dan op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen wolken, wat zon en buien.
2: En op de weg, er is al wat over gezegd, maar nog lang niet alles, denk ik. Annemieke, goedemiddag.
10: Nee, klopt. Goedemiddag. Helaas heb je onder andere vertraging op de A27 richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte vrachtauto en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Ook op onthoud op de A58 richting Tilburg. Tussen Oorschot en Moergestel heb je een kwartier tijdsverlies. Dan naar de N57, want die is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering door een ongeluk. En dit gaat tot 4:00 vanmiddag duren. En daardoor loopt het ook vast op de N59. Tussen Zeerooskerk en Schouwen en Zierikzee doe je er 10 minuten langer over.
2: Zometeen even lekker naar de Mac.
11: Ster.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
16: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661... of ga naar rodekruis.nl.
5: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swishfund.
11: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
5: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
11: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
17: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
18: Ja, hoi.
17: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
18: Ja, dat kan goed kloppen.
17: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
18: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
17: Oké, okay. En waarom juist radio?
18: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
17: Oh, wat goed zeg.
18: En ik ga binnenkort ook op tv.
17: Zo.
18: Ja,
19: ik kom... Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
21: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
20: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
22: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
23: Grote kans dat jij nu in je auto zit. Weer diezelfde route, net als gisteren en vorige week. Neem vandaag gewoon eens de volgende afslag en kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
22: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
24: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel Sanex, Colgate en Palmolive. 2 plus 3 gratis. Zo kom je voordelig fris voor de dag. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: My body isn't ready. Prachtige zin natuurlijk, dat je moet luisteren naar je lichaam. Ik vind het ook wel enigszins verwarrend, zeg ik dan toch eerlijk. Ik was vanochtend nog even in de sportschool. En als ik dan luister naar mijn lichaam, nou, dan kan ik bij de ingang weer naar huis. Want ja, mijn rug doet pijn, weet je wel. Mijn spieren vinden het allemaal niet zo heel fijn. Maar je mind zegt dan, nee, ga door. Dat heb ik dan mezelf wel een beetje aangeleerd. Maar eigenlijk had ik liever naar mijn lichaam willen luisteren. Want het is goed voor je, een beetje sport. Ja, wat ga ik draaien? Nou, het wordt een rockplaat. Die zag je misschien wel van mijlenver aankomen. 10-minute takeover. Het ging al over AC/DC, het ging al over Iron Maiden. En het is het toch allemaal niet geworden. Want, Eduard, toen kwam jouw appje binnen.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Nee, ik hoorde net die enthousiaste meneer praten over al die rockplaten die hij luisterde toen hij 14 was. Ik ben zelf iets jonger en ik dacht, wat luisterde ik eigenlijk toen ik 14 was? En dat was een beetje 1989. Ja. En toen kwam Guns N' Roses eigenlijk net
0: ja.
1: op.
0: Ja.
1: Toen dacht ik, nou ja, wat vind ik nou eigenlijk de mooiste plaat van Guns N' Roses?
0: Nu denkt heel Nederland, je gaat November Rain zeggen.
1: Ja, en dat ga ik niet zeggen. En deze plaat is ook niet uit 1989, maar ietsje later. Use Your Illusion 1 en 2, dubbel album, kwam tegelijkertijd uit. Het mooiste nummer van die plaat is toch wel het nummer wat ik nu ga aanvragen.
0: Nou, hou me niet langer in spanning. Nou, ik weet het eigenlijk al. Hou Nederland niet langer in spanning. Wat ga je horen?
1: Het wordt het mooie nummer Civil War.
2: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: What's so civil about war anyway?
1: Je hoeft niet naar buiten te kijken, dit zit in de plaat, mocht je hem niet kennen. Maar veel mensen die een plaat wel kennen, vinden het fantastisch dat ik hem draai. Op verzoek voor Eduard, hè, deze. Patrice zegt, al geweldig, samen met Estranged, wel mijn favoriete liedjes van Guns N' Roses. Niemand begint over November Rain, terwijl dat toch wel de plaat is die natuurlijk in de top 2000 het hoogst genoteerd staat. Maar misschien is dat ook de reden, want die hoor je dan relatief vaak. Niet echt vaak, denk ik eigenlijk. Han die vraagt nog een plaat uit. Ik weet dat Han uit Australië komt, want hij noemt zichzelf Aussie Han. Gek op Aussies. Deze dame komt daar ook vandaan trouwens, Sia. The Girl... You lost the cocaine.

0: Aan een Stick Season. Sommige mensen dachten dat ik die plaat al gedraaid had. Maar dat was een ander liedje. Dat was die Boston. Die lijkt er heel erg op. Juri, ben jij eigenlijk meer een Boston? Nee, laat maar. Ik zei dat net. Ben jij meer een Boston of een Billeman? Nou, jij hebt daadwerkelijk onderzoek gedaan.
1: Ik heb erover nagedacht. Ik ben een Bostonman. Ik hou van het derde nummer op hun debuutalbum.
0: Van de band Boston.
1: Van de band Boston.
0: Is dat dan More Than a Feeling?
1: Nee, dat is Foreplay.
0: Goed, zometeen meer nieuws. Maar eerst nu de verkeersinformatie met Annemieke. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Ja, het begint langzaam iets drukker te worden onderweg. Er staat nu zo'n 150 kilometer file. Je hebt onder andere vertraging op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Tussen Bokstel en Vught staat 6 kilometer file met 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda heb je voor Hendrik Ido Ambacht 10 minuten op onthoud. Dat komt door een kapotte vrachtauto en de rechte rijstrook is dicht. Dan naar de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Lunetten staat een kapotte vrachtauto. En daardoor heb je 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel Annemieke. Zo, even een lekker muziekje. Weet je wat dit is, Juri?
1: Het is Boston.
0: Het is Boston.
1: Ja.
0: Met jouw favoriete liedje Foreplay.
1: Ja, prachtig.
0: Ja.
1: Nou, snel naar het nieuws. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken, heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Over een half uur ligt de minister haar besluit toe. Ook morgen zijn er nog problemen op de A28 bij Nijkerk, want er mag dan nog steeds geen verkeer over de Hardenbergerbrug. Die wordt hersteld omdat bij de pijlers veel zand en grind is weggespoeld. De Eiffeltoren is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel was boos omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd vanwege de komst van een groep hindoeïsten. Die groep wenste geen contact met vrouwen. En een bijzondere verzameling van een man uit Leeuwarden. Wieger spaart oude gloeilampen. Hij heeft er nu zo'n 2500 in allerlei formaten. Vindt ze gewoon prachtig, zegt hij bij Omroep Friesland. TV kijken doet Wieger niet. Hij kijkt liever naar zijn verzameling gloeilampen in de vitrinekast.
3: Ja, je hebt zo daar een televisie staan. Nou ja, hij zit er wel, maar ik heb geen aansluiting. Maar ik heb dus die vitrinekast daar en dan doe ik het lucht daarin aan. En dan zit ik daar op die stoel, op een luie stoel. En dan zit ik zomaar een oor in die kastjes en dan denk ik, wauw, wat is dat mooi. Daar geniet ik van, dat is mijn televisie.
1: Hij doet zijn gloeilampen aan, kijkt er soms wel een uur naar terwijl hij op zijn gitaar zit te spelen.
0: Prachtig zeg. 2500 gloeilampen, hè?
1: Ja.
0: Als het 60 watt zijn, dan verbruik je 150 kilowatt.
1: Als je ze allemaal tegelijk...
0: Allemaal tegelijk aanzet. Ja. En een kilowattje is 30 cent. Dus het kost 45 euro per uur als hij zijn lampjes aanzet.
1: Zo, zit hij de warmpjes bij.
0: Nou, dat ook, ja.
1: Het weer dan op steeds meer plaatsen regen bij een graad of 19. Morgen wind, een beetje zon en buien.
0: Hoe heette deze beste man ook alweer?
1: Wieger.
0: Wieger. Ja. Nou, we gaan nog even een plaatje draaien voor Wieger natuurlijk. Glenn Frey is hier. The Heat is on.

0: lievelingsdrankje. En ook een lekker liedje, maar dit drankje, espresso, ik ben er gek op. Dan was ik afgelopen weekend in Düsseldorf met mijn vrouw, even een weekendje weg. En daar waren we bij een waanzinnig goed koffietentje, zo stond het aangeschreven. En die hadden iets op de kaart wat ik nog nooit gezien had. Een espresso tonic. Dat schijnt dan goed te zijn op een warme dag. Nou, het was best lekker weer afgelopen weekend in Düsseldorf. Dus ik dacht, ik bestel een espresso tonic. Dus dat is echt precies wat je denkt dat het is. Espresso met tonic. Ja, en is dat dan lekker? Ik vond het niet te doen. Het was verschrikkelijk. Het is echt, de volgende keer doe ik het gewoon weer met gin. Espresso gin.
1: De moeilijkste vraag.
0: Nou, over drankjes dan gesproken. Rihanna heeft een plaat die klinkt als een drankje. Sterker nog, het is een energiedrankje. Welk nummer van Rihanna klinkt als een energiedrankje? Als je dat weet, win je een ander drankje. Om erin te doen dan, een waterfles. Geef je antwoord via de NPO Luisterapp.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: Douwe Bob. Zijn nieuwe plaat, Note to Self. En van Douwe Bob is het maar een kleine stap naar de kinderopvang. Marit.
1: Hi, goedemiddag.
0: Daar was jij naartoe onderweg.
1: Ja, hij is nog vallen.
0: Je gaat de kleine ophalen?
1: Ja, hij is viel, dus dan moet je even wat eerder
0: komen.
1: Oh,
0: hij is gevallen. Oh, wat sneu. Hoe heet je zoontje?
1: Nathan.
0: En ga je niet helemaal dan gestrest nu daarheen?
1: Hij is gecheckt, hij is helemaal oké. Okay, dus ik vertrouw op de leidsters, de lieve Jussen.
0: Maar zijn moeder moet hem natuurlijk even een knuffel geven, lekker mee naar huis
1: nemen. Zo is dat, ja.
2: De moeilijkste vraag.
0: Dus je had nog heel even tijd om antwoord te geven en die waterfles te scoren. De moeilijkste vraag gaat over een plaat van Rihanna die klinkt als een energiedrankje.
1: En nu wil jij weten welke.
0: Ja.
1: Dat is Monster.
0: Monster! Dat is het goede antwoord. Nou, hebben we één merk genoemd, noem ik nog maar een merk, Red Bull. Welke Nederlandse coureur rijdt voor Red Bull?
1: Max Verstappen.
0: Ja,

Eminem en Rihanna. Ik ga die Love the Way You Lie ook nog weer eens draaien, want dat was ook zo'n goede track. Je hoorde The Monster. Niet de laatste, nee, dit is de laatste die ik draai vanmiddag. Zometeen, dan is het tijd voor Ruud. Je hoort hem zometeen na 4 uur. Niet voordat ik Backman Turner Overdrive heb aangekondigd. Ik ga die Love the Way You Lie ook nog weer eens draaien, want dat was ook zo'n goede track. Je hoorde The Monster. Niet de laatste, nee, dit is de laatste die ik draai vanmiddag. Zometeen, dan is het tijd voor Ruud. Je hoort hem zometeen na 4 uur. Niet

0: Rotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
4: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
3: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
3: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk

0: op Peugeot.nl.
1: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
2: Fans van voordeel,
1: Aldi.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
5: Dit voelt als twee.
4: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
6: En zo is het 4 uur tijd voor NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubenitski. Jury, goedemiddag.
7: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet wil Omroep Ongehoord Nederland van tv halen en de licentie intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep zojuist gezegd na een gesprek met minister Letschert.
8: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons zojuist medegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier.
7: Rond deze tijd komt de minister met haar toelichting. De omroep ligt al lange tijd onder vuur vanwege complottheorieën, het verspreiden van desinformatie en onlangs nog het bespreken van uitspraken van Adolf Hitler. Omroep Ongehoord Nederland gaat het besluit aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48 jaar, vertelt correspondent Gien Balduk.
9: Nou, hij is in ieder geval de enige die in beeld is. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken, doordat hij brieven heeft verstuurd, onder meer naar de politie en ook naar een aantal Duitse kranten, waarin hij de daad heeft opgeëist en heeft gezegd dat hij deze acties heeft ondernomen omdat hij tegen fossiele energie is. Dus als klimaatactivist heeft hij zich op die manier kenbaar gemaakt. Nu lijkt het dus op dit moment om slechts één klimaatactivist te gaan, maar het onderzoek gaat natuurlijk nog in volle gang verder. En dat kan mogelijk ook naar andere arrestaties leiden.
7: De hoofdstad van Oekraïne, Kiev, lag ook de afgelopen uren weer onder vuur. Zo is er een Oekraïns tv-station geraakt tijdens de uitzendingen. De aanvallen midden op de dag lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten die met president Zelensky hadden gepraat over de oorlog. Toen ze waren vertrokken, begonnen de aanvallen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
10: Nou, je ziet dat de Russen doorgaan met wat ze deden voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Beschietingen dag in, dag uit van de hoofdstad, overdag, 's nachts. Vandaag al zeker 3 doden en 16 gewonden.
7: De aanvallen laten zien dat de onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd. En in de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles met 3-3 gelijk gespeeld. De wedstrijd werd vanmiddag uitgespeeld nadat hij zaterdag was gestaakt, omdat fans van Utrecht zich hadden misdragen. Op dat moment stond Go Ahead met 3-1 voor. Het weer bewolkt, op veel plaatsen regen. Het koelt vanavond af naar 16 graden. En morgen buien bij een graad of 18.
6: Jury,
7: ja,
6: dankjewel.
7: Graag gedaan.
6: Tot zo. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Een hele goede middag.
11: Goedemiddag, Ruud. Er staat 400 kilometer file. Het is met name druk in de Randstad. Dit valt er nu op. De A2 van Eindhoven naar Den Bosch heb je veruit de meeste vertraging. Tussen Best en Vught staat 11 kilometer file. En dat kost je 50 minuten extra. Er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam en Hendrik Ido Ambacht. Een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Bij Utrecht dan viel op de A27 naar Almere. Tussen Bilthoven en Eemnes 15 minuten vertraging. En diezelfde A27, maar dan naar Gorkum. Tussen Bilthoven en Knoppen Lunette 20 minuten vertraging.
6: Dankjewel, tot zo weer.
12: Zometeen bij De Wild in de Middag.
13: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die, ja, van Jumbo.
4: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Karsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
17: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
18: Ja, geweldig, hè?
17: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
18: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
17: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
18: Aan tafel!
16: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen, ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
21: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
22: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
21: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
20: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.

van de Zandschulp bereikt kwartfinale. Kabinet wil ongehoord Nederland van de buis af gaan halen. En de leesvaardigheid van jongeren is verder afgenomen. Opnieuw aanvallen van de Houthis. Vrede, dat is toch iets uit je dromen?

0: Wabdu Project en King of My Castle. Of King of My Castle. 1998. Dames en heren, dit is de middagshow. Het is dinsdag 8 september. In het schema staat dat Vivien van den Assem vandaag onze sidechick is. Gelukkig hebben wij een andere lieve collega, Evelien de Bruin, die hier wilde zitten.
1: Hallo.
0: Gelukkig even wilde opvangen. Toch even bellen.
1: Ja, waar is ze?
0: Ja, dat is gewoon de tweede keer.
1: Echt waar?
0: Vorige week toen moest ze ineens had ze een kutsmoesje. Toen moest ze met Kees Kerststol. Veestol. Wilde ze een programma maken, dan kon ze niet komen.
2: Ik weet niet of ze gaat opnemen nu.
0: Hoezo niet?
2: Ze hangt dus in de lucht.
1: Oh.
0: Ze hangt in de lucht.
2: Maar ze had wel een soort van internet, dus...
0: Oh ja, nu had ze namelijk als kutsmoesje... moest bij Oasis interview zijn.
1: Nee, is zij Oasis interviewer?
0: Ja, dus dat...
2: Goed excuus.
0: Ja, wel een goed excuus. Als het zo is, dan kun je gewoon opnemen, toch?
1: Ben ik ook wel benieuwd hoe dat was. Of het een beetje gezellig was.
0: Neem niet op, hè?
2: Neem niet op.
0: Goed. Dan niet. Evelien, wat houdt jou bezig vandaag?
1: Ik rij Hilversum wel eens binnen. Ja. En dan bij Laren staat er tegenwoordig een bord... met zachtjes voor de buren. En daar staat ook allemaal meetapparatuur bij. Een soort antenne zoals je die vroeger op een dak van een huis zag staan. Weet je wel, voor de televisie.
0: Ja,
1: en het lijkt wel of er een microfoon bij hangt ook. Maar wat zijn ze daar aan het doen? Dat wil ik weten. Kennen mensen dit? Hebben mensen dit wel eens eerder ergens gezien? En waar is het nou precies voor? Ja, voor de buren...
0: Oh, is dat misschien geluidsoverlast? Wat ze daar meten?
1: Ja, dat zou dus best kunnen.
0: Voor al die idioten met AMG uitlaten. Dat kan, hè?
1: Ja. Of willen ze gewoon dat iedereen zachter rijdt daar?
0: Oh, dat kan ook.
1: Want lawaai staat ook vaak wel een beetje gelijk aan
2: hard rijden.
1: Maar er zijn dan wel mensen met elektrische auto's. Die kunnen natuurlijk gewoon keihard gas geven zonder dat het lawaai gaat.
0: Ja, precies. Daar heb je dan geen last van verder qua geluid.
1: Nee.
0: Wel dat je ineens ongehoord in je nek zit, maar ja.
1: Maar ik ben heel benieuwd of mensen dit wel eens hebben gezien ergens... en of ze weten waarvoor het is.
0: Ook dus ben jij of ken jij een antenne met een microfoon?
2: Ja. Mooi.
1: En een bord erbij, voorzichtig voor de buren. Ja,
0: laten we weten via de...
2: En bij jou luisteren.
0: Ja, de luisteren. Ja. Jongens, gisteren was het staartje na zomer.
1: Ja.
0: En ik betrapte mij er gisteravond op. Toen begon het een beetje te miezeren. Dat ik ineens binnen ging opruimen. En dat doe ik altijd als het najaar begint. En toen dacht ik, hè? En toen werd ik vanochtend wakker, toen ging ik door. Toen dacht ik, hè?
1: Je hebt gewoon de najaar schoonmaken in je hoofd.
0: Is dat iets wat ineens toch biologisch is?
2: Dat als het kouder en guurder wordt, dat je dan gaat opruimen?
0: Ja, want ik ben niet zo heel overdreven opruimig. Maar ik dacht ineens, hè, heb ik dat allemaal gedaan?
1: Maar wat ruim je allemaal op? Ga je dan je klerenkast bijvoorbeeld leeghalen?
0: Dat ik wel merkte dat ik toch wel bezig was van... oh, dat heb ik niet meer nodig. Ik was dingen aan het opruimen en toen dacht ik... oh, dat is pas volgend jaar. En toen was ik daarmee klaar en toen dacht ik... hé, dat is wel gek.
1: Ga de kerstboom pakken, dacht je
0: dan? Nou ja, het scheelde niet veel, nee.
1: Nee.
2: Maar even terug naar gisteren. Kwam dat niet omdat jij gisteren je bestek hebt ingeruimd?
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
2: En hoe was dat?
0: Dat was heel leuk, ja. Ik was daar helemaal alleen. Ik had een hele avond voor genomen. Dus dat was heel fijn.
2: Ja. Oké, en zijn er nog filmpjes van of foto's?
0: Nee, natuurlijk niet gek. Dat is iets wat ik met mezelf deel. Dat hoef ik niet over de hele wereld. Dan moet je bij me komen eten. Dan kun je het zien. Dus Duncan.
2: Die maandje, ik hoor het al.
0: Wat houd je bezig?
2: Nou, ik zat net in het prijspakket te kijken. En ik kreeg de melding dat we de strooikaarten op zijn.
0: Goed.
2: Moeten we nieuwe bestellen?
0: Nee hoor, dat hoeft niet.
2: Dat kan wel.
0: Er zijn van die strooikaarten van die fotjes waar mijn hoofd op staat.
2: Mensen vinden dat leuk.
0: Ja, dat
1: met
0: vinden we
1: zelf leuk.
0: Nee, zonder handtekening.
1: Jammer, maar ze zijn op.
0: Toen wij dat introduceerden, dacht ik even... nou, dit is zo'n jaren dat de laatste die ik daar kende... dat zijn allemaal van die collega's die hier niet meer werken bij ons.
1: Ik had er wel één gewild van jou. Ja, ik heb toch een nieuw stapel.
0: Om jou op haard mee aan te maken, ja.

0: Hallo? Ja, inderdaad, hallo.
1: Hallo, God.
0: Waar ben jij? Waar ben je?
1: Wat afschuwelijk. Ik zit nog in het vliegtuig. Ik ben echt na 2,5 uur een keertje geland, joh, met vertraging.
0: Wacht even, maar hang je nog in de lucht of ben je beneden?
1: Nee, ik ben wel beneden. Ik mag er bijna uit nu. Maar ja, daar ben ik wel helemaal niks aan.
0: Maar vorige week had je een kutsmoesje dat je met Kees Stol een programma moest maken. Toen kwam je een liedje me zitten. Vandaag moest je ineens zogenaamd bij Oasis een liedje me zitten. Wat is er aan de hand?
1: Ik kan je het er niet laten zitten. Dat is natuurlijk ook absoluut niet het geval.
2: Maar waar ben je dan?
0: Waar ben je dan? Ja. Waar ben je dan?
1: Oh.
0: Waar ben je dan?
2: Wie is er aardiger? Liam of Noel?
1: Oeh, goede vraag.
0: Je bent helemaal niet geweest.
1: Zeker wel. Ik heb beeldmateriaal, alles.
0: Maar waar ben je nu? Zeg geen verantwoord. Waar ben je nu?
3: Waar ben je nu?
1: Ja, je hoort het. Hij begint te praten. Welkom in Amsterdam.
0: Ja, apologize. Je bent 2 uur te laat. Wat dan, apologize? Oké. Maar kan hij niet even doorrijden in Hilversum met dat ding?
1: Dat ga ik nu vragen. Ga ik nu regelen en dan komt het vervolgens.
0: Maar kom je hier wel naartoe dan?
1: Ja.
0: Oké, prima.

0: 1982, Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Ook nog de Bowser en Magnetic. Dames en heren, het is dinsdag 8 september. Dit is de middagshow via de zender NPO Radio 2. En vandaag hebben wij een nieuwe top 5 over 5. Die hebben we al klaarstaan. Wordt er niet gereageerd op die antenne?
1: Nee, mensen weten niet wat het is. Diana stuurde nog hier in Deventer langs de IJssel. Zou ik ook al zo'n apparaat mogen staan? Al weet ik eigenlijk niet zo goed wat het dus is.
2: Hé, hey, dat is toch gek dat niemand dat weet?
0: Weet Juri het ook niet? Juri is van het nieuws. Die weet dat soort dingen wel. Moet je vertellen.
2: Ja, ik heb. Dat heb jij misschien ook wel eens gezien als je hier Hilversum binnenrijdt. Mm-hmm. Bij Laren staat een soort meetapparaat.
3: Ja.
2: En die lijkt geluid te meten. En er staat ook een bord bij, wees aardig voor de buren, rustig voor de buren, zoiets dergelijks. Maar ik dacht, kan je daarop bekeurd worden? Want klopt, in Rotterdam
3: is daar een proef mee geweest. Volgens mij worden die dingen daar inderdaad al ingezet. En,
2: Als je een dikke uitlaat hebt.
3: Is er een soort decibelmeter met flitscamera? Dus het zou kunnen, maar het kan ook zijn dat ze hier kijken, meten van, is er inderdaad overlast? Dat de buren hebben geklaagd, die mensen die daar wonen.
0: Oh, in Laren waren natuurlijk heel veel gaaiers met die AMG-auto's. Dus die maken allemaal van die takkenlawaai.
2: Die uitlaat.
3: En dan heb je bewijs dat er overlast is. En dan zegt een gemeente vaak van, we kunnen nu nieuwe stappen gaan zetten.
0: Precies. Maar wat is dat toch? Want in deze laatste jaren zijn van die dan geef je gas en dan stop je met gas geven en dan je zo'n explosie uit je uitlaat.
2: Vroeger was dat er wat kapot was, maar tegenwoordig heb je daar gewoon een knopje voor, dat je dat aan kan zetten. Ja, serieus.
0: Wow.
2: Ja, je hebt dus.
1: Heb jij dat?
2: Nee, ik heb dat niet, maar ik ken mensen met een sportauto.
0: Echt?
2: En die hebben dus ook een soort extra geluidje voor de uitlaat.
0: Oh, wauw.
2: En dan, als ze dan in een tunneltje gaan rijden.
0: Nee.
2: Ja, dan schakelen ze even terug. En dan ring, ging, ging, ging, ging, ging. Ja.
0: Zo.
2: Leuke mens ken ik, hè?
0: Ja, dat geloof ik, ja.
1: Wat een gaaiers ga je mee.
2: Ja, ik ben net een chameleon. Ja. Ik kan met iedereen omgaan.
0: Goed, ik zei, we hebben inderdaad een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, en het is behoorlijk opmerkelijk nieuws. Een cosmetische ingreep heeft de Britse influencer Igo Tiny Ubiribo het leven gekost. En het ging niet om een spuitje botox of een facelift. Nee, hij overleed nadat hij een penisvergroting met fillers had ondergaan. Een deel van het ingespoten materiaal is namelijk in zijn longen terechtgekomen.
1: Heel bijzonder en droevig nieuws natuurlijk. Laten we met elkaar nadenken over een toepasselijke tekst voor op de kaart die wordt rondgestuurd.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Als je wil meedenken, heel graag via de gratis app van NPO Luister.
1: Nou, op de rouwkaart van een penisdode staat voor altijd uitgeluld.
0: Oh ja, mooi.
3: Hij leefde groots en meeslepend.
2: Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? We gaan hem missen, al was het wel een beetje een eikel.
0: Oh ja, ja. Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Rest in penis. Goed, meedenken heel graag via de gratis NPO Luister-app.
4: NPO Radio 2.

0: Keen en Silent by the Night, ook nog uit Taylor Swift. I knew it, I knew you.
1: Radio 2 weerbericht. Bewolkt en op veel plaatsen regen. Het koelt vanavond af naar 16 graden. Morgen veel buien bij een graad of 18.
0: Verkeersinformatie van de ANWB. Dennis Mooij bij de ANWB is druk.
2: Ja, zeker. En dan met name rond Rotterdam, Utrecht en Amersfoort. Maar ik begin op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Tussen Best en Bokstel doe je er 25 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk. De weg is alweer een tijdje vrij. Dan de A4, Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en het knooppunt Benelux. Een uur vertraging door een ongeval. Bij het knooppunt Benelux zijn twee rijstroken afgesloten. A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Hardingsveld-Giessendam en knooppunt Ridderkerk een half uur extra. En een ongeval op de A20 bij Rotterdam in de richting van Gouda. Tussen Schiedam-Noord en Krooswijk ben je een half uur extra kwijt. Maar de weg is hier weer vrijgegeven.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2, NOS Journaal van 4:30. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Goedemiddag Ruud. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zei zojuist dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden betaald. En als je die regels steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze.
4: Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
3: De problemen stapelden zich op, bijvoorbeeld vanwege het verspreiden van desinformatie en onlangs nog het bespreken van uitspraken van Hitler. Het besluit van de minister om de licentie in te trekken is een voorlopig besluit. De omroep gaat het aanvechten en mag nog uitzendingen maken tot het besluit definitief is.
0: En wanneer is dat dan, dat besluit?
3: Ik las ergens dat dat nog zo'n 10 dagen kan.
0: Oké.
3: Dus ja, we gaan het zien. De Hardenbergenbrug blijft ook zeker morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28. De brug ging gisteren acuut dicht in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. De Eiffeltoren is weer open voor publiek. Gisteren was er een staking van het personeel. Dat was boos omdat afgelopen zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Want er kwam een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. En dan is er nog verdrietig nieuws over een ezeltje bij de ezelopvang in Baarle-Nassau. Baby miniatuurezeltje Pleun verdween gisteravond. Ze dachten dat het ezeltje was gestolen.
0: Oh.
3: Want zo'n miniatuurezel die is piepklein, meestal 90 centimeter, kan heel veel waard zijn. En nu hebben ze dat ezeltje dood teruggevonden. Ach. Iemand heeft het ezeltje mishandeld en doodgeschoten. Dus ze zijn er kapot van.
5: Hoezo?
3: Ja, geen idee. Door wie en waarom, dat weten ze niet.
0: Wat
3: erg. Maar dat is wel heel erg.
0: Waar is dit?
3: Verdrietig nieuws. Baarle-Nassau bij de ezelopvang.
5: Nou, ik echt. Hoe haal je het in je hoofd? Bij dit soort dingen, daar kan ik zo kwaad
3: het
5: over worden.
3: Het allerschattigste diertje om te zien. Ja.
5: Ja, sowieso. Dieren zijn vrij onschuldig. Hebben nooit wat kwaads in de zin.
3: Ja.
5: Dus waarom zou je ze kwaad doen?
0: Maar zijn dit mensen, zijn dit gekken? Of
3: ik denk wel.
0: Geen camerabeelden?
3: Ergens gaat er wel wat mis in je hoofd, denk ik. Als
5: niet of dit mensen zijn.
0: Nee.
3: Nou.
0: Gek, hè? Dat je toch altijd weer van die mensen die dit moeten doen.
3: Ja.
5: Nou,
3: ik sta er wel van te kijken. Dan heb je wel een ernstige stoornis als je zoiets.
0: Dat er dus iets misgaat in je kop. En dat je dan denkt, nou, ga die ezel doodmaken.
5: Ja. Dat lieve kleine schattige ezeltje. Denk Ior.
3: Maar dan super klein.
5: Ior van Winnie de Poe, die kijkt toch ook altijd zo zielig? En dat je dan kijkt hij dus zo zielig. En dan doe je hem nog wat aan.
0: Oké. Ik wil nu hele dingen zeggen waar ik dat ik in het NOS Journaal kom. Dus dat moet ik maar niet doen, denk ik.
6: Er is maar één. Ruud de Wild.
0: Zometeen Henk Schiefmacher, die heeft hulp nodig. Ga hem zo bellen.

0: wir lassen fliegen noch an die Umhöhe. Der Flieger. Nina, 99 Luftballons en ook nog Swedish House Mafia en The Weeknd, Mad to Flame. Ik heb gisteren hebben Tina kruidnootjes meegenomen.
1: Ja, klopt.
0: En ik heb ze de hele tijd laten staan en ik neem er eentje en dan wil ik de hele zak leeg eten. Wat is dat toch voor raars?
1: Dat is het effect van kruidnoten.
0: Is dat, maar zit daar een stofje in?
2: Ja, als we daarover gaan, dat is ook met chips, toch? Dan als je daar kan je ook geen handje van nemen. Dat eet je alles maar door.
0: Ik wil de hele zak leegvreten
2: nu. Ja, doe maar.
0: Nee, dat ga ik helemaal niet doen. Gooi me even naar jou, Duncan.
1: Hier. Ja, maar ik hoef dat ook niet. Begrijp
0: ik wil dat niet in mijn buurt.
2: Nee, ik wil het ook niet.
0: Maar jullie maken er strooivoer van. Want dat ligt overal.
2: Ja, dat is toch
0: ook. Maar het gekke is dat die... Gooi je ermee, leuk. Maar... Dat was heel lang. Hele gekke middag. Maar, zit daar een stofje in, denk je?
2: Ik weet het niet.
0: Chip.
2: Nee, laten we nou niet gaan complotten.
0: Ja, er zit een chip in. Ik denk dat bij Bolletje weten ze precies wat ik denk, wat ik ga doen zo meteen. Mm. Bij Bolletje weten ze nu al dat ik ga bellen met Henk Schiefmacher. Wat is kunst? Wat is kunst? De wild in de middag, dat is kunst.
3: De wild in de middag.
0: Ik heb er nog eentje gegeten net zelf. Dus bij Bolletje weten ze ook dat ik zometeen Teddy Swims ga draaien.
1: Echt waar?
0: Ja. Dames en heren, mag je een warm applaus voor niemand minder dan Henk Schiefmacher.
4: Ja, ik slik Bolletje.
0: Een bolletje slikker. Ja. Henk, je bent met een enorm kunstwerk bezig. Nou, tenminste, je bent nog niet begonnen, maar je zoekt iemand waar je op zijn dan wel haar rug de Rembrandt of een Rembrandt gaat tatoeëren.
4: Ja, de kruisafname van Rembrandt is echt prachtig. Die is heel geschikt om zoiets mee te doen. En we maken daar een soort collab van. Er zijn verschillende artiesten die daar een stukje van gaan invullen. Het middenstuk wordt door Tim en door Tigo en een jongen uit Antwerpen.
0: Dat zijn jouw eigen jongens, zeg maar, hè?
4: Ja, ja, en we hebben er nog een beetje een Belg erbij gehaald. Dat vonden we ook wel weer leuk. Dat is een hele goede zwart-wit tatoeëerder.
0: Henk.
4: We zijn 2 weken in het Rembrandthuis en dan willen we dat ding beetje bij beetje maken, zodat we op museumnacht een levend mens tentoon kunnen stellen.
0: Ja. Henk, kun je hem even meenemen voor de mensen die het niet weten? Het is een afbeelding van Christus, hè?
4: Yes.
0: Ja.
4: Ja. Het is een kruisafname.
0: Ja.
4: Dus je ziet een aantal jongens staan en er klimmen een paar in met ladders omhoog, en die laten het lijk van Christus naar beneden en dat wordt dan aangepakt.
0: Ja.
4: Het is een ets. Het is een schilderij. Wat wij gaan doen is, wij werken vanaf een ets.
0: Waar komt jouw fascinatie voor dat eeuwige geloof toch vandaan, Henk?
4: Ja, ik ben natuurlijk toch een katholiek jongetje ergens.
0: Ja.
4: Een oud missienaartje ook, hè?
0: Is dat, maar, is dat ook de hogere kunstvorm?
4: Ik ben de enige niet misbruikte missienaar van Nederland.
0: Jij hebt omgedraaid.
4: Ja.
0: Goed, naar wie ben je op zoek?
4: We zoeken eigenlijk, ja, je mag dat allemaal niet, het is ook een beetje moeilijk. We zoeken een redelijke gave huid waar nog niks op zit. Met ook niet te veel moedervlekken of littekens. Liefst een beetje, een klein beetje oriënthuid. Dat is ook altijd mooi. Het is moeilijk uit te leggen wat je precies zoekt. We zoeken ook niet een enorme bodybuilder of weet je wel, iemand van 2 meter nog wat. Er gaat veel te veel inkt in zitten. We zoeken een middelmatige persoon met een goede gave huid die een beetje iets weet van de naald. Die al eens eerder getatoeëerd is. Dat we niet halverwege het hele proces horen, au. Dit gaan we niet verder zo doen.
0: Nee. Zeg, het
4: lijden van de Heer is het onderwerp. Dus dan moet je zelf ook een beetje kunnen leiden.
0: Ja, precies. Zeg maar, er zitten ongetwijfeld nu mensen te luisteren die denken, wauw, daar wil ik wel hoofdpersoon in zijn, in dat kunstproject.
4: Ja.
0: Waar kunnen mensen naartoe?
4: Nou, die gaan dan naar rembrandthuis.nl. En daar is op de afdeling activiteiten, word je dan doorgeleid. En dan zie je aan welke eisen je moet voldoen. Je moet een foto opsturen van je rug, enzovoort, enzovoort. En dat gaat dan weer naar de Poor Man's Rembrandt. En Rembrandt is met D3, lieve mensen.
0: Ja. In de muziek. En moet diegene dan ook zelf beschikbaar zijn om de hele nacht, want een museumnacht komt dat, om zelf...
4: Hij moet in ieder geval gedurende een heel proces, er zitten een aantal sessies in.
2: Ja, want hoe lang duurt dat?
0: Is hij of zij, ja. Hij of zij?
4: Ja, een hem, een ut, een ding.
0: Ja, whatever, oké. Okay.
2: Ja. Ja, maar hoe lang duurt dat dan, dat je
4: dat komt toch wel eens een kleine... tussen de 12 en 20 uur in. Maar dat valt, dat is best wel te doen, hoor.
0: In hoeveel dagen?
4: Nou, dat gaat over een verloop. Dat zijn een aantal sessies. En we hebben in iets meer dan een maand tot twee maanden willen we dat ding.
0: Oké.
4: Okay. Ja, je kan een heleboel. Als professionele tatoeëerders kunnen echt een behoorlijke meters maken. Kijk, ik zoek dus inderdaad niet naar een soort van MMA-fighter van 2,10 meter hoog. Die, weet je, een hele lap. Je hebt ruggen en ruggen.
0: Ja, zeg, daarover gesproken, over ruggen en ruggen. Wat zou dit normaal gesproken kosten?
4: Ah, dat is wel... dat zit wel in de paar duizend euro. Ja. Dat zit wel in de 3,000-4,000 euro.
0: Dus dit is wel een heel mooi cadeau voor iemand die dat krijgt. Dan.
4: Ja, ja. Nou ja, we zitten dan 2 weken weer in het Rembrandthuis. Toen vonden we het ook wel leuk om nog iets speciaals te doen. En dan kun je heel uitgebreid op zoek gaan naar een of andere sponsors. Maar dan word je ook helemaal moe van het gezeik en het gezeur. Dus we zeiden van, weet je wat we doen? We doen het gewoon zelf. We gaan er gewoon een project van maken. Waar we ontzettend trots op kunnen zijn. Nou, als het eenmaal klaar is.
0: Nou, weet je, wij gaan gewoon helpen tot je iemand hebt gevonden, Henk. Laten we morgen weer contact hebben. En dan even jouw ideale rug. Jij zei, het moet een wat was het ook weer? Wat voor
4: Een licht. Het mag een beetje... Kijk, de mensen die een Indonesische achtergrond hebben...
0: Ja.
4: Die hebben vaak een hele toegankelijke
0: Evelien,
4: huid. Een hele makkelijke
0: Evelien.
2: Huid. Ja, joh, ik zit hier te luisteren. Ik denk nou...
0: Evelien, jij hebt een Indonesische achtergrond.
2: Op mijn lijf geschreven,
4: ja.
2: Dit.
4: Ja. Ja, precies. Nou, dat is precies wat het is.
0: Nou, goed.
2: Hey, alleen mijn rug is geen 90 bij 65 centimeter. Hey. Zo groot is wel dat schilderij.
4: Nee, maar dat schilderij, dat komt wel goed.
0: Goed. Henk, laten wij morgen deze tijd contact hebben. Als je nog niemand hebt gevonden, dan gaan we door met zoeken.
5: Er is maar één.
6: NPO Radio 2.
5: NPO Radio 2.

0: Acta in de Munich, het regent, zonnestralen. Ook nog Teddy Swims en Mr. Know-it-all. Even voor de planning, heb je het vanmorgen staan, Duncan?
1: Henk Schiefmacher bellen.
0: Ja,
1: staat genoteerd.
0: Want voor mensen die het niet hebben meegekregen, Henk Schiefmacher is bezig met een enorm beeld op iemands rug. En het moet een, het liefst een soort van. Het zou mooi zijn als je een Indisch of Indonesische achtergrond hebt.
1: Een mooie glad canvas was het, was de vraag.
0: Ja. Ja. Op je rug.
2: Kleurt het mooi.
0: Dan kleurt het mooi. Het gaat om een schilderij. Een kruisafname. En dat is dan voor de museumnacht in het Rembrandthuis. Dus iets wel vet hoor. Een aantal kunstenaars. En ze gaan je meer dan 20 uur tatoeëren.
2: Doet dat pijn, Ruud? Jij weet dat.
0: Pijn? Ja, soms. Maar ook
2: of mee. Is het fijn?
0: Sommige plekjes. Nou, het is gek dat je dat zegt. Het is ook wel gek.
2: Ja?
0: Ja, het is ook verslavend.
2: Hoe kan dat toch?
0: Ja. Ik weet niet wat het is. Iedere keer dan dacht ik weer van, oh, toch iets bijdoen. Dan nog een soort van, ik weet niet wat, ik kan het niet uitleggen.
2: Wil je nog één dan?
0: Ja. Nee, dat niet. Nu ben ik...
2: Nee, ben je klaar? Maar waarom ben je dan klaar ineens?
0: Nou, dat niet. Ik had alleen, ik ben een stukje arm begonnen. Toen zaten allebei de armen vol. En toen dacht ik, ja, hoe nou met mijn nek verder te gaan? Dus weet je, dat...
2: Ja, maar je hebt nog benen.
0: Ja, nee, ik... Nee, dat... Nee.
2: Bescheiden ineens?
0: Ja, niet bescheiden. Ik vond het gewoon mooi. Goed, dames en heren, zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
2: Ja, verdrietig nieuws uit Groot-Brittannië. De influencer Igo Tiny Ubiribo is overleden nadat hij onder het mes ging voor een penisvergroting. De fillers die daarbij werden gebruikt, die zijn in zijn longen terechtgekomen.
1: Ja, heel verdrietig. Konden we maar wat doen. Laten we met elkaar misschien nadenken over een tekst voor op zijn kaart.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5. Wat staat er op de rouwkaart van deze penisdode? Dus wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Alles welkom als je wilt meedenken via de NPO-luisterapp.
1: Matthijs deed dat al. Zijn penis verlengd, zijn leven verkocht.
0: Maurits, dankjewel voor het meedenken. Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Het is hard, maar hij staat niet meer op.
2: Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Erik stuurt in, hij wilde imponeren. Nu moeten we hem cremeren.
0: Oh, meedenken heel graag via de NPO Luisteren.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Hoe wordt het boekje met alle gezongen teksten en dialogen van een opera genoemd? En wat zat er op het lievelingsbroodje van Elvis Presley? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
6: Zo moeilijk kan het toch niet zijn?
5: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
7: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Swishfund helpt ondernemers met doorpakken. Dat doen we al 10 jaar. En

0: daarom trakteren we. Wie nu een zakelijke lening afsluit, leent de eerste 2 maanden gratis. In 5 minuten aangevraagd, binnen een dag op je rekening. Swish Fund.
1: Nu te zien in het AFAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
0: Swishfund trakteert. Sluit nu je zakelijke lening af en leen de eerste 2 maanden gratis.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Wacht even. Hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten. Hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
7: En zijn het 2:05, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
8: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet wil Omroep Ongehoord Nederland van de buis halen en de licentie intrekken. Minister Letchert zegt dat de omroep zich niet aan de regels houdt. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media, zegt verslaggever Roel Bolsius.
9: Ja, de omroep is al langer omstreden vanwege onder andere racistische theorieën of complottheorieën over omvolkingen bijvoorbeeld. Daarom zijn er al verschillende partijen die sancties hebben omgelegd. Het Commissariaat van de Media bijvoorbeeld, de NPO bijvoorbeeld. En die twee organisaties hebben aan de minister gevraagd om die omroeplicentie in te trekken. Nou, daar wil ze nu toe overgaan.
8: Het gaat om een voorlopig besluit. De omroep kan er nog op reageren. Ongehoord Nederland mag gewoon uitzendingen blijven maken totdat er een definitief besluit is gevallen. De omroep heeft al gezegd dat ze zich er niet bij neerleggen. Een middelbare school in Almere hield vandaag de deuren dicht vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school besloot dicht te blijven na overleg met de politie. Morgen ligt een groot deel van het openbaar vervoer in Nederland stil. Er is een 24-uur staking. Eind juli zei vakbond FNV al dat ze dat gaan doen vanwege de Haagse bezuinigingen op de sociale zekerheid. Verslaggever Ibrahim Dosloe hoorde van reizigers dat het impact heeft.
10: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, geen bussen, geen treinen, niks. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet door de staking, want ik woon niet heel dicht bij mijn school, dus ik kan niet op de fiets.
11: Ik heb er zeker begrip voor, want die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen. Maar ik vind het ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen. En mensen komen nu al lastig uit voor morgen.
8: Het verschilt per vervoerder in hoeverre er wordt gestaakt. Soms rijdt er helemaal niks en soms gaat er bijvoorbeeld nog een bus. En de Britse luchtverkeersleiding heeft technische problemen en daardoor zijn meerdere vluchten uitgevallen of vertraagd. Ook deze vrouw die naar Amsterdam vloog had vertraging en had het zwaar.
12: Wat afschuwelijk. Ik zit nog in het vliegtuig. Ik ben echt na 2,5 uur een keertje geland, joh, met vertraging.
8: Ja, dat klinkt net als Fief, ja.
13: Dat duurde echt lang voordat je dat hoorde.
7: Dat klinkt als onze Fief.
8: De Britten hopen dat de systemen van de luchtverkeersleiding halverwege de avond weer werken zoals het hoort.
7: Hé, maar komt Fief überhaupt nog, jongens?
14: Weet ik niet.
8: Misschien moeten we er even bellen straks.
7: Ja, ze zei, ik kom gelijk als ik kan. Dan,
13: ja, maar weet je hoe lang je op een koffer moet wachten?
7: Ah, ze heeft er geen koffer voor 1 dag.
13: Nou, hallo, als je met een Oasis gaat praten, dan ja, wat moet ik aan?
7: Ook weer zo. Maar misschien...
8: Misschien is ze heel snel. Misschien heeft ze alleen handbagage bij zich.
7: Dat kan ook toch?
13: Ja.
7: Even kijken, maar we zijn aan het bellen. Hallo?
14: Ja, ze neemt er niet op.
8: Zal ik het weer dan even doen?
7: Ja.
8: De Het is bewolkt.
7: Wacht.
8: Het weer dan, bewolkt, op veel plaatsen regen. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 16. Morgen 6, buien en 4, een graad of 18.
7: 1. Voicemail. Oké. Bij de ANWB zit Dennis. Mooi, Dennis, is het druk?
14: Het is drukker dan gebruikelijk. Althans, de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Komt onder andere door regen en door ongelukken. Op de A2 Eindhoven-Maastricht heb je bijvoorbeeld 20 minuten extra nodig tussen Maasbracht en Born. Dat staat 11 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A9 naar Alkmaar tussen Velzen en Akersloot doe je er bijna een half uur langer over. 30 minuten vertraging dan op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Ridderkerk. En op de N325 richting Arnhem is er een ongeluk gebeurd. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen doe je er een half uur langer over.
7: Dankjewel, tot zo weer.
15: Ja.
7: Ja. Ja.
15: Nou, een half uur langer. Ja, bij mij doe je ook wel een stukje langer over. Maar ik zit in ieder geval niet meer in het vliegtuig.
7: Waar ben je?
15: Ik zit op de snelweg bij Amsterdam en ik ben onderweg naar Hilversum.
7: Lekker!
16: Zometeen bij De Wild in de Middag.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Yes! Nu bij New York Pizza.
8: De Double Dough Dagen.
7: Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
10: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
15: NHA.nl.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno! Kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: Tears of Fears en Shout, dames en heren. Tweede gedeelte van dit... Nou, het is dus een radioprogramma.
1: Het is wel een radioprogramma.
0: Een grabbelton voor nosums, youngsters en teenagers. Dat kan ook nog.
1: Dat weet ik niet, maar klinkt wel mooi.
0: Een mooie. Dames en heren, het tweede gedeelte van dit radioprogramma. Ik zei het net al. En daarin een nieuwe... Top 5 over 5.
2: Zeer opmerkelijk nieuws. Een cosmetische ingreep heeft de Britse influencer Igo Tiny Ubiribo het leven gekost. En het ging hier niet om een spuitje botox of een facelift. Nee, hij overleed nadat hij een penisvergroting met fillers had ondergaan. Een deel van het ingespoten materiaal is in zijn longen terechtgekomen.
1: Wauw, zeer droevig. Maar we hebben met elkaar nagedacht over een toepasselijke tekst voor op de kaart die wordt rondgestuurd.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Top 5 over 5. Wat staat er nou op de rouwkaart van een penisdode?
3: De top 5 over 5.
2: Nummer 5.
0: Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Kees, dankjewel voor het meedenken. Rusthart.
4: Nummer 4.
2: Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Op nummer 4, Katja en Andries. Hij trok aan het kortste eind.
5: Nummer 3.
1: Op 3 staan Tjerk en Tom. Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Zijn leven was als een penis, veel te kort en bikkelhard.
4: Nummer 2.
2: Marieke die zegt, God hebben zijn piel.
0: Mooi.
4: Nummer 1.
0: Nummer 1. Wat staat er op de rouwkaart van een penisdode? Mariette, dankjewel voor het meedenken. Hoogmoed komt voor de vallers. Ah, dankjewel voor het meedenken. En morgen is er weer een.

0: 1991, Seal and Crazy. Sarah Larsson ervoor, of Sarah Larsson. Sarah Larsson.
1: Sarah Larsson.
0: Ja, het is eigenlijk Sarah Larsson. Oh. En Midnight Sun. Even, ik ben ontzettend lief dat jij even een half uurtje bij ons wilde aanschuiven vanaf 4 uur. Het is inmiddels anderhalf uur later. Maar Fifty, die is er nog niet.
1: Nee, ze zit in de taxi, ze appt net. Ik ben er om 17:46.
2: Hoe gaat dat trouwens met de factuur?
0: Ja, die krijgt 14 minuten betaald.
2: Ze krijgt 14 minuten betaald en ik de rest. Nee, ja, mooi. Oké, ja. Dan is
0: het
2: goed.
0: Jullie gaan het verdelen. Oh, zou de deur gewoon niet open doen tot 6 uur gewoon.
3: De wereld in de middag. Psychologisch nieuws.
0: Dames en heren, na de zomervakantie gaan veel mensen weer twijfelen over hun baan. In september blijkt er namelijk een stuk meer gesolliciteerd te worden dan in augustus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van, van de Nationale Vacaturebank. Maar waarom vinden we onze baan ineens niet meer leuk na de vakantie? Dat ga ik bespreken met onze huispsycholoog Saskia van Houten. Saskia, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Hoe kan dat nou eigenlijk, dat ik twijfel over mijn baan?
4: Ja, je zei net, ze gaan hun baan na de vakantie ineens niet meer leuk vinden. Ik denk niet dat dat het is. Maar een andere omgeving geeft andere prikkels. Denk er bijvoorbeeld maar eens over na. Als je aan het einde van je werkdag thuis komt, dan ruik je je huis niet. Maar als je na 3 weken vakantie terugkomt, ruik je ineens wel hoe je huis ruikt.
0: Huh?
4: Omdat je dan aan een andere omgeving gewend bent, zeg maar.
0: Nou, dus je collega's ruiken anders?
4: Ja, die ruik je ook niet op vakantie. En hetzelfde geldt voor werk. Als je iedere dag hetzelfde doet, dan geeft dat habituatie, gewoonte. En uit die omgeving gaan betekent dan dat er 3 dingen gebeuren. De letterlijke afstand laat je anders naar dingen kijken. Een andere omgeving spiegelt andere dingen in je brein. Daarom helpt het als je een nieuwe gewoonte wil aanleren om dat op een andere plek te gaan doen. En ten derde, bij terugkomst vallen de dingen extra op dus die je niet meer wilt. En ik denk dat daardoor dat punt 2, dat je gespiegeld bent in andere dingen, dat je daardoor denkt, en nou ga ik het doen. Dus ik denk niet dat het na de vakantie per se is, maar dat je meer denkt, nu ga ik verdorie handelen.
0: Dus eigenlijk is op vakantie gaan heel, heel gevaarlijk voor mensen die
4: ontevreden zijn.
0: Ja, toch?
4: Scheidingen nemen ook toe, hè, na de vakantie.
0: Ja, vind je dat gek? Dan ben je met z'n 2-3 weken zo'n kuttent geweest.
4: Ja.
1: En dan ruik je de ander weer.
4: Ja, probeer het nog 1 keer. Als het nou niet leuk is, dan zetten we er echt een punt achter.
0: Ja.
4: En dat is natuurlijk ook heel confronterend.
0: Saskia, heeft dat te maken omdat je op vakantie toch weer elkaars nare gewoontes vaker ziet?
4: Dat, omdat je dichter op elkaar zit, maar ook omdat je een beetje hoopt dan, als we de rust hebben, dan gaan we wel die goede gesprekken hebben. Of dan gaat die geprikkelheid af, dan gaan we wel weer lekker vrijen. En als dat soort dingen dan allemaal waar je eigenlijk dus van baalt dat er niet is.
0: Ja.
4: Als dat dan nog steeds niet komt, dan denk je, de rozen ermee.
0: Maar moeten mensen op vakantie om lekker te vrijen? Hoor ik dat dan?
4: Meeste mensen wel, want die zijn s'avonds moe.
0: Nee, wie je zei het zo mooi, lekker vrijen.
4: Ja, dit is toch lekker vrij, hè?
0: Lekker vrij, dat klinkt als er dinsdagavond vanaf 9 uur gaan we lekker vrij.
1: Op een handdoek.
2: Alleen maar lekker vrij ook.
4: Ja, maar er is ook niks mis mee om dat in je agenda te zetten. Dat vinden mensen ook niet heel stom. Maar als je net deed, plan je het ook.
0: Nee, maar Saskia, op vakantie wil je toch alle hoeken van de tent zien, niet lekker vrij.
4: Oh, dat mag niet lekker zijn. Oké.
0: Het mag wel lekker zijn, het is ook lekker. Het is één sluit het antwoord.
4: Nee, het sluit niet uit, klopt.
0: Maar
4: we wijken af.
0: Maar even terug naar lekker vrij. Nee, even terug naar elkaar zat zijn. Dus als je op elkaars lip zit, dan daar hadden we het helemaal niet over.
2: We hadden het over werk.
0: Lekker vrij.
2: Verandering van werk.
0: Ja. Lekker vrij op je werk. Maar het gaat dus om dat je je werk zat bent. Dan kom je terug. Dus mensen ruiken, hier wil ik niet meer zijn. Dat is wat je zegt, toch?
4: Nee, ik zeg dat dingen die je normaal... Jij voelt je kleren nu niet zitten, omdat je kan
0: dat
4: niet
0: getrikkeld
4: bij. Je voelt ze nu zitten omdat ik net heb gezegd dat je ze niet voelt zitten. Dan zegt jouw brein wel. Maar alles wat constant is, Ja. Schakelt je brein uit. Want je kan niet de 11 miljoen prikkels die we per seconde krijgen, daar kan je er maar 50 van verwerken. Dus alles wat een constante factor is, hoor, zie, voel of ruik je niet. En als je dan dus uit die omgeving gaat en weer terugkomt op het werk, dan denk je, ja, gadver, wat is de koffie hier inderdaad ook wel vies. Of, oh, daar heb je die stomme Vivian weer die altijd te laat komt of zo, weet je wel.
0: Hoe weet je dat? Dan,
4: ja, gokje. Ik had een team voor helderziendheid.
0: Oh ja, zit, precies.
2: Dat Vivian een andere baan wil.
0: Ja, precies. Dat kan. Dat ze dat met de omweg probeert te doen. Goed. Wat is jouw belangrijkste tip voor mensen die nu twijfelen, die in die twijfelmodus zitten en denken van, ik ga switchen of wil switchen?
4: Het belangrijkste is dat je gaat kijken, ga ik naar een andere baan omdat ik naar iets toe wil of wil ik ergens van af bewegen? Wat doe je het omdat je een nieuwe functie echt leuk vindt of wil groeien? Dan superleuk, maar als je niet meer iets wil, niet meer die koffie, niet meer die reisafstand, dan is de kans klein dat het gaat slagen. Dus dan heb je eerst dat op te lossen.
0: Goed, Saskia, dankjewel. En het is lekker dinsdag, hè?
4: Ja,
0: dinsdagavond.

0: Harry Styles en American Girl.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, in de middag weer buien en ongeveer 18 graden.
0: Dit is mooi bij de ANWB. Dit is 943 kilo. Nee, 900, nee, whatever. 900 nog wat.
2: Ja, nou ja, een dikke 900 inderdaad. Het is druk op de weg en dat komt onder andere door regen en door ongelukken. Zo loopt het vast op de A4 van Amsterdam naar Den Haag door een ongeluk tussen Schiphol en Hoogmade bij een uur extra kwijt. Twee rijstroken zijn dicht. Als je eenmaal bij het knooppunt Burgerveen bent aangekomen naar Schiphol, kan je het beste voor de A44 in de richting van Den Haag kiezen. Dan kom je langs Wassenaar. Ook een uur vertraging op de A15 van Gorinchem naar Rotterdam. Tussen Gorinchem en Hendrik Ido Ambacht. Ook hier zijn twee rijstroken dicht door een ongeluk. En op de N325 in de richting van Arnhem tussen Ubbergen en knooppunt Ressen. Ook weer 60 minuten vertraging door een ongeluk.
0: Dankjewel, tot zo weer. Het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer konden ze voor €49 per maand reizen en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. De meeste mensen hebben dat gedaan, maar toch zouden er nog zo'n 12.000 mensen zijn die mogelijk onbewust flink meer gaan betalen. In de buurt van Aken is de Duitse klimaatactivist opgepakt. Die wordt verdacht van sabotageaanvallen op energiecentrales in Duitsland. Hij werd aangehouden bij een verkeerscontrole. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergenbrug in de A28. Die brug moest gisteren dicht voor al het verkeer. Toen bleek dat er bij die pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En de gemeenteprullenbak, die midden op een nieuw fietspad in Amsterdam stond, is weer weggehaald na alle ophef. Bij renovatie van een rotonde werd alles opgelapt, zelfs de verkeersborden glimden. Maar één ding ging niet helemaal goed, want er stond ineens een grote grijze gemeenteprullenbak midden op het fietspad. De gemeente Amsterdam had er nog wel wat rood-witte borden naast gezet.
4: Dat? Ja. Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
5: Het is ook niet zo'n groot probleem, toch? Ik bedoel, je kan er wel gewoon langs fietsen, toch?
4: Ja, je kan er wel langs fietsen, maar ik bedoel, je kan hem ook daar neerzetten. Dan staat hij op de stoep. Ja, zie je, dat is een meter verderop.
3: Nou, dat hebben ze nu gedaan. Morgen komt er een paaltje. De gemeente Amsterdam zegt dat ze er op kantoor wel om konden lachen. Die prullenbak stond midden op het fietspad om te voorkomen dat er auto's over het fietspad gaan.
0: Dat was hem.
3: Dat was hem.
0: Je vroeg je net af in de gang. Hey Ruud, waarom heb jij op je laarzen sporen zitten? En waarom ben je op een paard?
3: Dat vroeg ik inderdaad, ja.
0: Omdat ik een spel ga spelen.
6: Yeah! Ruud's Country Quiz. Weet jij welk liedje dit is?
0: Country is hip, hot en happy end. Binnenkort is alles country. Want, de wereld
7: is gewoon zo.
0: Ja, de wereld wordt helemaal gecountryfiseerd. Dus we kunnen net zo goed de country dan spelen. Als je het weet wat we hier gecountryfiseerd hebben, dan direct bellen 0800-1122.

0: Jij het ook?
1: Ja.
2: 0800-1122. Dus nog even wachten voordat het weer zover is.
1: Lange versie, hè, dit?
2: Leuk. Ah, ik vind hem wel beter dan het origineel, eerlijk gezegd. De origineel vind ik een beetje depressief. Hallo, met Ruud.
3: Goedendag, met Dan.
2: Sorry?
3: Hey, Dan.
2: Met Dan?
3: Dan, ja.
2: Dan. Is het Dan of Dan?
3: Dan.
2: Dan, D-O-N-E, Dan.
3: Dan.
2: Zeg, Dan, heb je enig idee?
3: Ik doe Blue Monday, maar ik twijfel wel.
2: Je hebt Blue Monday? We gaan even checken of het zo is. Tell me how does it feel? Ho, ho, ho, ho, ho. Dan! Lekker dan!
1: Woehoe, en dit zijn jouw prijzen, Dan. Een De Wild in de Middag fluitje om de dinsdagmiddag fluitend te sluiten. Een Ruud Dussolij bumpersticker, een must-have voor in de file. Het boek Heb je nu alweer vakantie? Onze e-reader aanrader van vandaag. En omdat het weer kouder wordt, de echte De Wild in de Middag sokken. Want dan, wat de...
3: Sok.
4: Er is maar één. Ruud
2: de Wild. De ETA van Vivienne is momenteel 22 uur en 43 minuten.
4: NPO Radio 2.

0: Bizarre Machine en Conga. Overigens hadden we ook nog Nothing But Thieves en Overcome. Na 20 jaar werken in de wereld van marketing en communicatie... gooit Marloes Grimberg het roer om en denkt ze... Ja, dag.
1: E-reader aanrader.
0: Het roer om en stapt over naar het onderwijs. Hoe het haar vergaat als zij-instromer op een school... beschrijft ze in het boek Heb je nu alweer vakantie? En dat is vandaag onze e-reader aanrader. Marloes, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: We beginnen. Waarom is jouw boek Heb je nu alweer vakantie een e-reader aanrader?
2: Het is een e-reader aanrader omdat ik denk dat het interessant is om te lezen... dat het niet alleen zwaar kan zijn om een nieuw vak te leren... maar omdat het ook wel heel erg leuk is om te lezen hoe bijzonder, grappig, lastig het onderwijs kan zijn. En omdat ik hoop dat mensen na het lezen misschien denken van... hey, ik denk dat ik dit ook wel kan.
0: Ja, wat goed. Het schrijven van een boek of gewoon iets kunnen?
2: Sowieso iets kunnen. Het schrijven van een boek wellicht ook. Maar het zou leuk zijn als mensen denken... het onderwijs is ook een plek voor mij.
0: Ja. Vandaag in het nieuws hè, dat jonge mensen steeds minder goed gaan lezen. Kunnen lezen. Is het ook een soort van taak van jou geworden dan?
2: Kijk, ik sta in groep 3. Dus ik sta echt aan de basis van het leren lezen. Dus ik ben daar dagelijks wel heel, heel druk mee. En ik hou ook zelf van lezen. Ik hou van heel veel voorlezen. Dus ik hoop die liefde voor lezen in ieder geval wel mee te kunnen geven aan kinderen.
3: Ja, ik hoorde ook dat ouders wordt geadviseerd om minstens een kwartier per dag, geloof ik, voor te lezen.
2: Ja, en ook blijf dat ook doen, hè. Ook als het 12, 13 zijn. Ik heb zelf kinderen en mijn oudste is bijna 10. En het voorlezen wordt eigenlijk veel leuker, want... Ja, na 30 keer rups je nooit genoeg, ben je er wel klaar mee.
0: Ja, maar tuurlijk.
2: Als een kind op een gegeven moment wat ouder is... kun je ook echt leuke boeken samenlezen.
0: Bijna 20 jaar heb je gewerkt in de wereld van marketing, communicatie. En toen ineens dacht je, ik word juf? Of dacht je, ik ga wat anders doen en toen ben je gaan oriënteren?
2: Nee, ik ben ooit, toen ik 17 was, ben ik ook naar de PABO gegaan. Dat was denk ik te vroeg. En ik wilde ook iets met schrijven doen. Dus nou, lang verhaal kort, ik kwam in de marketing terecht. Maar ergens is dat vuurtje voor het onderwijs wel blijven flakkeren of zo. En toen gingen mijn eigen kinderen naar school. En toen kwam ik weer in het klaslokaal. En dacht ik, ah, het is toch wel jammer dat ik die PABO niet heb afgemaakt. Ik vind het leuk. Ik vind het leuk om met kinderen te kletsen. Om hier op een school te zijn. En toen was ik 40 en toen dacht ik, ja, nu moet ik nog best wel lang werken. Laat ik dan iets gaan doen wat ik leuk vind.
0: 40! En is dat dan leuk? Een leuke, mooie leeftijd om over te stappen?
2: Ja, ik denk, ja, geen idee. Ik kan alleen voor mezelf spreken. Ik heb echt een superleuke carrière achter me. En ik kan nu weer iets heel anders doen. Het geeft mij heel veel energie. Ik vind het leuk om me weer iets nieuws te leren. Ja.
0: Je beschrijft volle klassen, hoge verwachtingen, pittige dagen, de pittige opleiding. Wat heb jij gemist als beginnend leerkracht?
2: Tijd. Je komt altijd tijd tekort. Want dat is misschien ook als je als zij-instroom voor de klas staat. Je gaat best wel snel hele dagen voor de klas. En dan wil je het perfect doen eigenlijk. Dus je wil je lessen goed voorbereiden. Je wil dat de kinderen gelukkig zijn. Je wil die ouders goed te woord kunnen staan. Maar je hebt daarnaast ook nog een opleiding die best wel veel van je vraagt. Dus het was in het begin, dacht ik, ik ga dus nu voor altijd tot 11 uur 's avonds, elke avond werken. Dat is niet meer zo hoor. Maar ja, in het begin was het heftig, ja.
0: Zeg, het boek Heb je nu alweer vakantie ligt in de boekhandel. Marloes Grimbergen, waarom ga ik jouw boek vanavond lezen Heb je nu alweer vakantie?
2: Ja, er staan onwijs leuke anekdotes in met ouders, kinderen. Je ziet echt. Kijk er gewoon even, wat gebeurt er nog meer achter die klasdeur? Weet je, kijk je achter de schermen, maar dan achter de klasdeur.
0: Mooi.
2: Het is grappig. Het is soms emotioneel. Ja, het is onwijs goed geschreven sowieso.
0: Dankjewel, Marloes. Fijne avond ook.
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Evelien is inmiddels weggelopen, want die moet het programma zo meteen van...
1: Emily.
0: Ja, van Emily gaan vervangen. En we zouden... Ik dacht, ze komt om 46 aan, onze Fief, maar ze is er nog niet.
1: Ze is nog verder vertraagd, maar we hebben haar live locatie. Ze zit nu wel op het Mediapark.
0: Oh, dat wel. Was er juist Jexile en Jon en Turn the Lights Off. Turn the Lights Off. Nou ja, het wachten is op Vivienne, dus... Maar ja, ze heeft ons 5 minuten nodig.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Novastar met Today.

0: jij, man. Ja,
1: dat is echt druk op de weg. En dan moet je dus de tussendoorweggetjes weten. Ja. Zodat je dus dan vanaf Schiphol met na 2,5 uur
0: daarvoor.
1: Vertraging... Ik zat in Londen voor de première van het documentaire van Oasis.
0: Heb je ze gezien?
1: Ik heb ze gezien. Oh. En ik dacht, ze gaan nooit de zaal inkomen in die achterafzaal waar wij waren weggestopt. Maar ze kwamen ook nog in de zaal. En de kinderen waren er. En er waren allemaal bekende mensen, muzikanten, voetballers. Allemaal belangrijke types. En ik...
0: Oh.
1: Ja, dus ik snap dat het niet leuk is dat ik te laat ben. Want jij bent natuurlijk minstens zo belangrijk voor mij.
0: Heb jij je vlucht gemist, vieze schoft? Daar ben je helemaal niks van. Maar heb jij je vlucht gemist, expres gemist?
1: Er is dus bij Heathrow en Gatwick vandaag een of andere technische storing, waardoor alle vluchten dus daar aan de grond moesten blijven. Geen grap. Dus ik ben nog überhaupt blij dat ik de oversteek heb kunnen maken.
0: Oh, dus ik mag blij zijn?
1: Jij mag blij zijn.
0: Dat je de laatste 5 minuten hierbij
1: hebt. Ja, je mag blij zijn, Ruud. Maar dat ben je niet. Ben je wel?
0: Nou, ik ben...
1: Duncan wel.
0: Ben je blij?
1: Ja.
2: Ik vind het wel leuk om jou even te zien voordat we naar huis gaan.
0: Ik ben blij met Evelien de Bruin. Dat die,
1: daar ben ik het allerblijst mee. Ik heb haar net al zoentjes gegeven.
3: Ja, en hartjes gekregen hier. Ja, echt waar.
1: Heel zo lief.
0: Ja. Maar...
1: En dus eigenlijk is Liam is grappiger, maar Noel is wel wat vriendelijker.
0: Ja, nou, maar dus grappig, het leuke is dat Liam, die versta je helemaal niet. En Noel, die versta je alleen op maandag en woensdag.
1: Dat was dus ook mijn angst. Ik denk, als ze langslopen en je mag ze iets vragen. Ik ken deze man alleen maar met ondertiteling. Hoe ga ik met ze communiceren?
0: Ik heb Oasis gesproken voordat ik naar de nonnen ging en daarna. En dat heeft geen verschil gemaakt.
3: Maar wat vraag je aan dit soort mensen?
1: Nou, wat vraag je? Het gaat natuurlijk helemaal over hoe zij weer samen zijn gekomen en hoe dat hele traject is geweest. Dus ik heb wel... zij deden dus geen interviews, kan je nagaan. Geen interviews.
0: Nee.
1: Zij deden geen interviews.
0: Nee, ze deden geen interviews.
1: Nee, maar dat is helemaal niet leuk, want je staat daar en je denkt, je kunt dat vragen. En ze zijn gewoon, voordat de pers begon, afgeleid naar de fans, die natuurlijk het belangrijkste zijn, dat begrijp ik ook wel, afgeleid naar de fans om daar handtekeningen te zetten. Dus ik heb nog geroepen, Liam, nou, maar nee hoor.
0: Nee, dus je hebt niks aan ze kunnen vragen?
1: Ik heb aan hen niks kunnen vragen. Wel aan de kinderen.
0: Wat deed je daar dan? Oh, dat wel. Oké. Okay.
1: Ja, en aan de makers van de documentaire, die ook al overigens heel vette andere muziekdocumentaires hebben gemaakt.
0: En dan zeggen ze, maar één handshake away. Dus eigenlijk heb jij een gesprek gehad met Liam en Noel.
1: Ja, maar als ik nou had geweten dat jij ze al lang geleden een keer had gesproken, had ik nooit weg hoeven gaan.
0: Nee, we zijn nu dichterbij geweest.
1: Ja.
0: Hey, maar was het wel een happening?
1: Het was een enorme happening. Ik ben echt... Kijk, je moet je voorstellen, ik was daar vorig jaar bij, hè, in Manchester, bij de concerten.
0: Ja, dat wil ik naartoe, want hebben ze daar nog iets over gezegd? Want Oasis gaat opnieuw toeren.
1: Ze zitten allemaal hints te geven op hun socials. En waarschijnlijk...
0: Maar komen ze naar Amsterdam?
1: Zeggen ze ook dus allemaal nog steeds niks over. Maar Amsterdam lijkt nu wel zeer waarschijnlijk te zijn.
0: Dat betekent ja.
1: Dat het heel waarschijnlijk is dat het misschien...
0: Maar is het dan de Arena of is het dan de Ziggo Dome?
3: Liever de Ziggo.
0: Ja, dat hoop ik ook. Van geluid. Van geluid, ja.
3: Ja. Ja. Beter geluid.
0: Want Harry Styles mag dan in de arena gaan wonen.
1: Ja, die had hartstikke goed geluid. Dat ging eigenlijk best wel goed de vorige keer. Ja, ik weet het niet. Het zal toch wel de arena zijn. Want
0: denk je dat?
1: Zoveel mensen kunnen ze wel kwijt, hoor. Mm. Oh, ik heb zitten huilen gewoon in de bioscoop.
0: En ga je nu naar RTL Boulevard?
1: Ja.
0: En dan ga je dit verhaal weer vertellen?
1: Nee, daar heb ik nog meer nieuwtjes die ik dan...
0: Je houdt er iets achter.
2: Dat mogen wij ook niet weten. We hebben zo lang op jou gewacht en dan ga je dat ook nog voor
0: wat
2: je houden.
0: Wat is dit dan voor raars?
1: Nee, dat komt omdat ik niet weet wie we allemaal echt goed in beeld hebben gehad. Dus ik ga nu zien wat we nog kunnen doen.
0: Oké. Okay. Zometeen daar... Ja.
1: Oh.
0: Nee, zeg maar.
1: Nou, wat ik zelf al...
0: En ga je nu naar RTL Boulevard?
1: Ja.
0: En dan ga je dit verhaal weer vertellen?
1: Nee, daar heb ik nog meer nieuwtjes die ik dan...
0: Je houdt er iets achter
2: nu? Dat mogen wij ook niet weten. We hebben zo lang op jou gewacht en dan ga je dat ook nog voor
0: wat
2: je houden.
0: Wat is dit dan voor raars?
1: Nee, dat komt omdat ik niet weet wie we allemaal echt goed in beeld hebben gehad. Dus ik ga nu zien wat we nog kunnen doen.
0: Oké. Okay. Zometeen daar... Ja.
1: Oh.
0: Nee, zeg maar.
1: Nou, wat ik zelf wel een leuk feitje vond, is dat die makers ook een blur...

0: kiezen. Maar het was wel echt een compleet andere ervaring dan 15 jaar geleden.
1: Wauw.
2: Sivisa spreekt hij het inhalen, hoor je dat?
1: Ja, echt, zeker.
0: Alles ik kan nog meer doen.
1: Dat kan niet. Zometeen Evelien de Bruin. Met het oor wel ook wat. Hoe was je dag eigenlijk vandaag?
3: Ik had een hele leuke dag. Ik heb een paar leuke vragen gesteld op de radio en zo. En ik heb Vivienne van der Assem vervangen vandaag.
1: Ja.
3: Ja.
1: Die, dat, die altijd te laat is, die?
3: Ja, die komt nooit op tijd. Zij twijfelt over haar werk.
1: Goed. Vive de Boulevard. Veel plezier met Eve. Wij zijn er morgen weer. Oh, wacht.
4: Dit is NPO
1: Radio. Nee, wacht.
0: Radio. Wat doe je nu?
3: Ja, deze.
0: Kom op.
1: Into the Great Wide Open.
3: Yes. Yeah.
1: Ja?
3: Ja, helemaal goed.
1: Top,
3: ja,
1: top echt, in de heartbreakers.
0: We hebben je laten winnen, dat
1: ja,
0: snap je.
1: Ja, tuurlijk. Zou jij laten winnen, gek. Tot morgen.
5: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
6: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
7: Ster. Hoe klinkt werken in een wereldteam?
8: Yes, hij doet het.
9: Ja hoor, dat kan zeker.
7: Ja. Van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.

0: Je kiest niet voor huidklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Oh, wat een geld.
4: 80.000.
5: Potverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Goedenavond, het is dinsdagavond 6 uur. Je luistert naar NPO Radio 2 met het NOS Journaal van Joris Stubinitski.
11: Goedenavond Evelien. Pak je normaal de trein, bus of tram? Let dan op, want morgen ligt het openbaar vervoer in zo'n beetje heel Nederland plat vanwege een 24-uur staking.

0: Verslaggever Ibrahim Dosloe vroeg reizigers hoe ze zich voorbereiden.
1: Morgen heb ik gehoord dat er een treinstaking is. Want dat vind ik heel vervelend, waardoor ik niet naar school kan.
2: Ik heb een vrije dag genomen, omdat ze gaan allemaal staken in Nederland. Dus ik heb me van tevoren afgemeld.
3: School zegt dat we wel verplicht moeten komen.
4: Wel een dingetje.
3: Ja, het is wel irritant, maar...
4: En hoe heb jij je daarop voorbereid?
3: Ja, ook de bussen gecheckt en kijken of iemand me kan brengen. Maar de buschauffeurs gaan misschien ook staken.
4: Dan schiet het ook niet echt op.
3: Nee, niet echt, nee.
0: De staking is gericht tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. In Groot-Brittannië zijn bijna 300 vluchten geannuleerd vanwege technische problemen bij de luchtverkeersleiding. Duizenden vliegtuigpassagiers zijn getroffen. De Britse luchtverkeersleiding zegt dat er zojuist een update is geweest en de systemen weer beginnen te werken. Vandaag werd de Oekraïnse hoofdstad Kiev op klaarlichte dag aangevallen door Rusland. De aanvallen begonnen op het moment dat de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner het land net hadden verlaten. Ze hadden gesproken met president Zelensky en eerder ook al met president Poetin. Toch hebben die gesprekken niet geleid tot een einde aan de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
5: Nou, het laat zien dat die onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd, zoals ook de verwachting was eigenlijk. Er waren wel lovende woorden in Moskou en in Kiev over de voortgang en de gesprekken met Kushner en Witkoff, deze twee gezanten van Trump. We weten eigenlijk ook dan niet zo goed waar dat dan in zit, die vooruitgang. Het lijken toch ook vooral lovende woorden om Trump te paaien.
0: Nog een week en dan is het Prinsjesdag, een dag met veel tradities. En als het aan de lokale Partij voor de Dieren in Den Haag ligt, gaat er één traditie veranderen. Het gebruik van paarden in de stoet van de koning. Volgens de partij hebben paarden stress, is zo'n tocht niet diervriendelijk. En de training in Scheveningen, waarbij paarden aan het schrikken worden gemaakt, vindt de partij al helemaal niets. De Partij voor de Dieren noemt een elektrische koets als optie. En dan nog een kleine rectificatie. Een half uurtje geleden heb ik een verkeerde vervoeging gebruikt van het woord glimmen. Ik zei, zelfs de verkeersborden glimden. Komt nu nog een beetje bloed uit mijn oren, Evelien. Moet natuurlijk glommen zijn.
6: Joh, is toch helemaal niet erg.
0: Klein bedrijf.
6: Is menselijk. Maar
0: bedrijfsongeval.
6: Ja.
0: Het weer dan. Vanavond buien. Morgen wordt het ook nat met veel wind en maximaal 18 graden.
6: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Lekker drukke spits vandaag, zegt Dennis Mooi. Hoe is het nu?
7: Zeker, zeker. Nou, het drukste moment ligt alweer achter ons. Het was ruim 900 kilometer file. Daar is nu nog 630 kilometer van over. Dagelijkse files zijn langer door de regen en door ook ongelukken. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag heb je tussen Roelof Arendsveen en Zoeterwoude Rijndijk nog steeds een uur vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je het beste via Wassenaar over de A44. Dan de A4 de andere kant op, dus richting Amsterdam. 25 minuten vertraging tussen de knooppunten Ketelplein en Hofvliet. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en de Noordtunnel 14 kilometer en een uur vertraging. Door een ongeluk in de tunnel zijn daar twee van de drie rijstroken afgesloten. In de regio Arnhem-Nijmegen is het ook druk. Vanuit Arnhem naar Os op de A50 heb je tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Ewijk een uur extra nodig. En dat geldt ook voor de A325 vanuit Arnhem naar Nijmegen tussen het Gelredome en Lent.
6: Dankjewel. Ja, en dan nog even een belofte waarmaken. Tom Petty komt er echt aan hoor, zometeen.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 259 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
2: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.

0: fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Het oor wil ook wat.

0: En mensen die naar Into the Great Wide Open zijn geweest, die hebben nu herinneringen opgehaald met Tom Petty en de Heartbreakers.
1: Evelien de Bruin.
0: Hallo, goedenavond, daar ben ik weer.
2: Het oor wil ook wat. NPO Radio 2.
0: Welkom op deze dinsdagavond. Een dinsdag die de geschiedenis in zal gaan als de grootste meteorologische ommezwaai van het jaar 2026. Want wat was het ineens nat vandaag. Een warme knuffel en een paraplu aan jou. En mocht je je hebben vergist vandaag met blote schouders de deur uit zijn gegaan, dan is dat natuurlijk extra nodig, hè, zo'n plu. En als je dan ook nog eens te lang in de file hebt gestaan, heel veel sterkte, maar dat heb je misschien wel gehoord, er is hulp in de aantocht. Het schijnt dat je in 2028 echt met een vliegende auto van en naar je werk kan gaan. Dat is toch bizar? Het Nederlandse bedrijf van die vliegende auto is aan het nadenken over speciale vliegstrips naast tankstations. Dat zou toch makkelijk zijn, hè? Als er bijvoorbeeld eens een keer een brug ergens afgesloten is. Maar goed, dat is pas in 2028. Vanavond heb ik heel andere plannen. Ik spreek bijvoorbeeld zometeen met Beromi, die een theatervoorstelling maakt over zijn onvruchtbaarheid. Heel openhartig dus. Maar eerst hoor je veel muziek hier op NPO Radio 2. Zometeen Alex Warren met Passenger. Maar eerst onze vriendinnen van de Dolly Dots. Dit is Love Me Just a Little Bit More. We'll

Alex Warren, NPO Radio 2, met Passenger. Ik wil het even met jou hebben over bands die zo'n enorme belofte zijn, maar waarbij het er nooit echt helemaal van komt. Of misschien één hitje. En toen moest ik ineens aan Mr. Big denken. En dan niet die van To Be With You, maar die andere. Die uit de jaren 70. Na jaren van pubs en kleine festivals afgaan en toeren met Queen, uitroepteken, hadden ze eindelijk een grote hit te pakken. En dat is wel echt een fantastisch liedje. En het gaat over Romeo en Juliet. Het verhaal blijft altijd prachtig. Luister maar eens naar de tekst. Het is echt heel lief.

wel ook wat is een minuut of 25 onderweg. En als je denkt, die stem van Emily die klinkt toch anders dan ik gewend ben. Dat klopt. Ik ben namelijk Evelien. Aangenaam. En Emily die is lekker met vakantie. Maar dat doet helemaal niets af aan de inhoud van dit programma. Want we behandelen gewoon de apps die binnenkomen via de NPO Luister-app op dit moment. En zojuist appte Robin voor iedereen die er misschien een beetje doorheen zat vandaag. Of juist zijn vrolijke gevoel voort wil zetten. Lijkt het mij een mooi moment voor die fantastische Belgische zanger Stromae. Allo.

0: Even een tip. Kijk een keer op YouTube hoe Stromae dit nummer heeft gemaakt. Het is werkelijk geniaal, eenvoudig en briljant tegelijk. Je valt van de ene verbazing in de andere. Hallo, een dans hoorde je. En Joeri is er ook weer voor het nieuws van 6:30.
1: Bedrijven achter deelauto's verwachten morgen topdrukte vanwege de grote OV-staking. Het bedrijf Snapcar zegt dat er morgen 20% meer deelauto's zijn geboekt vergeleken met een normale woensdag.
0: Oh, er komt net een appje binnen van iemand en die zegt, ja, wat moet ik nou eigenlijk doen? Want ik heb een dochter die woont wat verder van school. Mm-hmm. Dus die gaat normaal met het openbaar vervoer.
1: Ja.
0: Ze hoeft maar vier uur naar school, zou ik er gewoon thuis houden.
1: Hangt er een beetje van, als je een e-bike hebt, zou je kunnen zeggen,
0: ja,
1: pak de e-bike of huur zo'n elektrische fiets. Maar morgen gaat het volgens mij ook vrij hard waaien. en regen.
0: Ja, en iedereen gaat natuurlijk de weg op.
1: Iedereen gaat de weg op, inderdaad. Ja,
0: hou een smoes paraat.
1: Ik voel een verkoudheid opkomen, Evelien.
0: Ja, ik vraag dit voor een vriend, hè?
1: Ja.
0: Sorry, ik begin al aan het weer, maar jij wil nog even door, hè?
1: Ik heb zeker nog nieuws over een misbruikzaak uit Woudenberg. Justitie wil dat een man en vrouw uit die plaats 30 en 20 jaar de cel ingaan en TBS krijgen. Die zaak gaat over ernstig kindermisbruik. Die twee zouden jonge oppaskinderen uit twee families hebben misbruikt en sommigen hebben gedrogeerd. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld en ook de scheepvaart ligt stil. En de SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt vrije tijdskleding niet geschikt en denkt dat kleding invloed heeft op gedrag. En ook dat leerlingen met nettere kleding beter voorbereid zijn op hun stage. En wat vinden dan de leerlingen ervan?
2: Ik vind het echt onzin. Ik vind het niet kunnen. Omdat ik gewoon vind dat mensen joggingspak mogen dragen.
3: Ik droeg niet heel vaak sportkleding eigenlijk. Maar ja, het is ook wel, denk ik, zo van ja, als zij dat willen dragen, ja, laat hun dat dan dragen, denk ik dan.
2: Je moet toch comfortabel zitten. Dus als je comfortabel zit, denk ik ook dat je meer goed kan opletten.
4: Nu moet ik ineens me helemaal gaan aanpassen. Ik vind het een beetje raar, persoonlijk.
1: Nou, ze hebben tot en met de herfstvakantie om andere kleding te kopen. De SP in Gouda spreekt van betutteling.
0: Mm.
1: Het weer, vanavond buien. Morgen wordt het ook nat met veel wind en maximaal 18 graden.
0: Joeri, dankjewel. Gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie. Dennis Mooij, hoe is het?
5: Er staat net geen 300 kilometer file en dat is een stuk meer dan gebruikelijk op dit tijdstip. Het is zo'n drukke spits geweest door de regen en door ongelukken. Drukte neemt wel af. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht loopt het juist weer vast. Tussen de knooppunten Batendorp en De Hoog bij Eindhoven heb je een half uur vertraging. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. De A4 Amsterdam-Den Haag is weer vrij na een ongeluk. Tussen Hoofddorp-Zuid en Hoogmade rijdt het langzaam over 15 kilometer nog. Het kost je 3 kwartier extra. Ongeluk op de A15 richting Rotterdam. Tussen Gorkum en de Noordtunnel 19 kilometer en een uur vertraging. In de tunnel zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. En het is ook erg druk rondom Arnhem en Nijmegen. Zo rij je op de A50 van Arnhem naar Os. Tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Ewijk in 17 kilometer file. En dat kost je een half uur extra.
0: Dankjewel. Theatermaker Beromi met Surinaamse roots was klaar om vader te worden, maar ontdekte dat hij onvruchtbaar was. Hij maakte er een voorstelling over en we spreken hem zo.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO Radio 2 Topsong.

0: hoop wel dat hij in zijn note to self zegt niet in Amerika gaan wonen. Tenminste niet definitief, want hij heeft nu een O-1-visum gekregen om daar heel veel te kunnen werken en optreden. Maar wat mij betreft mag Douwe Bob wel hier blijven om mooie liedjes te blijven maken.
1: Evelien.
0: In plaats van Emily vandaag tijdens het oorwil ook wat. De Rotterdamse theatermaker Beul Romy zag het helemaal voor zich. Vader worden. Totdat hij vlak voor zijn 26e hoorde dat hij helemaal geen kinderen kan krijgen. Jarenlang hield hij zijn verdriet en schaamte voor zich. Maar inmiddels vertelt hij erover op het podium en bouwt hij aan een eigen theater waar jonge makers de ruimte moeten krijgen. Beul Romy, welkom bij het oor. Wat fijn dat je erbij bent.
2: Ja, bedankt dat ik er mag zijn.
0: Mag ik terug naar dat moment dat jij hoorde dat je onvruchtbaar was? Want jij hebt daar iets heel bijzonders over gezegd. Namelijk dat je je niet mans genoeg voelde.
2: Ja, dat gebeurt natuurlijk niet op het moment gelijk dat je het bericht krijgt van daar zo in de kamer met de arts. Maar dat is wel een gevoel wat gaat groeien met de tijd mee. Naarmate je natuurlijk met dit bericht door het leven gaat.
0: Ja, maar waar komt dat gevoel dan vandaan? Want ik kan me voorstellen dat niemand dat tegen jou zegt.
2: Nee, niemand zegt het. Maar ik denk, kijk, we leven in een maatschappij in waar we sowieso wordt er al op vorm van druk gezet. Men gaat er al vanuit. Ik ben nu 41 en dan kom je ergens. Hey, heb je al kinderen? Of toen ik 30 was, wanneer komt jouw kleine, zeg maar, eraan?
0: Ja.
2: Dus je ziet al dat het wordt gelinkt aan het hebben van. Zowel voor een vrouw, in dit geval ben ik dan een man. Dus voor mij is het dan, is dit wat ik dan ervaar. En daarin voel je toch wel van. Omdat je geen kinderen kan krijgen, ja, dan. Ook al zeggen ze het niet, maar sommige dingen die kan je gewoon voelen. Dat is een vorm van een soort stigma. En natuurlijk ook een deel wat je natuurlijk gewoon op jezelf gewoon zet.
0: Ja, en hoe ben je.
2: Los van dat mensen dat zeggen.
0: Hoe ben je daar dan mee omgegaan uiteindelijk? Door een voorstelling erover te gaan maken?
2: Nee, niet gelijk. Dat heeft ook heel lang geduurd. Het zat misschien 12 jaar tussen voordat ik de voorstelling heb gemaakt en het bericht, zeg maar. Dus je gaat eerst nog door heel veel schaamte, gevoel, verdriet ga je heen. En dat soort momenten die ervaar je van tijd tot tijd nog steeds heel soms. Maar het grootste gedeelte, ik heb geleerd van, kijk, weet je, dat daar waar je geen invloed op hebt, daar moet je niet op focussen of te veel energie in zitten. En dat ben ik met de tijd mee, ben ik dat wel gaan doen. Voor mijn geluk heb ik genoeg te doen in mijn werk, mijn theater, waardoor ik niet 24/7 hieraan moet denken. Maar ik denk, als ik dat niet zou hebben, dan denk ik dat ik er misschien toch wel misschien wat meer kapot van zou zijn. Of dat het meer met me zou doen. Het heeft al genoeg gedaan, daar niet van. Maar het maakt het mij makkelijker om er mee om te gaan met de tijd mee dan, zeg maar, om het zo te zeggen.
0: En toen ben je op een gegeven moment een voorstelling erover gaan maken. En toen heb je een personage aangemeten om het verhaal te kunnen vertellen. En later heb je dat weggelaten en ben je het als jezelf gaan vertellen.
2: Ja.
0: En hoe voelde dat voor jou?
2: In de eerste instantie, dat toen ik de eerste voorstelling had gemaakt en dan met de schoonmaker inderdaad, kijk, ondanks ik toch op podium sta en mensen zien, hey, dat is was het toch wel fijn omdat ik het verhaal vertelde vanuit een karakter, een derde persoon. Dus dan is het niet één op één mijn verhaal. De eerste voorstelling was ook nog best wel cryptisch, als ik het eerlijk moet zeggen. Dus als je me niet zou kennen of het verhaal niet, ja, dan ga je ook zoiets hebben van, joh, waar gaat dit over? Ja. Met je echt scherp bent. En die viel op zich ook wel gewoon goed bij mensen. Maar het heeft even geduurd voordat ik er afstand van kon nemen. Van, joh, dit is mijn verhaal. En er echt als een maker naar kon kijken. Daar had ik ook weer bijna 2 jaar voor nodig. En uiteindelijk is dat gelukt. En toen dacht ik van, joh, ik ben er klaar voor om het verhaal nu gewoon echt aan het publiek te vertellen. Zoals ik dat graag zou willen. En dat het gewoon echt mijn verhaal is.
0: En dan zeg je op een gegeven moment in een van je teksten, in mijn fantasie heb ik jou meer dan 100 gezichten gegeven.
2: Ja, is een tekst aan mijn ongeboren kind, of die er niet is, zeg maar. Maar dat zijn toch de vragen die je gaat afstellen van, joh, weet je, zou die op mij lijken? Zou die hetzelfde haar hebben? Zouden we dezelfde boevenstreken hebben?
0: Ja.
2: Dus ja.
0: Hoe is dat om dat te zeggen dan hardop?
2: Soms pijnlijk. Dadelijk moet ik ook gewoon gaan repeteren voor mijn tekst. Voor mijn show. En ik probeer tijdens mijn repetities niet. Je gaat er wel 100 in, maar niet helemaal met die emoties. Omdat ik wil niet tijdens elke repetitie 5 dagen in de week repeteren. Om dan tranen te laten vallen, zeg maar. Maar als echt de emoties. Het is altijd wel een tekst die toch wel raakt. Hoe zijn het mijn woorden? Is het mijn tekst? En heb ik de tekst vaak uitgesproken om te repeteren? Maar de ene keer komt hij wat zwaarder binnen dan het andere moment. Zeg maar, ja. Dat hangt er soms ook af van de intensiteit van de repetitie op dat moment.
0: Het lijkt mij ook wel logisch, want het is natuurlijk een heel persoonlijk verhaal. En dat blijft het. Ja, en dan ondertussen ben jij bezig een theater op te zetten voor jonge mensen. En dat noem je dan je kindje. Dat vind ik dan ook wel weer mooi.
2: Ja, omdat ik toch wel zie van, ook als ik om me heen kijk, ik heb veel vrienden, vriendinnen, de meeste mensen allemaal kinderen. En natuurlijk na werk, kind halen, voorwerk en al dat soort dingen, dat heb ik in dit geval niet. Minst dan wanneer ik mijn zus help met de kinderen. Maar de tijd wat hun daarin zetten, ja, ik heb dan zoiets van, dan zet ik mijn tijd daarin.
0: Mooi.
2: Zeg maar, dus ook bouwen, ook 24/7, los van dat ik zzp'er ben, zet ik daar ook gewoon die extra effort in. De tijd is er, dus waarom zou ik het niet doen?
0: Dankjewel voor je openheid, Beromi. En jouw voorstelling, dat is een solo-voorstelling. 35 plus heet die. Die gaat in première in het nieuwe Luxor Theater in Amsterdam.
2: Wordt gespeeld, maar het is geen luxe, of geen première nog. Maar het is zeker wel een waardig om te komen. Het is een showcase.
0: Oké. Okay.
2: 13 oktober.
0: Heel veel succes ermee.
2: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel. Hoi, hoi.
2: Is goed. Doei.

0: Deze vrouw is zo intens gelukkig, dat heeft ze laatst ook nog gezegd. In de liefde dan natuurlijk. Hè, want ze heeft de oud-premier van Canada als liefdespartner. Ja, en hij, Trudeau, was de missing link in haar leven.
1: De After Dinner.
0: Misschien ben jij wel aan het uitbuiken van een oesterzwamrisotto of van je noedels met ei en een berg groente. Heel gezond natuurlijk. Maar jouw maag en jij kunnen dan vast wel even wat rust gebruiken. Wij noemen dat ook wel een audiotoetje. En vandaag hadden wij zin in het smachtende van Elvis Costello. Want hoe mooi kun je de begeerte bezingen?

0: Oh, wat is dit toch gaaf. I Want You, Elvis Costello en The Attractions. En ik hoop dat je buik prachtig en heerlijk gevuld is. Zometeen. Wist jij dat Sting op dit moment in Carré staat? Hij speelt de musical The Last Ship. En om hem wat dichterbij te halen, zetten we hem straks op ons eigen podium in de Gouden Strot.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Nu bij DA, alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
3: De vriendelijke specialist. DA.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
5: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optater van het stopcontact.
4: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
5: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
4: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
6: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
7: Ga, zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
5: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Met de Gamma Voordeelpas extra scherp geprijsd. OSB constructieplaat 15 mm voor 11,79 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow!
11: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Dit is NPO Radio 2.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letchert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
15: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
16: Als je als publieke omroep in het

0: stel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
1: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
2: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaan-oever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, Robert. Gaan we nog naar de ANWB-verkeersinformatie, want de spits is nog niet helemaal voorbij, Dennis Mooi.
4: Nee, zeker niet. Het is een hele drukke avondspits geweest. Door de regen waren de dagelijkse files langer en ook ongelukken verzorgden voor lange files. Deze wegen heb je nog veel vertraging en daar steekt de A15 van Gorinchem naar Rotterdam bovenuit. Tussen Gorinchem en de Noordtunnel staat het nog steeds zo goed als stil over 17 kilometer. Je hebt een uur vertraging. In de tunnel zijn 2 van de 3 rijstroken dicht door een ongeluk. Dan een ongeval op de A325 of de N325. Vanuit Arnhem naar Nijmegen heb je tussen Elden en Lent een half uur vertraging daardoor. En de andere kant op richting Arnhem. Tussen Nijmegen en knooppunt Ressen is het oponthoud 35 minuten.
3: Dankjewel Dennis. Hoi. En het oor gaat nog even door. Straks hebben we Sting in de Gouden Strot. Maar eerst is het tijd voor een potje madness straks.
5: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
6: Ja, hoi.
5: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
6: Ja, dat kan goed kloppen.
5: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
6: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
5: Oké, en waarom juist radio?
6: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
5: Oh, wat goed zeg.
6: En ik ga binnenkort ook op tv.
5: Zo.
6: Ja,
7: ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Wij zijn Medipoint.
12: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
13: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
12: En voor Harold met een staalopstoel.
14: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
12: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
11: Medipoint.
12: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
15: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
11: Lekkere van Albert Heijn.
12: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
18: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
19: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
18: Phew, we kunnen weer.
19: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
20: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
21: Het oor wil ook wat.

0: Our House van Madness op NPO Radio 2. Ben jij eigenlijk al thuis?
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook wat.
0: Ik hoop het wel voor je. En anders vraag ik aan je, hoe is het eigenlijk met je? Want misschien ben jij wel in standje paniek omdat Stevie Wonder ineens heeft aangekondigd naar Nederland te komen. Dat is toch bizar? Dat had echt niemand gedacht, denk ik. Hij gaat zijn iconische Songs in the Keys of Life spelen. Dat album is 50 jaar oud. En dat verdient een optreden hier in Nederland. 28 oktober, dan gaat het precies plaatsvinden. Dat is over anderhalve maand. In de Ziggo Dome. Ik ben heel benieuwd of jij kaarten gaat proberen te scoren. Ik ga in die wachtrij. Het kan me echt helemaal niks schelen. Met slaapzak en al. Ik wil kaarten daarvoor. Stevie is toch ook wel een stem die we eens moeten behandelen in de Gouden Strot trouwens. Oh, is die nog nooit in de Gouden Strot geweest? Oh, oh, oh, dat is toch ook wat. Ja, dat verdient hij. En over die Gouden Strot gesproken. Komend uur? Ja hoor, dan hebben we er weer een natuurlijk. Deze week is de man over wie wij het gaan hebben in Nederland met zijn voorstelling. En die geeft hij in Carré, The Last Ship. En dan weet jij misschien wel dat ik het heb over Sting. Maar dat allemaal zometeen, want ik heb ook nog Bruno Mars voor je te draaien. En er zijn mensen die houden van de herfst. En die zijn zo blij dat het nu met bakken uit de lucht komt. Kan ze niks schelen. Want dit geeft verkoeling, lucht en diepte. Met Borders het erbij.

0: Alles wat deze man aanraakt verandert in goud. Bruno Mars hoorde je, On My Soul. En nu we het toch over goud hebben.
1: De Gouden Strot. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: De Gouden Strot is een wekelijks monument voor de beste zangers en zangeressen uit de popgeschiedenis. En vandaag een man die al bijna 50 jaar klinkt alsof hij net wakker is geworden, maar toch precies weet waar iedere noot moet landen. Gordon Matthew Thomas Sumner, beter bekend als Sting.

0: Sting wordt geboren in 1951 in Wall's End. En dat is een arbeidersstadje in het noordoosten van Engeland. En voordat hij wereldster wordt, werkt hij onder andere als leraar. Hij treedt in die periode ook op en dan draagt hij een zwart-gele trui die hem uiteindelijk zijn stage name oplevert.
1: I used to wear these pullovers, I think you call them here, with stripes on, like a bumblebee. It was black and yellow, and I looked like a bumblebee. And he called me Sting, and everybody who got to know me after that called me Sting. My mother calls me Sting.
2: Yeah.
1: My family.
2: Yeah.
1: She does call me Sting.
0: Bumblebee, dat is ook een lekker woord. In 1977 verhuist hij naar Londen en vormt hij samen met Stuart Copeland en Andy Summers de Police. En dan gaat het hard, mensen.
3: Run!

Ja, de stem van Sting is onmiskenbaar iets bijzonders. Die hoge, iets wat nasale tenorstem. Helder, scherp, soms bijna breekbaar. En zet daar zijn eigen baspartijen onder. Want ja, deze man zingt en speelt tegelijk. En dan hoor je hoe knap hij zang en basspel als twee compleet verschillende melodieuze wegen kan laten bewandelen. Halverwege de jaren 80 heeft Sting zin in een solo-avontuur. En dan gaat hij, zoals jij natuurlijk ook weet, zeer verdienstelijk te werk.

Nog een compliment. Knap toch hoe die jazz, soul, reggae, klassieke muziek, wereldmuziek tot zijn repertoire maakt. En blijkbaar vloeit zijn stem mee in al deze stijlen zonder dat Stings stem eraan ten onder gaat. En daarom verdient deze man, Sting, zeer zeker een plek in de Gouden Strot.

0: was ik. Toen ik de videoclip zag van Small Town Boy van Bronski Beat. Wat maakt dat ongelooflijk veel indruk op mij. En ik vind het nog steeds prachtig om te draaien hier op Radio 2. De Bronski Beat hoorde je en Small Town Boy. En daarvoor de Gouden Strot van Sting. Heel graag gedaan aan de mensen die dat heel erg fijn vonden. Deze man die zou trouwens ook niet meer staan in de Gouden Strot. Zijn naam is Gregory Porter.
1: Clap your hands now.

0: Met deze plaat in de file. Oh, dan kan je echt geen kant op, hè? Behalve met je vingers tikken op het stuur. En dat is ook wel fijn. Liquid Spirit hoorde je. Ja, want de avondspits is nog steeds niet helemaal voorbij, toch, Rijn Baardmans?
1: Nee, er wordt nog een beetje met de vingers getikt op sommige plaatsen, inderdaad. 45 kilometer nog over van een drukke avondspits. De rust is weer wedergekeerd, maar niet op de A15. Gorkum-Rotterdam, daar sta je nog een uur in de file tussen Gorkum en Papendrecht. Dat komt na een ongeluk in de Noordtunnel en ze zijn nu bezig met opruimwerkzaamheden. Ook op de A12 is het nog druk. Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Er staat een kapotte vrachtauto, de rechterrijstrook is dicht en je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Dan nog een ongeluk bij Nijmegen op de A325, Arnhem richting Duitsland. Tussen Elst en Lent is je vertraging 35 minuten.
0: Dankjewel, Rijn. Het is vandaag precies 500 jaar geleden dat Michelangelo zijn David presenteerde aan het grote publiek. En daar wil ik het zo meteen even

0: weer een beetje spicy geworden met Red Hot Chili Peppers. Scar Tissue hoorde je.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Ja, we hadden wel even zin om de lijnen open te gooien. De digitale lijnen in ieder geval. En ik zei het net al, precies 500 jaar geleden, ik stel me dan helemaal voor hoe dat geweest moet zijn, heeft Michelangelo zijn immens grote beeld dat hij gebeeldhouwd had, de David, aan het publiek laten zien voor het eerst. Maar hoe gaat dat dan?
2: Geweldig, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik weet niet aan wie. Hij zei toch daarvan, maar hij zat er altijd al in dit blok marmer.
0: Ja.
2: Maar ik heb hem er alleen uitgehaald.
0: Ja, maar dan moet hij ook nog op een plek neergezet worden. En nou ja, dat briljante brein van Michelangelo kon natuurlijk van alles. De David, ja, en dan moet je natuurlijk denken aan David en Goliath. Want daar is hij van, toch? Mm-hmm. Of is het een andere David?
2: Ja, nee, dat is van David en Goliath. Ja, precies. De grote tegen de kleine.
0: Precies. Dat beeld is trouwens te zien in Florence. Even voor het geval je nog vakantieplannen
2: zoekt. Florence ligt in
0: Italië. Italië. Ja. Oh, we gaan best lekker, hè?
2: Ja, we gaan
0: vandaag met onze algemene kennis.
2: Ping, ping, ping, ping.
0: Vanavond Triviant, 9:30, NPO 1.
2: Wat een mooi bruggetje. Daar zag ik niet aankomen.
0: Daar wilde ik het helemaal niet over hebben.
2: Dat weet ik.
0: We wilden het namelijk hebben over David en Goliath. En het idee of jij vandaag als David misschien Goliath hebt verslagen of andersom. Want dat kan natuurlijk ook wel eens.
2: Ja, en het mag dus ook heel klein zijn.
0: Ja. Kijk, als je bijvoorbeeld zonder jas naar buiten bent gegaan in de regen, dan kan je jezelf natuurlijk Goliath noemen.
2: Ja, en misschien weet je daar dan wel een liedje bij.
0: Ja, precies.
2: Dat is eigenlijk de vraag, hè?
0: Ja, dus wij geven jou een liedje cadeau. Als je een leuke David of Goliath anekdote erbij hebt.
2: Ja,
0: gewoon iets over jezelf. Want wij willen altijd alles van jou weten, natuurlijk. En ik wil nog iets cadeau geven aan jou. En dat is een vrouw die de naam Mika Miller draagt. En zij maakt muziek en dat doet ze al best wel lang. Want ze is een jaar of 38, geloof ik. En ze heeft nu een nieuwe single. En die is zeer de moeite van het beluisteren waard. En je hoort hem nu op NPO Radio 2.

0: Alle kleuren van de regenboog op je radio met Culture Club en Karma Chameleon.
1: De NPO Radio 2 App Service.
0: Er komen lekker veel berichten binnen op deze dinsdagavond. Onder meer van Nout. Die zegt, ik heb me toch net naar buiten gesleept om een workout te doen in de regen. Nu 400 dagen op rij zonder overslaan. En dan voel ik me echt Goliath. Ja, echt. Hulde, ik vind dat ongelooflijk knap. Want een dagje overslaan is zo makkelijk. John, goedenavond.
2: Ja, goedenavond Evelien.
0: Hallo. Jij hoorde ons verhaal en toen dacht je, maar ik ken gewoon een plaat die hierover gaat.
2: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Vertel eens even.
2: The Tears of Things van U2. U2 die bracht op Aswoensdag van dit jaar een EP uit, genaamd Days of Ash. En daar staat Tears of Things op. En dat gaat eigenlijk over de marmeren Davids van Michelangelo. Hoe hij tegen de huidige wereld aankijkt.
0: En hoe kijkt deze David 500 jaar na dato naar de wereld dan, volgens U2?
2: Nou ja, luister maar eens.
0: Ja, hele goede reden. Nou, dan ga ik hem gewoon meteen draaien. Dankjewel voor je keus.
2: Oké, goed zo.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: will go.
1: Anno 2026, 500 jaar nadat zijn beeld gemaakt werd. Alsof hij Rodin's de Denker is. Oh, wat een filosofie allemaal, zeg. Op NPO Radio 2 ineens. Morad.
2: Ja.
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Hallo.
3: Hi.
1: Jij zat net in onze audio-studio, waar ja, alle bandjes altijd komen.
3: Even lekker achter de piano.
1: Ja.
3: Dus, ik... Ja, dat is even om je brein, zeg maar, los te... Vandaag had ik een hele drukke dag en het begon al om... Dus om 8:30 ging mijn wekker. Dat is niet heel vroeg op zich. Maar om 8:31 kreeg ik mijn eerste telefoontje met een probleem wat ik dan moest oplossen.
1: Ah, ja,
3: dat is natuurlijk niet lekker wakker worden, hè?
1: Nee, dus, en dan moet je de hele dag doortrekken. En dan...
3: Dat is wat er gebeurde, snap je? Dus dan, alles volgt aan achter elkaar. En dan op een gegeven moment denk je van, oh nee, maar ik loop helemaal vast. Even achter de piano, even lekker een riedeltje spelen. En dan is het allemaal weer losgeweekt, zeg maar.
1: En wat speel jij dan? Klassiek of
3: vandaag
1: pop?
3: Heb ik een stukje jazz op de piano ten gehore gebracht aan mezelf.
1: Ben jij gewoon een...
3: Nou, ik kan wel wat.
1: Ja, kan jij net zo goed als Bart Arends, of beter?
3: Nee, niet eens een tiende van wat Bart Arends. Okay. Nee, Bart Arends is wel echt even een andere kaliber. Zometeen.
1: Ja.
3: Heb ik nog de tijd?
1: Zeker, vertel maar.
3: Ja, de Detox dinsdagplaat.
1: Uiteraard.
3: En ik heb wel een tip die ik misschien wel zou willen draaien, maar London Grammar. Ja, precies.
1: Ja.
3: Welke van London Grammar zou jij dan, zeg maar, aandragen als...
1: Nee, ja, ik zit lekker in de herfst.
3: London Grammar, ik hoorde dat al gisteren in de auto. En toen dacht ik, dit is zo mooi, weet je wel. Moet ik hier weer huilen? Want het raakt me ergens ook wel een gevoelige snaar of wat dan ook. Maar misschien moet dat wel de Detox Dinsdagplaat van vandaag worden.
1: Oh, het is echt Detox Dinsdag.
3: Ik overleg zo
1: meteen. Tranen,
3: ja.
1: Nou, als je mijn schoudertje nodig hebt, dan hoef je alleen maar SOS te zeggen. Ach. Lieve Morad, en dan ben ik bij je. De laatste van het oor wil ook wat is natuurlijk van ABBA.

0: Maak morgen mee. KRO NCRV.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
6: NHA.nl.
4: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
9: 18 plus, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus?
11: 7, 7, 7, 7, 7.
10: Wat een geld!
12: 18.000, potverdikke me.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
9: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
1: Dit is NPO Radio 2.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
15: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
14: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
16: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
14: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlanders.

0: Franse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasparij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Robert, dankjewel. En dan de ANWB Rijn Baardmans. Wat is er aan de hand op de weg?
2: Dag Morat. Hi. De Westerschelde-tunnel in de N62 wordt gereed gemaakt voor werkzaamheden. De tunnel is nu nog even dicht, maar het verkeer kan zo door één tunnelbuis. Dan nog een wegafsluiting, de N381 Bijlen-Emmen. Die is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A28 en Aalde voor een spoedreparatie.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
2: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
3: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,49. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
6: Geweldig, hè?
5: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
6: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
5: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Voor iedereen op kanaal 24.
6: Aan tafel!
3: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika, 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen, eetpack voor de probeerprijs van maar 1,39.
4: Fans van voordeel,
3: Aldi.
7: Met Morad.

0: zo'n grijze dinsdagavond, hè. Goed dat je erbij bent. Ik heb goed nieuws voor je, want je hebt deze dinsdag 8 september bijna overleefd. Toch lekker om de moeilijkste dag van de week bijna achter de rug te hebben. En vond je vandaag nou ook zo een extra zware dag, want grijs, want regen? Dan heb ik iets voor je, want elke week laden we altijd samen onze energie weer op met de Detox Dinsdag.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Oké, let op. Het concept is echt heel simpel, niet moeilijk doen. Jij mag nu een plaat aanvragen waarmee je helemaal tot rust komt. Wel een plaat waarvan je overtuigd bent dat ik ook tot rust kom en de rest van Nederland ook. Dat doen we dus met andere muziek, hè? Ik bedoel, er wordt wel eens keiharde rock aangevraagd, maar dat is dus niet per se waar ik nu naar op zoek ben. Sterker nog, ik heb al een lekker het hoeft niet hoor, maar ik heb al een lekker plaatje uitgezocht, gewoon om je te inspireren. Dus je kan erin meegaan, maar je mag ook een ander plaatje indienen als je denkt van nee, Morad, maar ik heb echt een veel betere dan deze. Gisteren, ik reed in mijn auto en deze komt opeens voorbij uit mijn eigen favoriete playlist. Let op.

London Grammar, inderdaad. Ja, Rooting for You. En die stem. En de muziek. En alles aan deze plaat is gewoon perfect en klopt helemaal. Nou ja, op zich zou ik deze dus helemaal willen draaien. Ben je het daarmee eens, dan app je me alleen maar ja, uitroepteken. Als je zelf een betere hebt, dan mag je jouw eigen artiest en titel doorappen via de NPO Luister-app. Wat wordt de Detox Dinsdagplaat van vandaag?

homewrecker Samber. Als ik zeg de jaren 70, dan denk jij natuurlijk meteen aan disco. Heerlijk die muziek, maar als je een echte rocker was in die tijd, nou, dan kon je eigenlijk niet zeggen dat je disco stiekem ook wel leuk vond. Dat is toch een soort van vloeken in de kerk. Dus dat het volgende liedje eigenlijk disco is, dat ontkennen een aantal leden van de Rolling Stones tot op de dag van vandaag. Maar de inspiratie voor deze plaat kregen ze toch echt in een discotheek in München. Daar hadden Mick Jagger en drummer Charlie Watts de avond van hun leven. Alle grote disco-hits kwamen daar voorbij. En zo vormden de muziek van The Village People en Earth, Wind & Fire de inspiratie voor dit liedje.

0: Docs dinsdagplaat.
1: Hi Lisa.
2: Hallo.
1: Kan je hem gebruiken?
2: Ja, het is een goede plaat.
1: Kan je de detox dinsdagplaat goed gebruiken, ja?
2: Zeker.
1: Heb je de ontspanning nodig? Is er iets van spanning geweest?
2: Nou, ik ben pas begonnen met een nieuwe baan. En ik heb vandaag de hele dag weer met mijn kindje doorgebracht. Dus ik kan hem wel gebruiken, ja.
1: Ja, en dat kindje is nog heel jong, waarschijnlijk?
2: Ja, 10 maandjes.
1: Oh ja, de leuke periode moet nog komen, hè?
2: Ja, ze zeggen het.
1: Ja, precies, vanaf een jaartje of 8 als ze echt mee kunnen praten en gesprekjes voeren. Nog 8 jaar volhouden, hè, Lisa?
2: Ja, komt goed.
1: Heel goed. Je bent echt een van de zoveel die keihard ja riepen. Maar ik moet echt bewijs hebben van, dus er is echt wel iemand die ja heeft geroepen. Jij bent er een van. We gaan hem gewoon draaien, hè?
2: Helemaal top.
1: London Grammar, rooting for you, dankjewel.
0: De Detox Dinsdagplaat.

Hey Morat, nog even extra bewijs dat ik ook een London Grammar nodig had. Jongen, dat komt wel eens binnen. En met die regen buiten en de warmte binnen van de radio. Ja, wat een heerlijk nummer.

0: What a Feeling, Flashdance. Is het nu tijd voor Rag & Bone Man? Misschien denk je, hey, daar hebben we best wel lang niks van gehoord. Klopt. Hij neemt namelijk even bewust een pauze.
1: It's sort of like this very fast train that just keeps going. And it's only kind of recently that I've sort of been able to sit down and realize like what's happened over the last 10 years.
2: Yeah.
1: Do you know what I mean? Because I sort of haven't taken any time off. Apart from the COVID year, I realized since 2015, I hadn't had a year off from doing at least like 70 gigs a year. I've just been at it.
0: Ja, 70 shows per jaar. Ja, dan gaat het normale leven natuurlijk soms wel even aan je voorbij. Dus als Rag & Bone Man nu door de supermarkt loopt, dan komt hij wel eens vrienden van vroeger tegen. Die zijn dan inmiddels getrouwd en die hebben dan alweer 2 kinderen. Ja, dat mis je dan allemaal als je de hele wereld overreist. Dus af en toe even gas terug, even terug naar het gewone leven. Is eigenlijk niet helemaal verkeerd, hè? Het maakt je gewoon weer even mens.

Ook nieuwe muziek hoor je op NPO Radio 2. Cat's Eye, Animal. En dan is het bijna tijd voor de ballen van Morad. Je mag je zo meteen bemoeien met de muziek. Welk plaatje wil jij straks horen als ik je categorie heb vermeld? Tot zo!

0: Alicia Keys, Underdog. Alright, het moment is daar. Ik kan je hulp goed gebruiken. Ik heb je input nodig als ik zometeen een bal heb getrokken. Want, ladies and gentlemen, het is tijd voor...
1: De ballen van Morat. De
0: ballen die schieten alle kanten op, worden gehusseld en geschud. En dan komt er één balletje uit het apparaat geschoten. En dan kijkt Anne op haar lijstje. Want ik trek balletje 37. Zie ik, wat staat er achter 37?
2: We gaan alvast de winter opzoeken, want de categorie is winter.
0: Oh, dat zijn wel altijd hele leuke, lekkere plaatjes. Oké, welke fijne muziek die we kunnen linken aan de winter mag ik voor je gaan draaien? Je mag me even gebruiken daarvoor de NPO Luister-app. Berichtjes typen, leuk. Berichtjes inspreken, nog leuker.

0: Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens grijpt en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: www.nl.
1: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
2: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
7: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
6: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor hun huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
8: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
6: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
9: Robert, dankjewel. En dan de AWB Rijn Baartmans. Jou had ik zo laat niet verwacht.
10: Nee, dat klopt. Ik had jou eigenlijk ook niet verwacht.
9: Wat is er aan de hand?
10: Op de A50 richting Zwolle zijn 2 auto's gebotst bij Heerde. Nou, door het ongeluk is vanaf Heerde-Zuid de linkerrijstrook

0: dicht. Je doet er 15 minuten langer over.
1: Dankjewel.
0: Tot zo.
2: Ster. Social Deal Hotel Deals take 1 en actie bo.
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
1: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
7: Sta je in de file en spot je ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: De meer mini-weken. Meer voordeel, meer mini. Dus kies deze maand voor een nieuwe of jong gebruikte mini met nog meer voordeel. Of rijd de elektrische Mini Cooper. Al vanaf €399 per maand met private lease. Bij 60 maanden en 5000 kilometer per jaar. Check mini.nl.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
9: Kom naar de Meer Mini-weken en ontdek het tijdelijke voordeel bij je mini-partner. En boek je nu een proefrit, dan krijg je een heuse mini-mini-cadeau. Ontdek Meer Mini op mini.nl.
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Nu bij DA. Alle supplementen van Newcare, tweede halve prijs. Kom langs voor persoonlijk advies.
13: De vriendelijke specialist. DA.
14: En betrokken balletje 37 staat voor de categorie winters. Kijken wat er binnenkomt in de NPO Luister-app.
15: Morat, ja, goedenavond, Paul hier. Ja, winterplaatjes, denk ik meteen aan Winter van Tori Amos. Maar de Pretenders met 2000 Miles, ah, die past ook wel in de decembersferen.
14: Ja.
15: Groetjes, Paul.
14: Oh, lekker. Ja, eerlijk, stiekem hebben we hier allemaal gewoon best wel veel zin in. Martin die komt met een andere Snow Patrol met de Chasing Cars. Let's waste time. Ja, ook lekker.

0: Jacobine!
1: Ah, Winter, ik kan niet wachten. When the weather outside is frightful and the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
0: Ah, heerlijk hoor. Staat genoteerd. Jij nog je favoriete winterplaat doorgeven? Het kan nog even via de NPO Luister-app.
2: Met Morad.

0: The Script, Will.i.am en Hall of Fame. Een hele goede avond, Angelique.
1: Goedenavond, Murat.
0: Hoe is het daar?
1: We gaan de aankomende dagen nog lekker een paar dagen weg. Aan het laatste gedeelte van de vakantie.
0: Oh joh. De grens over, echt.
1: Kortbij hoor. Even een klein stukje Duitsland.
0: Nou, is toch prima. Heb je wel hetzelfde weer, beeld volgens mij, als hier?
1: Ja, maar daar gaat het niet om. Het is even nog een paar dagen weg. We hebben drukke dagen gehad. En de vakantie leek in het water te vallen, maar toch nog even lekker weg.
0: Nou, dat is toch helemaal goed. Waar in Duitsland ga je zitten?
1: We gaan richting Sauerland en Teutoburgerwald.
0: Oh, dan heb je in ieder geval hele mooie natuur.
1: Ja, dat is ook de bedoeling.
0: Ah, fijn, fijn. Lekker voor je, Angelique. We gaan alvast een klein sprongetje maken naar de winter.
1: Ja.
0: En dan zie ik natuurlijk heel veel muziek voorbij komen, wat dan meteen gelinkt wordt aan kerst. Hoeft allemaal natuurlijk niet.
1: Nee, dat is helemaal niet nodig.
0: Nee, Angelique. Nee. Welke hele fijne winterplaat mag ik voor je instarten?
1: Winter van Tori Amos.
0: Oh, wat zullen een heleboel mensen blij zijn dat je deze kiest.
1: Ja, nou, ik zelf ook. Hij kwam voorbij met het zoeken naar een plaat voor winter. Mm. En ik denk, oh, deze horen we eigenlijk veel te weinig. Dit is gewoon een prachtig nummer.
0: Prachtig, die piano alleen al in de intro, hè?
1: Ja, heerlijk.
0: Fijn, Angelique, dank je wel.
1: Ja, jij ook weer bedankt.
0: Fijne vakantie.
1: Dank je.

Ella Langley, Houston, Texas. Alright, ik heb een vraag voor je. Wat is de meest ongemakkelijke videoclip ooit gemaakt? Denk er even over na. Ik heb er in ieder geval eentje gevonden die sowieso in de top 5 staat. Don't Give Up van Peter Gabriel en Kate Bush. Mocht je hem nog niet helemaal kennen, niet voor de geest kunnen halen... Peter Gabriel en Kate Bush die knuffelen elkaar 6,5 minuut lang. En meer gebeurt er niet. Het is puur die ene knuffel. Maar kun je je voorstellen dat Peter Gabriel daar met Dolly Parton had gestaan? Probeer me dat even in te beelden, maar het blijft toch een beetje gek. Peter Gabriel die had dit duet namelijk geschreven met Dolly in gedachten. Alleen zag hij dat niet zitten en daarom werd Kate Bush gevraagd. En met die clip in ons achterhoofd is dat misschien, maar goed ook. Don't Give Up. Zometeen ook nog Justin Timberlake. And Can't Stop the Feeling.

Blue sweatshoes, Elvis Presley. Welke schoenen wil jij? Dat mag je nu laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app en klik je op Radio 2. En vind je het leuk om een motivatie mee te sturen? Dan mag je dat natuurlijk altijd appen. Hè? Kom maar door in de NPO Luister-app.

Lekker, Golden Earring. I can't sleep without you naked. Je hebt nog maar heel even om te stemmen voor Morad's Most Wanted. Vanavond mag je kiezen uit twee platen over schoenen. Namelijk tussen New Shoes of Blue Sweat Shoes. Kijk even in de poll voor een kleine tussenstand. Oeh, dicht bij elkaar. De ene plaat heeft 44% van de stemmen. De andere plaat 56% van de stemmen. Jij kan het verschil nog maken. Jouw stem telt. Heb je nog niet gestemd? Het kan nog via de NPO Luister-app. Als je daar naar NPO Radio 2 gaat en je opent berichten, dan verschijnt de poll vanzelf. Hoef je alleen nog maar op of Elvis te drukken of Paolo Nutini. As simple as that. Daddy Swims onderweg. Nu eerst Eurythmics en Who's That?

0: Leslie met Blue Sweat Shoes aan, hè?
1: Ja, we kregen heel veel leuke appjes binnen vandaag in de Radio 2-app. Dus dankjewel daarvoor. Mariette zegt bijvoorbeeld... Please, Paolo Nutini. Ik word altijd zo vrolijk van dit nummer. En Herman zegt... Nieuwe schoenen heb ik wel vaker. Maar ik heb maar één keer blauwe gehad. Weliswaar gewoon leer en geen suede.
0: Oh ja.
1: Maar die waren wel iets bijzonders. Dus daarom heb ik voor Elvis gekozen. En het was vandaag met hakken over de sloot... Maar Elvis heeft gewonnen met 56% van de stemmen.
0: Oh, lekker als Morals Most Wanted vandaag. Blue Sweat Shoes.

0: Presley, Blue Sweat Shoes on NPO Radio 2. Ladies and gentlemen, Tim aan de overkant, hallo.
1: Oh, thank you very much, hello, welcome.
0: Oh, wauw.
1: Love me,
0: ik,
1: tender.
0: Ja, echt even. Ik vond het ook een hele knappe man.
2: Oh ja, is dat zo? Vooral in de laatste periode, hoop ik dan.
0: Nee, jammer genoeg. Nee, ik heb de film gezien. Het was toch wel een beetje de Justin Bieber van die...
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Zeker weten. Ja.
0: De spanning stijgt en de platen die liggen klaar. Wie krijgt Tim's zegen? Ja. Het laatste woord is aan de koning van de keuze.

0: Ja, Tim, wat moet ik zeggen? Elvis.
1: Zeg maar, Tim.
0: Als ik daar tegenover zet... Oh,
1: oh! Chuck Berry.
0: Ja,
1: Chuck Berry. Dit is voor mij echt
0: groter.
1: Ja, voor mij persoonlijk. Okay, ja,
0: nee,
1: mij,
0: dat gaat om wat jij vindt. Chuck Berry of...
2: Baltimore.
1: Jerry Lewis, hè. Nee, dan ga ik voor Chuck Berry.
0: Chuck Berry nog steeds, ja, oké. Chuck Berry of...
1: Dames en heren, de uitvinder van de rock'n'roll. Little Richard Forever.
0: Little Richard. Tim Zavenslot, zometeen hier.
1: Kijk, lijkt een beetje op Little Richard.
3: Dit is NPO Radio 2.
1: Het lijkt echt een beetje op. Moet je maar eens googlen.
0: Ik.
1: Jij.
0: Op. Little Richard.
1: Ja. Was wel een goor.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en...
1: De uitvinder van de rock'n'roll. Little Richard Forever.
0: Tim Zavenslot, zometeen hier.
1: Het lijkt een beetje op Little Richard.
3: Dit is NPO Radio 2.
1: Het lijkt echt een beetje op. Moet je maar eens googlen.
0: Ik.
1: Jij.
0: Op. Little Richard.
1: Ja. Was wel een goor.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
3: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
2: Oh, en nu niet?
3: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
2: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
4: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zeros hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
5: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, uit voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
10: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
9: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
11: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NATS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
9: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En de fakkels branden. De schalen staan op tafel. En de eerste kurk is al door de grote zaal gevlogen. Aan de lange tafel is nog 1 stoel vrij. Die is speciaal voor jou gereserveerd. Treed binnen in Tim's avondslot. De poortwachter van vanavond is groot fan van het All You Can Eat concept. Wie het is hoor je zo meteen. Dan snap je hem. Echt waar.
13: Ster.
12: All You Can Eat. Onthoud hem.
14: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering,

0: energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Dat moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
4: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
5: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
4: NRV.
5: Waar vraag je dat?
4: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
5: Wij?
4: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
6: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
3: Vind een VAG groenprofessional bij jou in de buurt op vag.nl.
6: NRV.
7: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Wat als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo? Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
11: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige wasmachine. Vanaf €16,99 per maand. Bezorgd en aangesloten wanneer jij wilt. Huur hem op coolblue.nl of

0: Allen, No Rain. Om dat te denken aan Woodstock 1969 bij dit nummer. Het gratis festival waar al die hippies op afkwamen, maar op een gegeven ogenblik noodweer. En toen werd er door de presentator gevraagd, kunnen we eventjes een regendans doen? En dat werd zo'n... No Rain!
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot. Hey!
0: Goedenavond. Het muzikale buffet is weer geopend. Schuif lekker aan. 2 uur lang krijg je fijne muziek voor je kiezen of delen. En we hebben een jarige onder ons vandaag. En dat is onze eigen griffier. Van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel, dankjewel.
0: Maar je vraagt er niet, maar toch, hoe oud ben je geworden?
2: 36.
0: Daar doen we het voor. En omdat de griffier jarig is vandaag, heb ik een aparte zaal laten inrichten hier in Tim's Avondslot. Die gaan we nu even openen. Kijk eens, dit is allemaal voor jou. Wow. Allemaal voor jou. Hey, weet je nog wat ik gisteren tegen jou zei, beste griffier? Dat ik een cadeau had.
2: Oh ja.
0: Maar. Ja, wat zei ik erbij?
2: Dat het waarschijnlijk niet op tijd bezorgd zou worden.
0: Ja, precies. Nou, dat was echt lulkoek. Ja. Nee, want ik zal je eerlijk vertellen, het was gewoon puur tijdrekken. Want ik wist bij God niet wat ik jou moest geven. Maar ik wilde je heel graag iets cadeau geven. Omdat ik ongelooflijk dankbaar ben voor alles wat je doet voor het avondslot. Dus wat heb ik uiteindelijk gedaan? Ik heb niks gekocht. Maar ik heb wel een cadeau. Ik heb iets, en dit doe ik zelden, dus voel je vereerd. Ik heb iets uit mijn eigen platenkast getrokken. Waarvan ik denk, ja, ik vind het te gek. Het is me nog steeds dierbaar, maar ik denk dat ik iemand anders er nog blijer mee kan maken.
2: Nou.
0: Het is namelijk zo, dus hij is 1 of 2 keer gedraaid. Het is meer zo'n collectors dingetje van mij. Ik weet dat jij van New Wave muziek houdt.
2: Zeker.
0: En je hebt onlangs een platenspeler aangeschaft, dat nederig stulpje van je. Net buiten het avondslot, Tom. Dus ik ga je wat geven. Je mag zelf even opnoemen wat het is. Ik heb ook niet ingepakt. Ik ben echt, dit is zo erg.
2: Nee, dat geeft
0: maar
2: niet.
0: Ik heb het echt gewoon om.
2: Het zit in een tasje.
0: Nee, ik heb 5 minuten voor 9:30 heb ik het snel uit de platenkast getrokken. Ik dacht, die moet ik. Maar hij is wel ook een nette verpakking en zo. Dus geen tweedehands, behalve dan dat het van mij is geweest. Maar hier, check it out. Kijken. Pak het even. Oh, kleine armpjes.
2: Oh, hele kleine armpjes, ja. Die groeien nog altijd niet. Oh, Joy Division, ja. To New Order.
0: Ja.
2: Dit is een hele verzameling.
0: Precies, en het vertelt het verhaal van Joy Division, die band die uiteindelijk New Order is geworden, na de dood van Ian Curtis. Dus alle grote nummers van Joy Division staan erop en van New Order. Dat zit gewoon dubbel LP.
2: Wat gaaf.
0: Nou, mooi. Dit is leuk voor thuis. Ga ik er nu iets draaien van New Order? Nee. Want het is geen New Wave woensdag. Dus dat doen we morgen. Is dat een deal? Ga hem luisteren. En vertel me eventjes van welke track we morgen moeten draaien. Is dat een idee?
2: Ik ga dit morgen de hele dag
0: fantastisch. Nou.
2: Studeren.
0: Ja! Yeah!

voor het eerst op plaat gezet door Bonnie Tyler. Eigenlijk gewoon precies hetzelfde.

0: 1989. Stim's avondslot. Van harte welkom deze avond. Het is dinsdag 8 september en die duurt nog zo'n anderhalf uur. En dan vallen we in de armen van woensdag 9 september. En straks dan spelen we weer het spel Karaktertrek. Ik zou het echt te gek vinden als je eraan mee zou willen doen. Het gaat als volgt. Ik stel jou gewoon wat vragen op de radio. En daaruit komt je karakter naar voren. En daar koppel ik een plaat aan. En dat wordt dan echt jouw persoonlijk liedje. En als je dan hebt meegedaan en ik heb een liedje aan je laten horen, dan krijg je ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Dat is in het kort het spelletje Karaktertrek. Wil je daar meedoen? Geef je dan nu op met de NPO Luisterapp door even in te tikken Karaktertrek.
1: Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Note to Self van Douwe Bob. NPO, Radio 2, Topsong.
0: Ah,

0: van Tim's Avondslot. Prince trots op zijn Little Red Corvette. En ook in het avondslot allerlei vogels. Zoals de kraai. Och, dat geluid van de kraai alleen. Ik vind het zo... Gek genoeg vind ik dan een fijn geluid. Het is maar gevierig van het avondslot. Jij bent ook gek op dieren.
1: Zeker.
0: En dit is jouw favoriete geluid van een...
1: Nou, ik zou een kraai denk ik niet meteen uitzoeken, nee.
0: Nee, niet hè? Nee. Weet je wie het wel echt... Wie helemaal gek is van kraaien, dat is Nelly Furtado. Zij vindt de kraaien te gek omdat ze net zoals Nelly gek zijn op glinsterende dingen.
1: Ah, die kan je niet loslaten in een juwelierszaak.
0: Nee, die kraaien kun je niet loslaten in een juwelierszaak. En daarom is het ook I'm like a bird. En niet I'm like a crow.
1: Ah ja.
0: Snap je?
1: Snap het. Goed.
0: Het is weer een huzarenstukje, hè?
1: Ja, deze gaat voor de radioringen.
0: Radioringen. Ja, in Montreux. Prijzen binnenharken. Feestvieren. Dus, ja. Hey, vrienden. Nelly Furtado.

0: deze plaat. Dynasty, omdat ze een beetje de disco kant op waren gegaan met I Was Made For Loving You, wat commerciële klonken, maar ik vind het toch een goed album. Sure Know Something hoorde je van Kiss. Griffier van het Avondslot. Hebben we een kandidaat voor de karaktertrek?
1: Jazeker, een hele leuke.
0: Ja, en wie is het? Hoe heet hij?
1: Willem is dit.
0: Willem!
2: Teams karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Willem, een hele goede avond. Welkom in de show.
3: Hi, Tim.
0: Ik ga jou wat vragen stellen, beste Willem. En dan komt jouw karakter, als het goed is, naar voren. Tenminste, als ik de juiste vragen stel. En dan moet ik dan meteen een plaat aan gaan koppelen. Ben je er klaar voor?
3: Ja, kom maar op.
0: Oké. Okay. Willem, hoe ben jij op feestjes?
3: Redelijk rustig eigenlijk. Tenzij ik helemaal losgaan, maar dan moet ik het echt naar mijn zin hebben.
0: Ja. Heb je het snel naar je zin of kijk je liever de kat uit de boom?
3: Ik kijk eigenlijk altijd even de kat uit de boom.
0: Ja. En wat maakt het wanneer een situatie prettig is voor jou om een beetje los te komen?
3: Nou, als ten eerste goede muziek wordt gedraaid.
0: Ja.
3: En of er prettige mensen in de omgeving zijn.
0: Wat zijn prettige mensen eigenlijk in jouw optiek?
3: Nou, ik vind mensen die een beetje empathisch zijn en eerlijk zijn, die vind ik het prettig om mee om te gaan.
0: Maar je bent dan wel dus heel sfeergevoelig eigenlijk?
3: Heel erg zo.
0: Als de sfeer omslaat, hè? Als het in één keer negatief wordt of mensen worden een beetje na tegen elkaar, hoe reageer jij daarop?
3: Meestal neem ik wel afstand.
0: Mm-hmm.
3: En ik hou sowieso niet van mensen die überhaupt een ruzie maken of wat dan ook.
0: Ja.
3: Maar ik kan ook nog wel eens bemiddelen wat dat betreft.
0: Oké. Maar er is wel een hoop nodig om jou echt op je gemak te stellen. Je hebt wel behoefte aan een bepaalde rust en een bepaalde regelmaat. Heb ik dat zo goed ingeschat?
3: Ja, zeker de rust, ja. Ik ben heel erg gesteld op de rust.
0: Oké. Oh, dat is een hele goeie. Dan kan ik daar in die hoek even iets van gaan vinden. In je werk, hè? Heb je daar ook bijvoorbeeld rust gevonden?
3: Ja, ik ben huiskamerbegeleider.
0: Oké.
3: En ik werk met een groep van 12 oudere dementerende bejaarden.
0: Ja.
3: En daar zorg ik voor het avondeten en de koffie en dat soort dingen.
0: Ah.
3: En spelletje doen, krantje lezen, dat soort oude herinneringen naar boven halen bij ze.
0: Ja. Je wil eigenlijk dat mensen gewoon op hun gemak gesteld worden. Je wil ze een fijn leven geven en tegelijkertijd ook rust en regelmaat in jezelf zoeken.
3: Ja, ook dat.
0: Ik heb hem.
3: Geef mij een stukje voldoening ook.
0: Ja, nou, dat begrijp ik heel goed. Ik denk, beste Willem, dat ik hem gevonden heb voor jou. Net als gisteren, niet zozeer in de tekst, maar meer in de sfeer van het nummer. Dit is, denk ik, jouw karaktertrek.
3: Ben benieuwd.

0: Dire Straits. Private Investigations. Speciaal voor Willem. En dit klinkt dreigender dan ik bedoel. Want de vraag is, waarom heb ik dit in godsnaam voor Willem uitgekozen? Ga ik je uitleggen. Het is een best wel introvert liedje ook. Hè? Een heel rustig liedje. Willem is een introverte man toen ik hem net sprak. Een beetje bescheiden, terughoudend. Zeker in nieuwe situaties. En dit nummer, ik weet niet, op een of andere manier zag ik het ook als de soundtrack voor me van het werk dat je doet, Willem. En wel het werken met dementerende. Het is niet zo dat ik, omdat je met dementerende werkt, daarom de Dire Straits heb gedraaid. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik zag het gewoon echt als soundtrack terwijl jij aan het werk was en iedereen gewoon even rust en regelmaat biedt. Begrijp je een beetje waarom je deze sfeer hebt opgeroepen?
1: Ja, nee, ik snap het wel. Ik vind inderdaad, ten eerste vind ik een beestachtig nummer.
0: Ah, kijk.
1: En de sfeer is ook heerlijk wat dat betreft.
0: Ja.
1: Maar wat ik wel grappig vind is dat je uitgerekend jij Dire Straits uitziet.
0: Het is een offer, dat is waar. Ja, en misschien even uitleggen voor de mensen die niet hebben meegekregen. Ik ben niet ik ben niet lid van de fanclub, laat ik het zo zeggen.
1: Nee,
0: ik ben niet de voorzitter van de Dire Straits fanclub. Maar ik dacht, toch past dit gewoon heel erg goed bij je. En ik vond ook dat ik er eens een keer wat voor over moest hebben. Dus na veel wikken en wegen hebben we toch maar gekozen om dit nummer bij jou. Op de een of andere manier voel ik heel erg dat dit bij jou past.
1: Nou, ik voel me zeer vereerd.
0: Nou, dat vind ik fijn om te horen. Gefeliciteerd, dit plaatje is van jou. En je krijgt ook nog eens een keer Tim's avondslotsleutel langer toegestuurd.
1: Hartstikke
0: graag. Willem, dankjewel voor het meedoen.
2: Tim's karaktertrack.
0: Nou, lijkt je dat ook een keer leuk voor een persoonlijk liedje en een sleutelhanger? Kan niet op bij de NPO. Laat het even weten met de NPO luisteren en tik in Tim's avondslot.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is

track My Friend. NPO Radio 2, Tim's avondslot. Met straks het spook Marvin.

0: De Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
2: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
1: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
2: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
1: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
2: Oké, ga ik op letten.
1: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
2: Doe ik.
1: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
3: Ster. Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd.
4: Ster.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Layers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: 12 en 3 uur met Siemens en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
1: Met een bouwgarantieaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
3: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
2: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
3: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
2: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
4: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
5: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
6: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
8: Dit is NPO Radio 2.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club, net als NAC, uit de eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Zometeen in de show hier bij NPO Radio 2. Tim Avondstop, muziek van Keen en UB40 komt eraan.
11: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
12: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
13: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Dus jij wil naar Egypte?
18: Ja, met NAV.
17: En waarom NAV?
18: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
17: Gaan ze ook naar Alexandria?

0: Abu Simbel?
1: Tuurlijk.
0: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
1: Jazeker.
0: Cairo en de piramide?
1: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
0: Top, ik ga mee.
2: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
2: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.

0: And Somewhere Only We Know. In Tim's avondslot hebben we zicht op een soort van kelder. Met een grote, massieve deur. En achter die deur, daar zit Marv. En Marv is dol op soulmuziek. Muziek die draait om de ziel. Muziek die al het gevoel blootlegt. Muziek die gaat over hoop, maar ook zeker over wanhoop, over pijn en vreugde. Met stuwende basklanken, schitterende vocalen, koortjes en die groove. Hè. Groove is alles. En Marv die zorgt er eigenhandig voor dat er hier in het avondslot de soulmuziek overeind blijft staan. We gaan naar hem toe om te kijken wat hij voor ons heeft. Nou, dat zullen we hem hebben. Ach, het tocht wel een beetje hier. Een beetje koud. Maar... Hey, Marv!
1: Hey, Tim.
0: Hi, hi.
1: Kom binnen.
0: Dankjewel, dankjewel.
1: Ik waak over de soul.
0: Wat heb je voor ons vandaag, beste Marv?
1: Nou, ik heb hier nog wel iets moois voor je.
0: Laat het zien dan.
1: Listen up.
0: Ah, kijk. Deze keer is het tijd voor de koningin van de neo-soul. Je had de neo-soul echt de hoogtijdagen van Amy Winehouse bijvoorbeeld eind jaren 90. Maar ik wil deze keer iets draaien van een andere koningin van de neo-soul. En dat was Duffy. Duffy had wat meer weg van Dusty Springfield, inclusief kapsel. Maar ook dat geweldige jaren 60 retro geluidje. Dat hoor je heel erg terug in haar werk. Het liep uiteindelijk, net als Amy Winehouse, ook slecht af met Duffy. Het is een heel raar verhaal. Je moet het maar eens lezen. Ik ga niet helemaal in detail treden, want je wordt er helemaal naar van. Maar ze werd ontvoerd. Totaal drama, maar ze is terug. Sterker nog, er komt een documentaire binnenkort uit. En nieuwe muziek. Dus daar kijk ik erg naar uit. Duffy, retro soul muziek uit de jaren 60, maar dan in de jaren 90 versie.

luisteren naar haar nieuwe muziek. Binnenkort komt ze terug. Duffy. Bekend van Mercy, Warwick Avenue. Maar ja, deze vind ik ook zo heerlijk. Stepping Stone hoorde je in de soul-klassieker van deze dinsdag. De Pest Mode.

0: Dit is Happily Hop, Abbebroek. En Stella Lefty. En Basten. Ja, dat had niet gehoeven, hè? Dat had niet gehoeven.
1: Gevier dat had niet
0: van,
1: nee.
0: Gevier van het avondslot. Kijk mij zo aan. Ja, dat is ook zo. Ja, ja, precies. Ja. Ik ben nog even jarig, hè? Nog een klein half uurtje.
1: Klein half uurtje. Ben je... Ik ga er extreem van genieten.
0: Goed zo, goed zo. Dan ga ik iets voor je draaien. Want in het avondslot zoeken we soms met een zaklampje naar liedjes die ooit door de ether wisten te zweven. Maar op de een of andere manier ons weer zijn ontglipt. En die liedjes die vangen we voor je om ze nog eens een keer te laten schijnen. En deze keer de queen van de disco. Donna Summer. I Feel Love. She Works Hard for the Money. Nou, allemaal van die disco-knijters die je niet alleen op de radio hoorde in de jaren 70 en de jaren 80, maar ook zeker in de discotheken. En dat is zo grappig vind ik Donna Summer. Zij wist als geen ander hoe je dansbaar verhalen kon vertellen. Dat zijn echt mooie verhaaltjes die ze vertelt in liedjes. En het swingt gewoon ook heel erg. En soms schreef ze ook voor anderen. Starting All Over Again bijvoorbeeld voor Dolly Parton. Maar wat ik vandaag wil draaien, dat had ze eigenlijk geschreven voor Rod Stewart. Maar ze dacht bij zichzelf, nee, dit is eigenlijk gewoon veel te goed. Dit moet ik gewoon zelf gaan uitbrengen. Dit krijgt Rod Stewart niet van me. Het is een heel mooi liedje, een heel sexy liedje over twee mensen die even tijd voor zichzelf willen hebben. Dim All The Light. Dit is Donna Summer. En het begint heel rustig, precies zoals Rod Stewart het aangepakt zou hebben.

0: Houston. And More Than A Feeling. Ik vind het zo gaaf. Ik heb ooit een keer een podcast gemaakt over Alfred Lagarde. Een waanzinnige DJ die helaas niet meer onder ons is. Vooral bekend was in de jaren 70, 80 en de jaren 90 met Countdown Café en zo. En ik krijg een appje van Ria en van Vincent. Die zegt prachtige plaat en ook geweldige podcast die je over Alfred Lagarde hebt gemaakt. Die heette inderdaad More Than A Feeling. Ria die zegt met veel plezier geluisterd. Het was gewoon jammer toen ik door alle afleveringen heen was. Ik vind het zo gaaf om te lezen. Ik heb dit nou 3-4 jaar geleden of zo heb ik die gemaakt. Ik ben er nog steeds heel trots op, maar dat mensen nog steeds aanstaan dan op dat nummer en dan het over die podcast hebben. Alfred Lagarde was een rock'n'roll DJ en hij nam alles op wat hij ook deed. Dus dan zat hij in de auto bijvoorbeeld in Amerika en dan had hij zijn tape recorder meegenomen. En dan ging hij alle radiostations opnemen waar hij naar aan het luisteren was. En hij zong met de platen mee en hij nam ook op wanneer hij werd aangehouden omdat hij te hard had gereden.
1: Getting pulled over by the highway police. Yes, sir. Yeah, you gotta excuse me. I'm originally from Holland. And I used to drive with different speed.
0: Mooi, hè? Ja, schitterend. Alles opgenomen. Nou ja, je kunt hem terugvinden in die podcast ook over het roemruchte rock'n'roll leven van Alfred Lagarde. Die podcast heet More Than A Feeling.
2: Oh nee, oh. Hij is wakker. Het Verzoekie Monster.
0: Ja, nou, die klinkt ook een beetje als Alfred. Verzoekie Monster. We krijgen gevieren van het avondslot het idee dat jij het Verzoekie Monster mag voeren omdat je jarig bent.
3: Ja, dat idee komt van Marjolein en ik heb net al geantwoord dat ik meestal met veel te duistere muziek kom.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Dus je hebt niet voor niets een zwartgallige plaat van mij gekregen.
3: Ik wil er best even over nadenken, hoor. Maar ja. Ik gun onze luisteraars ook gewoon hun
0: vrolijkheid. Ja. Nee, ik gaf je een LP namelijk van Joy Division en New Order. Dus dan heb je wel een beetje die idee wat de smaak van onze...
3: Ja, daar begint het een beetje, ja.
0: En dan wordt het alleen maar zwartgalliger. Dus, nou ja, weet je, je mag wel uitkiezen, zeg maar. Degene die me heen heeft gestuurd, die mag je dan begeleiden naar het Verzoekie Monster. Ja. Is dat een idee?
3: Ja,
0: het idee is heel simpel. Wat zou je het Verzoekie Monster willen voeren? Want hij is inmiddels al aan zijn vierde ronde door Tim's avondslot begonnen. Maar nog zonder resultaat. En hij begint een beetje ongeduldig te worden. Hij wil gevoerd worden. Welke plaat, welk liedje wil jij nog eens een keer door de eter laten schallen? Het is jouw beurt om het Verzoekie Monster te voeren. Drop het even in de NPO Luisterapp.
4: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit zijn Feline en Melle met Remember Us.

0: tip voor de jarige vier van Eddie verder. Gewoon blijven ademen. Als je dat doet...
1: Dan mag ik nog even mee.
0: Dan mag ik nog even mee. Hey Joep, goedenavond.
2: Goedenavond, Tim.
0: Oh, ik hoor het gewoon waar jij bent. Dat is zo gek.
2: Ja, jij hoort gewoon de stilte.
0: Ik hoor de stilte, maar ik hoor ook... Ik hoor ook Johnny Jordaan in de verte ergens. Jij zit in Amsterdam, toch? Vertel.
2: Midden in de pijpen loop ik op weg naar huis.
0: Oh, wauw.
2: En daar is het nu volkomen uitgestorven. En dat is heel lekker.
0: Ja, want waar kom je vandaan als ik vragen mag?
2: Bij een vriend vandaan. Okay. En ik woon in Amsterdam. Ja. Dus ik ben nu...
0: Oh, sorry, ik was even weg. Daar ben je weer. Ja.
2: Ja, bij een vriend vandaan. En ik ben nu onderweg naar waar ik woon.
0: Oh,
2: midden
0: goed,
2: in de pijp.
0: Oh, ja. Wat geweldig. En hoe lang ben je van origine een Amsterdammer? Of woon je sinds kort in de pijp?
2: Nee, maar ik woon al wel dik 28 jaar. Dus.
0: Ik hoor vaak van Amsterdammers dat ze het liefste gewoon eigenlijk daar weg willen. Hoe zit het bij jou?
2: Nee, ik wil hier wel blijven. Ik heb hier wel een plek gevonden. Ja. Ik heb hier vier kinderen wonen, dus ik wil niet meer weg.
0: Nee, dat begrijp ik. Omdat het zo toeristisch is. Daarom hoor ik het vaak van mensen. De meeste Amsterdammers wonen in Hilversum met een bar in, heb ik begrepen. Maar...
2: Ja, dat hoort er ook een beetje bij. Ja. En ik vind het ook wel heel gezellig.
0: Nou, gelukkig. Goed zo. Terwijl jij zo door de pijp loopt, wat gek genoeg op een dinsdagavond volledig is uitgestorven, dacht jij aan een heel leuk liedje. Wat zou jij het verzoekje monster graag willen voeren?
2: PhD met I Won't Let You Down.
0: Oh, waarom juist dat nummer?
2: Mooi nummer, mooie teksten. En wat ik net al vertelde, ik vind het heel mooi dat er op het eind zo'n orgeltje in komt. En dan verandert een beetje de toonhoogte. Ja, mooi nummer.
0: Dat is wel waar, ja. Ik ga hem voeren aan de verzoekenmonster kijken of hij hem kan velen. Maar ja hoor, hij is gek op jaren 80 muziek, weet ik toevallig. Dus hij komt goed uit. Geniet ervan, terwijl je door Amsterdam loopt. Tot de volgende keer.

Let You Down. Marjolein zegt, ik zou echt een keer een nog heldere vorm willen van de synthesizer in het begin. Luider, intenser. Ga zo goed op dat deuntje. Nou, Marjolein, zet de radio even iets harder. Stukje harder nog. Klein beetje nog. Nog een beetje harder. Oké, let op, hè.

extra gelukkig wanneer ik de stem hoor van John Lennon. Daar wil ik er wel eens een keer iets meer over vertellen. Sterker nog, daar ga ik binnenkort veel meer over vertellen. Sterker nog, daar ga ik je binnenkort alles over vertellen, maar de tijd is beperkt. Zoals Dr. Anders P. al eens een keer zei in een liedje. De tijd is beperkt. En dat betekent dat we...

0: Live, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
4: Of het nu gaat om je tuin, bomen of groen in en rondom je huis. Met een groenprofessional, aangesloten bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners, kies je voor vakmanschap en zekerheid. Zo geniet je zorgeloos van meer groenplezier. Kijk op wag.nl.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: Vind een VHG groenprofessional bij jou in de buurt op vhg.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in de... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekkerste
7: 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume.

0: als Juliet een tweede kans krijgt op een leven na Romeo. Beleef het bij Anne Juliet, de nieuwe feel-good powerpop musical met de grootste 90s en zero's hits. Vanaf september in het Beatrix Theater Utrecht. Boek vandaag nog je tickets.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Middernacht, het begin van woensdag 9 september. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een boek schrijven die journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar die werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis dat de weg omhoog weer wordt ingezet. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: is NPO Radio 2.
1: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. En ook mogen ze misschien meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor de nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om ook van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. Ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle...
0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt.